0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar weet je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sint. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meeste het kon die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
0: Smart Radio, Jubos.

0: happy. Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Dit is Mart. Het station van Skopdoro Broco. De andere kant. Vizier. Gedonder op de donderdag. Tijd voor de waar. Het station van Skopdoro Broco. De andere kant. Vizier. Gedonder op de donderdag. Tijd voor de waarheid. Jan

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Maat nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stoomvoeten, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Maat na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat wantrouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Maat bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251. Ten naam van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard? Het Interactieve Communicatieinstituut, tevens platform voor niet alleen de nazaten van de tot slaaf gemaakten. Dit is Mart, al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dies na Mart. Dit is Mart. Het station van Yeyetaki City. Een laatste symfonie. Country Time. Cantina Latina. U vraagt en wij draaien. Mart Internationaal. Twarfulo. Kinderland. Sadra Bagadina Zozo. Jim Tori. Fenso. Een anders perspectief. A Taste of Jazz. Yorka Tori. The Rots. Golden Oldies. Adimiere Juvriari. Is Mart na langer dan 38 jaar meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen, diep in uw hart. En het dona uno moro, het dona juno. Luku sa you can do. Mart. Een status apart.
4: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
5: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
4: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal NL 48 Rabo 01 02 81 72 51 of op het volgende rekeningnummer NL 54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal NL 54 INGB 000 603 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei donder. Alhoewel, Jari net donder is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemene Lasweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de Nieuwdravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De steun voor klimaatmaatregelen in ons land neemt af. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat de groeiende groep Nederlanders zich aan de grote aandacht voor klimaat ergert. Vooral mensen met een lager inkomen of lagere opleiding vinden wonen, veiligheid en boodschappen belangrijker. Een belangrijk struikelblok blijft volgens veel Nederlanders de oneerlijke verdeling van de kosten van het klimaatbeleid. Ze hebben het idee dat de grotere vervuilers veel minder betalen dan de gewone burgers. De studenten in het hoger onderwijs blijven overwegend tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête onder 248.000 personen. Bijna een derde van alle HBO- en WO-studenten. Driekwart van hen is tevreden. Vooral universiteitsstudenten scoren hoog. Ook over de docenten zijn ze positief. 81% van de invullers vinden hun docenten inhoudelijk deskundig. De ervaren studiedruk neemt af, al vindt nog altijd bijna een derde die nu nog te hoog. Premier Jette neemt afstand van uitspraken van Tweede Kamerlid Rydie Makersauer over geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. Maar toch wil de premier samenwerking met de partij van Makersauer niet expliciet uitsluiten. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren reageren daar kritisch op. Eerder zei Makersauer dat maximaal geweld tegen Palestijnse vluchtelingen mag worden gebruikt. Later gaf de bij de PVV opgestapte politicus toe dat hij zich wat onhandig had uitgedrukt. Bij de Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn gisteren zeker 31 doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden zijn ook kinderen en vrouwen. Nog tientallen mensen raakten gewond. Israël zegt de aanvallen op te voeren tegen Hezbollah, ondanks de geldende wapenstilstand. Bij een aanval bij de stad Tyrus kwamen volgens Libanon 14 mensen om. Israëlische media melden dat het leger de grondoperaties in Zuid-Libanon verder uitbreidt. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover.

0: ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintik, zei Iwan Sintik. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zei Iwan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de mij zit kon die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan, voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
1: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
0: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Dus voor de 4e nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
2: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
0: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijn Baarman van de ANWB. De meeste files in Noord-Holland leveren minder dan 5 minuten vertraging op. Er zijn wat uitzonderingen, zoals de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend beland je in de file, reken op 10 minuten vertraging. De N9 Den Helder richting Amstelveen, daar rijdt het langzaam tussen Heilo en Akersloot. 5 minuten vertraging. En de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring van Alkmaar en de aansluiting met de A9 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
1: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
2: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
0: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
3: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
0: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Rijn Baarman van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis healthcheck bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
6: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
7: Dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Tweederde van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
1: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
0: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
2: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, de kilometers groter uiteindelijk.
0: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijn Baarman van de ANWB. Er staan een paar files in de regio, onder andere op de A1 richting Amsterdam. Tussen afrit Soest en Blaricum, 10 minuten vanwege een kapotte auto. De linkerrijstrook is er afgesloten. En de N305, Dronten richting Almere. Tussen de aansluiting met de N301 en de aansluiting met de A27 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis healthcheck bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwprijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baarman van de ANWB. Er staat 1 file langer dan 5 minuten in Noord-Holland. Dat is de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Tussen Ring Alkmaar en industriegebied Boekelemeer staat een kapotte auto. En dit zorgt voor een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rondekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

masan e arki. Spesrutu desmasan e libi in Tamsko, ma spesrutu bemre. Maar ook toe heel Nederland, ja, maar los maar in Arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Maar in Arki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook toe de Bradana de Sisa, zijn in Arki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal.

Want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren die ook toe dus massa Elibina, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten. Alles maar we bar odi. En usabi fatak nono de we arki Radio de Leon. En ulopso. Maar we bar odi spesru to ook to de biggest mavo uno. En ook to de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, spesru to odi. Omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. We los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de naroko. Wat we los maar, en roko no no de, maar de

Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturu Planga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Vineyard of God Ministries. Het Gospel Moment. Deewortu. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit. En Caribisch Latin muziek.

Grand Tangi. Grand Tangi. Radio De Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy.

Genezing en bevrijdingsuur met pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide. Dit is een nieuwe golf van geestelijke genezing, bevrijding en bekrachtiging. Het seizoen van de nieuwe zalving van God. Maakt u zich gereed voor wonderen met de bediening van pastor Emmanuel Owasi elke woensdagochtend bij Radio De Leon tussen 10 en 11 uur.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome to Deliverance Hour.
1: Welkom naar het bevrijdingsuur.
0: My name is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
1: De pastor's naam is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
0: The pastor of New Anointing Ministries worldwide.
1: Hij is de pastor van de New Anointing Ministries worldwide.
0: Beloved, this is the day that the Almighty God has made.
1: Geliefde, dit is de dag die de Almachtige God gemaakt heeft.
0: We will be glad and rejoicing in it.
1: Wij zullen er blij en verheugd in zijn.
0: Giving glory and honor unto God.
1: Glorie en eer geven aan onze God.
0: Our heavenly Father who makes all things possible.
1: Onze hemelse Vader die alles mogelijk maakt.
0: To him be the praise.
1: Aan hem zij de prijs.
0: Beloved, let's go to our heavenly Father in prayer.
1: Geliefde, laten wij gaan tot onze hemelse Vader in gebed.
0: Dear Father, we thank you for your wonderful love.
1: Dierbare Vader, wij bedanken u voor uw wonderbaarlijke liefde.
0: Through us which you have shown by giving us your Son Jesus Christ.
1: Dat u aan ons hebt getoond door uw Zoon te geven, Jezus Christus.
0: We bless your name, Lord.
1: Wij zegenen uw naam, Heer.
0: For the word of eternal life.
1: Voor het woord van het eeuwig leven.
0: For the great salvation of our soul.
1: Voor de grote redding van onze ziel.
0: For the healing of our body.
1: Voor de genezing van onze lichaam.
0: For your wonderful provisions.
1: Voor uw wonderbaarlijke voorzieningen.
0: To every point of our needs.
1: Tot elke punt van onze noden.
0: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
0: Father, we dedicate the wonderful listeners to this program to your holy care.
1: Vader, we dragen op de wonderbaarlijke luisteraars van deze programma in uw heilige zorg.
0: We ask you to bless them today as we minister.
1: En wij vragen u ze te zegenen terwijl wij bedienen.
0: Manifest your presence in their lives.
1: Manifesteer uw aanwezigheid in hun leven.
0: Be their protector and their preserver.
1: Wees hun beschermer en hun behouder.
0: Uphold them with the right hand of your righteousness.
1: En behoud ze met de rechterhand van uw rechtvaardigheid.
0: Build their faith in you.
1: Bouw hun geloof in u.
0: As we minister, Heavenly Father.
1: Terwijl wij bedienen, Hemelse Vader.
0: Send your word and heal the sick.
1: Send uw woord en genees de zieken.
0: Send your power and set the captives free.
1: Send uw kracht en zet de gevangenen vrij.
0: Send your anointing.
1: Send uw zalving.
0: To break every yoke.
1: Om elke juk te verbreken.
0: In the life of the people.
1: In het leven van het volk.
0: Give them a new open door.
1: Geef ze een nieuw open deur.
0: Shower blessings upon them.
1: En laat zegeningen regenen over ze.
0: And crown all their effort this year with the success.
1: En bekroon al hun moeite dit jaar met succes.
0: Give them a new testimony.
1: Geef ze een nieuwe getuigenis.
0: A new breakthrough.
1: Een nieuwe doorbraak.
0: A new miracle.
1: Een nieuwe wonder.
0: In every area of their lives.
1: In elk gebied van hun leven.
0: Thank you, our Father.
1: Dank u. Onze Vader,
0: for answering our prayers,
1: dat u onze gebeden hebt beantwoord,
0: as we pray and believe,
1: zoals wij bidden en geloven,
0: in Jesus' mighty name,
1: in Jezus machtige naam,
0: amen,
1: amen.
0: Beloved, wherever you are, say amen.
1: Geliefde, waar u ook bent, zeg amen.
0: Amen is a heavenly language.
1: Want amen is een hemel.

0: hemelse taal.
1: You are in accord with our prayer.
0: U bent eens met ons gebed.
1: Glory to God.
0: Heerlijkheid aan God.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: The theme of the message that the Almighty God has laid in my heart today.
0: De thema die van de boodschap die de Almachtige God in mijn hart gelegd heeft vandaag.
1: Is God has chosen you for his blessings in 2026.
0: Is God heeft u gekozen voor zijn zegeningen in dit jaar 2026.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: God has chosen you.
0: God heeft u gekozen
1: for his blessings
0: voor zijn zegeningen
1: in 2026.
0: In 2026.
1: Beloved, say amen to that.
0: Geliefde, zeg amen daarop.
1: It is a prophetic message.
0: Want het is een profetische boodschap.
1: A seed of miracle.
0: Een zaad van wonder.
1: A seed of power.
0: Een zaad van kracht.
1: A seed of signs and wonders.
0: Een zaad van tekenen en wonderen.
1: That is already sowed in your spirit man.
0: Die al gezaaid is in uw geestelijke mens.
1: As I'm ministering today,
0: terwijl ik vandaag bedien,
1: I ask you to catch the anointing.
0: Dan vraag ik u, pak de zalving.
1: And let the blessings of God flow towards you.
0: En laat de zegeningen van God naar u stromen.
1: In the mighty name of Jesus Christ.
0: In de machtige naam van Jezus Christus.
1: Beloved, I want to make it very clear to you.
0: Geliefde, ik wil het heel duidelijk maken.
1: Already
0: voor
1: we are in 2026, that is a festive month, is already coming to an end.
0: We zijn al in 2026, de eerste maand komt bijna tot zijn einde.
1: But 2026,
0: maar 2026
1: is a year for God's choosing people.
0: Is een jaar voor God gekozen mensen.
1: This is a year destined for you.
0: En dit is een jaar die voor u bestemd is.
1: There is nothing the enemy can do about it.
0: Er is niets dat de vijand daaraan kan doen.
1: Because God is going to bless his people.
0: Want God zal zijn mensen zegenen.
1: Very, very much this year.
0: Heel erg dit jaar.
1: Like never ever before.
0: Als nooit tevoren.
1: And that's why I said, as I'm ministering.
0: En daarom zeg ik terwijl ik bedien.
1: Catch the anointing.
0: Pak de zalving.
1: Let every word I speak.
0: Laat elk woord dat ik spreek.
1: Be received into your good heart.
0: Ontvangen worden in uw goede hart.
1: Because the word which I speak,
0: want de woorden die ik spreek.
1: They are spirit.
0: Ze zijn geest.
1: They are life.
0: Ze zijn leven.
1: They are healing.
0: Ze zijn genezing.
1: They are prosperity.
0: Ze zijn voorspoed.
1: They are miracle.
0: Ze zijn wonderen.
1: They are signs and wonders.
0: Ze zijn tekenen en
1: that
0: wonderen.
1: It is being released.
0: Dat vrijgemaakt
1: directly
0: wordt. Direct.
1: Into your life.
0: In uw leven.
1: And as you receive it.
0: En als u ze ontvangt.
1: In your spirit man.
0: In uw geestelijk mens.
1: They will begin to manifest.
0: Dan zullen ze zich gaan manifesteren in uw leven.
1: This is very important for you.
0: En dit is heel belangrijk voor u.
1: This is your promised year.
0: Dit is uw beloofde jaar.
1: Of divine favors.
0: Van goddelijke gunsten.
1: And prophetic fulfillment.
0: En profetische vervullingen.
1: Take it down into your spirit.
0: Neem het op in uw geest.
1: God has prepared me for this moment.
0: Want God heeft mij voorbereid voor dit
1: to
0: moment.
1: Release a special anointing
0: om een bijzondere zalving
1: to
0: vrij
1: children
0: te maken.
1: Of God,
0: aan de kinderen Gods.
1: Who have a spiritual eyes to see,
0: die geestelijke ogen hebben om
1: that
0: te
1: it
0: zien.
1: Is a harvest time.
0: Dat het oosttijd is.
1: Now is a time.
0: En nu is een tijd
1: for you,
0: voor u
1: as a child of the living God,
0: als een kind van de levende
1: to receive
0: God,
1: God's promised blessings,
0: om God zijn beloofde zegeningen te ontvangen
1: for your physical needs,
0: voor uw fysieke noden,
1: family needs,
0: familie noden,
1: financial needs,
0: financiële noden,
1: and every need you may have,
0: en elk nood dat u mag
1: do
0: hebben.
1: Not allow this year to pass you by.
0: Laat dit jaar u niet voorbij gaan.
1: Without you being supernaturally favored.
0: Voordat u bovennatuurlijk begunstigd wordt.
1: This is very important for everyone listening to this message.
0: En dit is heel belangrijk voor een ieder die luistert naar deze boodschap.
1: And before I go further.
0: En voordat ik verder ga.
1: I want to make it absolutely clear.
0: Wil ik het absoluut heel duidelijk maken.
1: These blessings are for God's chosen people.
0: Deze zegeningen zijn voor de uitverkorenen van God.
1: For those
0: deze zegeningen zijn voor diegenen
1: who have made Jesus Christ their personal Lord and Savior.
0: Die Jezus Christus hun persoonlijke Heer en Redder hebben
1: and
0: gemaakt.
1: If you want to partake,
0: En als u deel wil nemen.
1: In these abundant blessings of God.
0: In deze overvloedige zegeningen van God.
1: In 2026.
0: In 2026.
1: That I am specifically speaking about.
0: Waar ik het specifiek over heb.
1: You must be born again.
0: Dan moet u wederom geboren zijn.
1: You must.
0: Je moet.
1: To be enlisted.
0: Je moet in de lijst zijn.
1: In this supernatural favor.
0: In deze bovennatuurlijke gunst.
1: Of God in 2026.
0: Van God in 2026.
1: You must know Jesus Christ.
0: U moet Jezus Christus kennen.
1: As your personal Lord and Savior.
0: Als uw persoonlijke Heer en Redder.
1: You must receive the word of eternal life.
0: U moet het woord van het eeuwig leven ontvangen.
1: And serve God in spirit and in truth.
0: En God dienen in geest en waarheid.
1: Because Matthew chapter 6.
0: Want Matthäus 6.
1: Vers 33.
0: Vers 33.
1: Made it absolutely clear.
0: Die heeft het absoluut duidelijk
1: Beyond
0: gemaakt.
1: All shadow of doubt.
0: Boven alle twijfel.
1: He says,
0: en die zegt.
1: But first seek ye the kingdom of God.
0: Maar eerst zoekt gij het koninkrijk Gods.
1: And his righteousness.
0: En zijn rechtvaardigheid.
1: And all these things.
0: En al deze dingen,
1: all these blessings,
0: al deze zegeningen, al deze genezingen, al deze bevrijdingen, al deze open deuren,
1: supplies,
0: al deze bovennatuurlijke voorzieningen,
1: all these unlimited opportunities,
0: al deze onbeperkte gelegenheden,
1: every expectation of your life,
0: elk verwachting van je leven,
1: every prayer point,
0: elke gebedspunt
1: will be granted to you.
0: Zal u gegeven
1: God
0: worden.
1: Will add
0: God zal toevoegen.
1: Blessings.
0: Zegeningen.
1: After blessings.
0: Na zegeningen.
1: Upon blessings.
0: Op zegeningen.
1: Upon your life.
0: In uw leven.
1: Because we are serving a God that knows no limitations.
0: Want wij dienen een God die geen beperkingen kent.
1: And in this 2026.
0: En in deze 2026.
1: We are going to see the abundance of God.
0: Dan zullen we het overvloed van God zien.
1: We are going to experience the later rain.
0: We zullen ervaren de late
1: regen
0: van de geestelijke opwekking.
1: I have been speaking for long time.
0: Waar ik het over heb een lange tijd.
1: This is why.
0: En dit is waarom.
1: You have the key.
0: U de sleutel hebt.
1: Call upon the name of Jesus.
0: Roep de naam van
1: Jezus
0: aan.
1: The Bible says, whosoever shall call upon the name of Jesus.
0: Want de Bijbel zegt wie de naam van Jezus aanroept.
1: Shall be saved.
0: Zal gered zijn.
1: The Bible says, whosoever believeth in him.
0: En wie ook in hem gelooft.
1: Shall never be put to shame.
0: Zal nooit te schande gezet worden.
1: This is why.
0: En dit is waarom.
1: You need to surrender to Jesus.
0: U het nodig hebt om u over te geven aan Jezus.
1: And you have that key.
0: En u hebt die sleutel
1: to participate
0: om deel te nemen
1: in, these blessings
0: in deze zegeningen
1: that I'm revealing to you.
0: Die ik nu aan u openbaar.
1: Beloved, I want you to understand.
0: Geliefde, ik wil dat u begrijpt.
1: God has bound himself to you.
0: God heeft zichzelf aan u vastgebonden.
1: By the authority of his word.
0: Door de autoriteit van zijn woord.
1: As a born again child of God.
0: Als een wederom geboren kind van God.
1: God has enveloped you.
0: God heeft u helemaal omringd.
1: Bound you.
0: En u vastgebonden.
1: With his living words.
0: Met zijn levend
1: with
0: woord.
1: His promises.
0: Met zijn beloftes.
1: With his divine ability.
0: Met zijn goddelijke bekwaamheid.
1: To do you good.
0: Om u goed te doen.
1: This is important.
0: Dit is belangrijk.
1: Just as God bound himself.
0: Net zoals God zich heeft gebonden.
1: To Moses.
0: Aan Mozes.
1: And the children of Israel.
0: En aan de kinderen van Israël.
1: And demonstrated his covenant of blessings.
0: En zijn verbond van zegeningen heeft gedemonstreerd.
1: And the provisions.
0: En voorzieningen.
1: He has promised.
0: Hij heeft beloofd.
1: To release his blessings.
0: Om zijn zegeningen vrij
1: and
0: te maken.
1: Provisions.
0: En voorzieningen.
1: Into your life.
0: In uw leven.
1: This year,
0: dit jaar.
1: If you can believe.
0: Als u maar kunt
1: Jesus
0: geloven.
1: Told Martha,
0: Jezus zei tegen
1: if
0: Martha.
1: You can believe,
0: als je maar kan geloven.
1: See the glory of God.
0: Dan zal je de glorie
1: beloved,
0: van God
1: listening
0: zien.
1: To me,
0: geliefde die
1: this
0: naar mij
1: is
0: luisteren.
1: Not just the normal gospel you receive.
0: Dit is niet de normale evangelie dat u ontvangt.
1: En hij komt in van een side of your ear and fly away from the other side of your ear.
0: Dat niet in de ene oor ingaat en aan de andere oor uitgaat.
1: You rejoice by hearing it.
0: Maar verheugd u zich wanneer u het hoort.
1: Beautiful, wonderful message.
0: En dan denkt u wat een mooie boodschap.
1: But you have done nothing with it.
0: Maar u doet er niks
1: But
0: mee.
1: This prophetic message
0: maar deze profetische boodschap.
1: That I'm putting in you,
0: dat ik in u leg.
1: Is, a seed of faith.
0: Is een zaad
1: is a
0: van
1: seed
0: geloof.
1: Of power.
0: Is een zaad
1: is
0: van
1: a seed
0: kracht.
1: Of revival.
0: Is een zaad van opwekking.
1: That if you apply it,
0: dat als je dat toepast.
1: In your life this year.
0: In uw leven dit
1: you will
0: jaar.
1: Surely see the glory of God.
0: Dan zult u echt de heerlijkheid
1: That's why
0: God
1: I told
0: zien.
1: You, Satan, will you do nothing about it?
0: En daarom zegt u, zeg ik u, Satan kan er niks
1: Those
0: aan
1: who
0: doen.
1: Hate you or love you will not do anything about it.
0: Zij die u haten of van u lief
1: Because
0: hebben,
1: your
0: kan
1: life
0: u niks
1: is
0: aan
1: not
0: doen.
1: In the hand of man.
0: Want uw leven is niet in
1: your
0: de handen van de
1: not
0: mens.
1: In the hand of man.
0: Uw zegeningen zijn niet in
1: your
0: de handen van
1: is not
0: de
1: in
0: mens.
1: The hand of man.
0: Uw genezing is niet in de
1: your
0: handen van de mens.
1: Your promotion is not in the hand of man.
0: Uw promotie is niet in de handen van de mens.
1: The moment you give your life to Jesus.
0: Het moment dat u uw leven geeft aan Jezus.
1: He has you.
0: Dan heeft hij.
1: He has your name.
0: Hij heeft uw naam.
1: He knows every need you have.
0: En die weet wat voor noden u heeft.
1: He knows every problem you faces.
0: Hij weet elk probleem dat u meemaakt.
1: And he knows how to take care of all of them.
0: En hij weet hoe hij ze moet afhandelen
1: Because
0: allemaal.
1: He's a caring God.
0: Want hij is een heel zorgzame God.
1: He makes promise and he keeps promise.
0: Hij maakt beloftes en hij behoudt
1: This
0: ze
1: is
0: aan.
1: Why I want you to draw near to God so he can draw near to you.
0: Daarom wil ik dat u nader tot God komt en dat hij nader tot u komt.
1: Beloved, I want you to understand something.
0: Geliefde, ik wil dat u
1: The
0: wat
1: children of Israel,
0: De kinderen van Israël.
1: We are choosing people.
0: Die waren gekozen mensen.
1: And special people.
0: En bijzondere
1: unto
0: mensen.
1: God.
0: Tot God toe.
1: And God proved it.
0: En God heeft het bewezen.
1: Beloved, I want you to look at Deuteronomy chapter 7.
0: Ik wil dat u kijkt naar Deuteronomie hoofdstuk 7.
1: Vers 6.
0: Vers 6.
1: It says,
0: en daar zegt
1: For
0: hij.
1: Thou art an, a holy people unto the Lord thy God.
0: Want u zijt heilige mensen tot de Heer uw God.
1: The Lord thy God had chosen thee.
0: En de Heer uw God heeft u gekozen.
1: To be a special people.
0: Om bijzondere mensen
1: unto
0: te zijn.
1: Unto himself.
0: Tot zichzelf.
1: Above all people.
0: Boven alle
1: that
0: anderen.
1: Are upon the face of the earth.
0: Die op aarde zijn.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: This is serious.
0: Dit is serieus.
1: As a child of God.
0: Als een kind van God.
1: This is the truth.
0: Dit is de waarheid.
1: That you need to know.
0: Dat u moet weten.
1: That can set you free.
0: Dat u vrij kan zetten.
1: That it can make all things possible for you.
0: Die alle dingen mogelijk kan maken voor u.
1: God chose.
0: God heeft gekozen.
1: The people of Israel.
0: De mensen van Israël.
1: To be his special people.
0: Om zijn bijzonder volk te zijn.
1: And God.
0: En God.
1: Was with him, them.
0: Was met
1: day and night.
0: Dag en nacht.
1: And God.
0: En God.
1: Was their protector.
0: Was hun beschermer.
1: Their preserver.
0: Hun behouder.
1: Their refuge.
0: Hij was hun schild.
1: Shade.
0: Hij was hun schild.
1: Their buckler.
0: En hun beschermer.
1: He was everything for them.
0: Hij was alles voor ze.
1: We are in the New Testament.
0: Wij zijn nu in de Nieuwe Testament.
1: We are in the new spiritual era.
0: We zijn in een nieuwe geestelijke
1: We are in the harvest time.
0: We zijn in de oosttijd.
1: We are in the time that the coming of Jesus is closer than ever before.
0: Wij zijn in de tijd dat de terugkomst van Jezus heel dichtbij is.
1: And it's a time of abundance for children of God.
0: En is een tijd van overvloed voor de kinderen van God.
1: It's a time of victory for the children of God.
0: Is een tijd van overwinning voor de kinderen van God.
1: It's a time of incredible miracles.
0: Is een tijd van overvloedige wonderen.
1: That the world has never ever seen.
0: Dat de wereld nooit heeft meegemaakt.
1: There's going to be a repetition.
0: Er zal een herhaling zijn.
1: Of the entire manifestation.
0: Van de totale manifestatie.
1: Of God that took place.
0: Van God dat plaatsvond.
1: In the Bible.
0: In de Bijbel.
1: In the Old Testament.
0: In de Oude Testament.
1: In the New Testament.
0: In de Nieuwe Testament.
1: In the time we live.
0: In de tijd waarin wij leven.
1: There is going to be a divine visitation.
0: Zal er een goddelijke bezoek zijn.
1: That is going to bring a repetition.
0: Die een herhaling zal brengen.
1: Of those miracles.
0: Van die wonderen.
1: Those signs and wonders.
0: Die tekenen en wonderen.
1: Upon this earth.
0: Op deze aarde.
1: For the world to know.
0: Voor de wereld om te weten. Het verschil.
1: Between those who serve God.
0: Tussen diegenen die God dienen.
1: And those who does not serve God.
0: En die God niet dienen.
1: Between those who dedicate their life to God.
0: Voor zij die hun leven hebben toegewijd aan God.
1: Their life to God.
0: En zij die hun leven niet
1: Between
0: hebben toegewijd.
1: Those
0: tussen diegenen die geroepen zijn
1: and those that are not called of God.
0: En die niet geroepen zijn.
1: This is why it is absolutely very necessary.
0: En daarom is het absoluut heel nodig
1: that in this year 2026,
0: dat in dit jaar 2026
1: you make up your mind.
0: Dat u een stap neemt.
1: I want to let you know something, brothers and sisters, listen to this message.
0: Ik wil dat u wat weet, broeders en zusters, die luisteren.
1: The hour has gone.
0: De uur is voorbij
1: gegaan. For that kind of evangelism.
0: Voor die soort evangelisatie.
1: Of knocking on the door, begging people to come to God.
0: Om op de deur te kloppen en mensen te bedelen om tot God te komen.
1: It's expired time.
0: Is al voorbij.
1: This is a time people will take God in.
0: Dit is een tijd waar mensen God in zullen nemen. Zelfs.
1: The Spirit of God.
0: Want de Geest van God.
1: Is hovering everywhere.
0: Die gaat overal.
1: And the Spirit of God.
0: En de Geest van
1: is
0: God.
1: Is knocking on people's heart.
0: Die klopt aan de hart van
1: not
0: de mensen.
1: Not knocking on people's door.
0: Niet aan hun deur.
1: But knocking on their heart.
0: Maar klopt aan
1: the
0: hun
1: door
0: hart.
1: Of their heart.
0: Aan de deur van hun hart.
1: If anyone hears this message.
0: En ieder die deze boodschap hoort.
1: His or her heart.
0: En zijn of haar hart open
1: Jesus,
0: en Jezus ontvangt.
1: The living God,
0: de Zoon van de levende God.
1: The creator of the whole universe.
0: De schepper van de hele universum.
1: The soon coming king.
0: De koning die
1: when you receive
0: komt.
1: Him in.
0: Als u hem ontvangt, dan komt hij binnen
1: a part of your life.
0: En wordt deel van uw leven.
1: Wait and see what is gonna happen.
0: En wacht dan en
1: your
0: zie
1: whole
0: wat er
1: life
0: zal
1: will
0: gebeuren. Uw hele leven
1: everything
0: zal veranderen.
1: That concerns you,
0: alles dat u aangaat,
1: will be the business of God.
0: Zal de zaak worden van God.
1: Just as God chose Israel,
0: net zoals God Israël had gekozen.
1: Set them apart.
0: En ze apart
1: and
0: heeft gezet.
1: Them
0: en ze heeft gezegend.
1: Above all the other nations of the earth.
0: Boven alle naties van de aarde.
1: God has chosen us.
0: Net zo heeft God ons
1: everyone
0: gekozen.
1: Who is born of God
0: en ieder die geboren is uit God,
1: by God.
0: Is gekozen door God.
1: And we are God's spiritual Israel.
0: En wij zijn God zijn geestelijke Israël. Op aarde vandaag.
1: One who is a Jew now.
0: Eén die een Jood is vandaag.
1: Is not one who is circumcised in the flesh.
0: Is niet ene die een besneden is in de vlees.
1: As Deuteronomy chapter 7 verse 6 point out.
0: Zoals Deuteronomium 7 vers 6 uitwijst.
1: But one whose heart.
0: Maar eentje die zijn hart.
1: Has been washed.
0: Gewassen is.
1: By the blood of Jesus Christ.
0: Met het bloed van Jezus Christus.
1: This is what I'm talking about.
0: En hier heb ik het over.
1: Brothers and sisters.
0: Broeders en zusters.
1: I want to make it clear.
0: Ik wil het duidelijk
1: no
0: maken.
1: No human being on earth.
0: Geen mens op
1: I say,
0: aarde.
1: No human being on earth.
0: Geen mens op aarde.
1: It doesn't matter the country where you come from.
0: Maakt niet uit waar
1: je vandaan
0: komt.
1: You live.
0: Maakt niet uit waar u woont.
1: It doesn't matter who you are.
0: Maakt niet uit
1: but
0: wie u
1: no
0: bent.
1: But no human being on earth.
0: Maar geen mens op aarde.
1: Who is in Christ.
0: Die in Christus is.
1: That will ever remain the same.
0: Die hetzelfde zal blijven.
1: I'm talking about churchgoers.
0: Ik heb het niet over kerkgangers.
1: Just go to church.
0: Ik heb het niet over mensen die gewoon naar de kerk gaan.
1: Because there is a big difference.
0: Want er is een heel groot verschil.
1: Between going to church.
0: Tussen naar de kerk gaan.
1: And having Christ in you.
0: En Christus in u
1: because
0: hebben.
1: When you have Christ in you.
0: Want wanneer u Christus in u
1: you
0: hebt.
1: You will receive a new baptism.
0: Dan zult u een nieuwe doop
1: a
0: ontvangen.
1: New name,
0: een nieuwe naam.
1: A new nature.
0: Een nieuwe natuur.
1: A new ability.
0: Een nieuwe bekwaamheid.
1: Everything in you will change.
0: Alles in u zal
1: your
0: veranderen.
1: Your life. Here on earth.
0: Uw leven hier op aarde.
1: Will be a spiritual life.
0: Die zal een geestelijk leven zijn.
1: You start
0: zijn.
1: To live in two worlds the same time.
0: En u begint te leven in twee werelden op dezelfde
1: you'll
0: tijd.
1: You'll be living the physical life.
0: U zult het fysieke
1: here
0: leven
1: on
0: hebben.
1: Earth.
0: Hier op aarde.
1: You'll be living a spiritual life.
0: En een geestelijk
1: here
0: leven.
1: On earth.
0: Hier op aarde.
1: You will have power.
0: En u zult kracht
1: in
0: hebben.
1: In the realm of the spirit.
0: In het geestelijke rijk.
1: Walk here on earth.
0: Om hier te werken op aarde.
1: And when you have power in the realm of the spirit.
0: En wanneer u kracht hebt in de geestelijke rijk.
1: This earth will be simple for you.
0: Zal deze aarde heel
1: you
0: makkelijk
1: will know
0: zijn
1: how to
0: voor
1: live
0: zijn.
1: On this earth.
0: U zult weten hoe te leven op
1: and
0: deze
1: overcome
0: aarde.
1: The trouble of this earth.
0: En de problemen van deze
1: overcome
0: wereld overwinnen.
1: The pressure of this earth.
0: En de verdrukkingen
1: overcome
0: van deze
1: the
0: wereld.
1: Powers of this earth.
0: En de machten overwinnen van deze aarde.
1: This is what I want you to understand.
0: En dit is wat ik wil dat u begrijpt.
1: And when you do,
0: En wanneer u dat doet,
1: you will thank God,
0: dan zult u God bedanken
1: to my message,
0: dat u hebt geluisterd naar mijn boodschap.
1: God,
0: u zult God bedanken
1: me up,
0: dat hij mij heeft
1: in
0: opgebracht
1: a way,
0: op een hele
1: in
0: unieke
1: a way,
0: manier.
1: Different.
0: Heel anders.
1: Totally different.
0: Totaal anders.
1: Because when I minister,
0: want wanneer ik bedien,
1: I don't minister the words of human wisdom.
0: Dan bedien ik niet de woorden uit menselijke wijsheid.
1: I minister.
0: Maar ik bedien
1: words that are anointed.
0: Maar ik bedien woorden die gezalfd zijn, geordend
1: planted
0: zijn,
1: in my heart,
0: en die geplant zijn in mijn hart
1: God,
0: door God
1: to give to the people,
0: om te geven aan het volk.
1: When you receive this word,
0: en als u dit woord ontvangt
1: and you are willing,
0: en u bent gewillig
1: to use it,
0: om het te gebruiken,
1: you will surely get the result,
0: dan zult u zeker resultaten krijgen.
1: Result.
0: Positieve resultaten.
1: Every negativity,
0: elke negativiteit
1: in your life will disappear.
0: In uw leven zal vergaan.
1: You begin to be a master of your own life.
0: En u wordt dan een meester, een heerser over uw eigen leven. En een heerser over uw eigen
1: lotbestemming.
0: En u begint te begrijpen
1: that the power of Satan is too small,
0: dat de kracht

0: teleurstelling en falen op deze aarde, die zijn heel klein.
1: Power of light,
0: want de kracht van het
1: light
0: licht,
1: of God,
0: het licht van God,
1: shines in your heart,
0: die straalt in uw hart,
1: will be able to overcome them all.
0: Die zal in staat zijn ze allemaal te overwinnen.
1: When you pray,
0: wanneer u bidt,
1: you see instant result.
0: Dan ziet u meteen resultaten.
1: When you speak,
0: wanneer u spreekt,
1: you see, you are speaking life.
0: Dan spreekt u leven.
1: Blessing.
0: U spreekt zegeningen.
1: You are positive.
0: U bent positief.
1: You are manifesting something.
0: En u manifesteert
1: in the
0: wat
1: realm of this age,
0: in deze fysieke rijk.
1: That brings changes.
0: Dat veranderingen brengt.
1: Take this into your spirit.
0: Neem dit op in uw geest.
1: That because you give your life to Jesus Christ,
0: dat omdat u uw leven hebt gegeven aan Jezus Christus, heeft God u gekozen
1: for his blessings.
0: Voor zijn zegeningen.
1: And these blessings,
0: en deze zegeningen,
1: is a physical blessings,
0: deze fysieke zegeningen,
1: spiritual blessings,
0: geestelijke
1: material
0: zegeningen,
1: blessings,
0: materiële zegeningen,
1: mental blessings,
0: mentale
1: emotional
0: zegeningen,
1: blessings.
0: Emotionele
1: they
0: zegeningen.
1: Are unlimited blessings.
0: Die zijn onbeperkte zegeningen.
1: They are blessings in your area of understanding.
0: Ze zijn zegeningen in uw gebied
1: they
0: van begrip.
1: Are blessings in your wisdom.
0: Er zijn zegeningen in uw wijsheid.
1: There are blessings everywhere.
0: Er zijn overal zegeningen.
1: It's time for you to take what belongs to you.
0: En het is tijd dat u neemt wat u toebehoort.
1: It's time for you to understand.
0: En het is tijd dat u begrijpt.
1: God has visited you.
0: Dat God u bezoekt.
1: Through the word you are hearing.
0: Door het woord dat u hoort.
1: And he needs your response.
0: En hij heeft uw reactie nodig.
1: Respond positively.
0: En reageert positief.
1: And catch this anointing.
0: En pak deze zalving.
1: And let it begin to work.
0: En laat het beginnen te werken.
1: Miracles.
0: Wonderen,
1: science,
0: tekenen,
1: wonders,
0: wonderen
1: in your life,
0: in uw leven.
1: Let it begin to give you spiritual cleansing.
0: Laat het u een geestelijke reiniging
1: let
0: geven.
1: Let it begin to give you spiritual impartations.
0: Laat het u geestelijke uitstortingen
1: let
0: geven.
1: Let it begin to brooding your spiritual visions.
0: Laat het uw geestelijke visies beginnen uit te breiden.
1: And bring you in a way.
0: En brengen op een weg
1: that you know,
0: dat u weet
1: that you know,
0: dat u weet
1: that you know,
0: dat u weet
1: that you have conquered the world.
0: Dat u de wereld overwonnen
1: it will
0: hebt.
1: Bring you to a knowledge.
0: Het zal u brengen tot een kennis.
1: Where you know.
0: Waar u weet.
1: That greater is he who is in you.
0: Dat groter is hij die
1: that
0: in
1: you
0: u
1: know
0: is.
1: Your redeemer liveth.
0: En dat u weet dat u bevrijder
1: you
0: leeft.
1: Know that those who trust in the Lord,
0: en u weet dat zij die in de
1: like
0: vertrouwen. Ze zijn als
1: they
0: de berg Sion. Die kunnen
1: they
0: niet verwijderen. Ze kunnen
1: they
0: niet wankelen.
1: Forever.
0: Maar ze staan voor eeuwen.
1: This is the truth.
0: En dit is de waarheid.
1: You need to know at this moment,
0: dat u moet weten op dit moment.
1: That I can set you free from fear,
0: dat u vrij kan zetten
1: fear
0: van
1: of
0: angst.
1: Death,
0: angst van
1: fear
0: de dood.
1: Of sickness,
0: angst
1: fear
0: voor ziekte.
1: Of disease,
0: angst voor kwalen.
1: Fear of any demonic powers.
0: Angst voor welke demonische
1: Satan
0: machten.
1: Satan in reality doesn't have power.
0: Want Satan in realiteit heeft
1: child
0: geen
1: of
0: kracht.
1: God,
0: om invloed te hebben op het kind van
1: the
0: God.
1: Except the power you give to him.
0: Tenzij de kracht die u hem geeft.
1: He can't have victory over you.
0: Hij kan geen overwinning
1: Except
0: over u hebben.
1: You give him.
0: Tenzij de overwinning die u hem geeft.
1: But when you put on the whole armor of God,
0: maar wanneer u de gehele wapenberusting Gods aandoet.
1: And then you face the devil,
0: en u komt tegen de duivel.
1: The devil will know that you are not ordinary person.
0: Dan zal de duivel weten u bent niet een gewoon persoon.
1: You are not a churchgoer.
0: U bent niet een kerkganger.
1: You are somebody that knows his God.
0: U bent iemand die zijn God kent.
1: Like David.
0: Zoals David.
1: David faced the Philistine giant.
0: David kwam tegen de Filistijnse reus.
1: Because he knew his God.
0: Omdat hij zijn God kende.
1: He knew his God is greater,
0: hij wist dat zijn
1: bigger.
0: God groter was en machtiger.
1: He stood in the name of God.
0: En hij stond in de naam van God.
1: And brought that proud. En, Philistine giant down.
0: En bracht die trotse Filistijnse reus neer.
1: But all the armies of Israel,
0: maar de gehele leger van Israël.
1: They were in panic.
0: Ze waren in paniek.
1: Even the king himself,
0: zelfs de koning.
1: King Saul,
0: koning Saul.
1: With 700.
0: Met 700.
1: Armies in the battle.
0: Met 700 legerstrijders.
1: He was afraid.
0: Was hij nog bang?
1: He was hiding.
0: En hij hield zich schuil.
1: The whole 700 soldiers were hiding.
0: En al die 700 soldaten die hielden
1: with
0: zich
1: all
0: schuil.
1: Their ammunitions,
0: met al hun wapens.
1: They were afraid of one man.
0: En ze waren bang voor één man.
1: Man.
0: Voor één
1: the
0: man.
1: The Philistine giant called Goliath.
0: de Filistijnse reus genaamd Goliath. 700 strijdlieden.
1: We are hiding for one single man.
0: Die hielden zich schuil voor één man.
1: When he came out and speak,
0: wanneer hij naar buiten kwam,
1: to melt.
0: Ja, dan werden ze bang, gingen ze schuilen.
1: They hide, they hid their faces.
0: En ze verborgen
1: hun gezicht.
0: Ze waren
1: for one
0: bang
1: man.
0: Voor één man.
1: The man challenged them.
0: En die man die daagde ze uit.
1: And put them to shame.
0: En die zette ze te schande.
1: Told them, you say your God move a mountain.
0: En hij zegt, ja, je zegt je God die verwijdert bergen.
1: But he can move one of you.
0: Maar hij kan niet eens één van jullie.
1: One of you.
0: Een van jullie voortbrengen.
1: Come and face me.
0: Om tegen mij te komen.
1: But one day,
0: maar één dag.
1: He was put to shame.
0: Werd hij te schande
1: by
0: gezet.
1: One person,
0: door één persoon.
1: A small boy at that time,
0: een kleine jongen op die tijd.
1: Called David.
0: Die genaamd David.
1: He couldn't take it.
0: Hij kon het niet meer aanzien.
1: He could not accept it.
0: Hij kon het niet
1: because
0: accepteren.
1: He knew his God.
0: Want hij kende
1: he
0: zijn
1: knew
0: God.
1: The power of God.
0: Hij kende de
1: he
0: kracht
1: knew the
0: van God.
1: Of God.
0: Hij kende de zalving
1: he knew the
0: van
1: word
0: God.
1: Of God.
0: Hij kende het woord van God.
1: He came out.
0: En hij kwam naar
1: he
0: buiten.
1: Challenged him.
0: En hij daagde hem uit.
1: And he got victory.
0: En hij kreeg de overwinning.
1: And all those fearful soldiers
0: en al die angstige soldaten
1: began to celebrate.
0: Begonnen te vieren.
1: When a small boy,
0: wanneer een kleine
1: with
0: jongen
1: the power of God,
0: met de kracht van
1: killed
0: God
1: that giant.
0: Die reus doodde.
1: They all came out from their hiding places
0: kwamen ze allemaal uit de grotten vandaan om te vieren.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: It's time for you.
0: Het is tijd voor u.
1: To know what you have.
0: Om te weten wat u hebt.
1: The name of the Lord.
0: De naam des Heren.
1: The Bible says in Proverbs chapter 18 verse 10.
0: De Bijbel zei in Spreuken 18 vers 10.
1: The name of the Lord.
0: De naam des Heren.
1: Is a strong tower.
0: Is een sterke toren.
1: The righteous run into it.
0: De rechtvaardigen rennen daarin. En ze zijn gered.
1: We after a short break.
0: We zullen verder gaan naar
1: but
0: een korte pauze. Maar laat het bekend
1: God
0: zijn voor
1: you.
0: God heeft
1: his
0: u gekozen voor zijn
1: zegening.
0: Voor zijn manifestatie. Voor zijn
1: for
0: bezoek.
1: His revival,
0: voor zijn opwekking.
1: In, the year 2026.
0: In het jaar 2026. En sta niet toe dat dit jaar u voorbij gaat. U moest een getuigenis hebben. En ik nodig u uit naar de nieuwe
1: anointing.
0: Het is een bediening waar dingen gebeuren. Waar God werkt. Wanneer ik bedien, zullen dingen echt gebeuren. Wanneer ik
1: bid,
0: zullen dingen echt gebeuren. Wanneer ik de handen opleg, zullen dingen gebeuren.
1: I'm not speaking empty word.
0: Ik spreek geen lege woorden. Want de woorden die ik spreek
1: God has given to me,
0: zijn woorden die God mij
1: and those
0: gegeven
1: words
0: heeft.
1: Has power and authority
0: en die woorden hebben kracht
1: to bring
0: en autoriteit
1: manifestation to the will of God.
0: Om tot manifestatie te brengen de wil
1: prepare
0: van God.
1: For your miracle.
0: Bereid u voor
1: bring
0: voor
1: the sick
0: wonder.
1: People
0: breng de zieken
1: to the new anointing ministry
0: naar de
1: new
0: where anointing I'm ministry waar ik
1: call
0: ben.
1: Our telephone line.
0: Bel onze telefoonnummer.
1: Know the time and the date that I'm around.
0: En weet de tijd en de dag dat ik daar
1: because
0: ben.
1: I'm really very busy.
0: Want ik heb het heel druk.
1: Very, very busy.
0: Heel druk.
1: I want you to understand something.
0: Ik wil dat u wat begrijpt.
1: The stone that the builders rejected.
0: De steen dat de bouwers hebben verworpen.
1: Will always be the cornerstone of the house.
0: Zullen altijd de hoeksteen zijn van het
1: if
0: huis.
1: You want to experience God in a new dimension 2026.
0: Als u God wil ervaren op een nieuwe manier in 2026.
1: This is the new anointing ministries worldwide.
0: Bezoek de new anointing
1: have contact with me.
0: En heb contact
1: I will
0: met
1: lay
0: mij.
1: Hand on you.
0: En ik zal u de handen opleggen.
1: Into your life.
0: En ik zal profiteren in uw leven.
1: You.
0: Ik zal voor
1: you
0: u
1: have a miracle.
0: En u zult
1: you
0: echt
1: have
0: een
1: a testimony.
0: U zult
1: the time of storytelling is over.
0: Want de tijd
1: now
0: van verhaaltjes vertellen is voorbij. Nu is het tijd voor de praktische manifestatie van God zijn kracht. Voor zij die geloven in de kracht die de juk verbreekt.
1: We are coming back in a short break.
0: We komen zo
1: God
0: terug.
1: Bless you.
0: God zegen. Tot zo.

0: geliefde.
1: Welcome back to Deliverance Hour.
0: Welkom terug naar de bevrijdingsuur.
1: You can always reach us on 06.
0: U kunt ons altijd bereiken op 06
1: 84 55 13 94. Beloved, come and join us in our healing and deliverance services.
0: Geliefde, kom en doe mee met ons in onze genezing en bevrijdingsdiensten.
1: Every Wednesday is our Bible studies and prayer meetings.
0: Elke woensdag is onze Bijbelstudie en gebedsbijeenkomst.
1: 7:30 in the evening.
0: Om 19:30 s'avonds.
1: Every Friday is the healing and deliverance services.
0: Elke vrijdag is het genezing en bevrijding.
1: 7:30 in the evening.
0: Ook 19:30 s'avonds.
1: And every Sunday.
0: En elke zondag.
1: Is our special Holy Ghost service.
0: Is onze bijzondere Heilige Geestdienst.
1: Come with a believing heart.
0: Kom met een gelovig hart.
1: To experience God in a new dimension.
0: Om God te ervaren op een nieuwe manier.
1: You can watch us on TV.
0: U kunt ook naar ons kijken op de tv.
1: Every Saturday 10 o'clock in the morning.
0: Elke zaterdag 10 uur 's morgens.
1: And repeat broadcast every Sunday 9 in the evening.
0: En de herhaling is 9 uur zondag in de avond.
1: Come and join the new wave of revival fire.
0: Geliefde, kom en doe mee met de nieuwe beweging van de opwekking.
1: This is the time to experience God's miraculous power in your own life.
0: Want dit is de tijd dat u God zijn wonderbaarlijke kracht ervaart in uw eigen leven.
1: Through Holy Spirit salvation.
0: Door de Heilige
1: Healing,
0: Geest redding, door
1: deliverance,
0: genezing, bevrijding.
1: And miracles in the mighty name of Jesus.
0: En wonderen in de machtige naam van
1: Because
0: Jezus.
1: If everything has failed you,
0: geliefde, heeft alles u gefaald?
1: I guarantee you Jesus Christ.
0: Dan garandeer ik u
1: Come
0: Jezus
1: and experience
0: Christus.
1: Our God of miracles.
0: Kom en ervaar onze God
1: For
0: van
1: with
0: wonderen.
1: God nothing shall be impossible.
0: Want met God is niets onmogelijk.
1: And to a person who believes in God,
0: en voor iemand die in God gelooft,
1: nothing shall also be impossible to you.
0: Niets zal ook onmogelijk
1: Because the Bible
0: zijn.
1: Says,
0: Want de Bijbel zegt,
1: everything is possible.
0: Alles is mogelijk.
1: To him who believes.
0: Voor diegenen die geloven.
1: Beloved today,
0: geliefde vandaag,
1: I'm giving you a prophetic message.
0: Geef ik u een profetisch boodschap.
1: God has chosen you.
0: God heeft u gekozen.
1: For his blessings.
0: Voor zijn zegen.
1: In 2026.
0: In 2026.
1: Beloved, I want you to look at first. I want you to look at John chapter 1, the Gospel according to John chapter 1.
0: Ik wil dat u kijkt naar Johannes 1.
1: Vers 12.
0: Vers 12.
1: To 13 says.
0: Tot 13 die zegt.
1: But as many as received him.
0: Maar zoveel hem hebben ontvangen.
1: To them he gave power.
0: Aan hun heeft hij kracht gegeven.
1: To become the children of God.
0: Om te komen de kinderen van God.
1: Even to them.
0: Zelfs op diegenen
1: that believe on his name.
0: Die geloven in zijn naam.
1: Which we are born not of blood.
0: Die niet geboren zijn vanwege
1: None of the will of the flesh.
0: Niet door de wil van de
1: vlees. None of the will of man.
0: Nog door de wil van
1: God
0: de mens.
1: Of God.
0: Maar van God.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: We are begotten by the heavenly Father.
0: Wij zijn verkregen door de hemelse
1: God
0: Vader.
1: Is setting us apart.
0: God zet ons apart.
1: For his supernatural restoration.
0: Voor zijn bovennatuurlijke herstel.
1: And he will bless us.
0: En hij zal ons zegenen.
1: Above nations of the earth.
0: Boven de naties van de aarde.
1: For us to be a mighty witness for him.
0: Voor ons om een machtige getuigenis voor hem te zijn.
1: Beloved this year.
0: Geliefde dit jaar.
1: Regardless of the problems.
0: Ongeacht de problemen.
1: That you face.
0: Dat u meemaakt.
1: If you believe in the Lord,
0: als u gelooft in
1: if
0: de
1: you
0: Heer.
1: Stand firm,
0: als u sterk staat.
1: You will see the glory of God.
0: Dan zult u de heerlijkheid God zien.
1: You will experience God.
0: U zult God ervaren.
1: In such a way,
0: op zo'n manier.
1: That you will never
0: dat u nooit.
1: Regret serving God.
0: Nooit zal u nooit spijt hebben op God.
1: You will experience God.
0: U zult God ervaren
1: in your life,
0: in uw leven,
1: in your body,
0: in uw lichaam,
1: in your mind,
0: in uw gedachten,
1: in your spirit,
0: in uw geest,
1: in your work,
0: in uw werk,
1: in your relationship,
0: in uw relatie,
1: in your family,
0: in uw familie,
1: in your finance,
0: in uw financiën,
1: in your study,
0: in uw studie,
1: in everything,
0: in alles.
1: God will be present.
0: God zal aanwezig zijn.
1: He's a spirit.
0: Hij is een geest.
1: He is everywhere.
0: Hij is overal.
1: He knows everything.
0: Hij weet
1: He
0: alles.
1: Has all the power.
0: Hij heeft al de kracht.
1: Nothing can stop him.
0: Niets kan hem stoppen.
1: Being there for you.
0: Om daar voor u te zijn.
1: But you have to seek him.
0: Maar u moet hem zoeken.
1: With all your heart.
0: Met geheel uw hart.
1: With all your heart.
0: Met geheel uw hart.
1: And you will see.
0: En u zult zien.
1: him around you.
0: Dat hij rondom u is.
1: And when you ask him anything,
0: en als u wat dan ook vraagt,
1: you can relax.
0: Dan kunt u ontspannen.
1: And know he has heard you.
0: En weten, hij heeft u gehoord.
1: And you have what you ask for.
0: En u hebt waar u naar vraagt.
1: But when you don't know him,
0: maar als u hem niet kent,
1: you will be struggling with your problems.
0: Dan zult u worstelen met uw problemen.
1: You will have questions that has no answer.
0: En u zult vragen hebben die geen antwoord
1: hebben.
0: You will
1: have anxiety.
0: U zal opwindingen hebben.
1: You will be worrying.
0: U zal bezorgd zijn.
1: But
0: maar
1: when you know him,
0: als u hem kent,
1: he said, worry for nothing.
0: Maak u om niets bezorgd.
1: In everything,
0: maar in alles.
1: By prayer,
0: door gebed.
1: And supplication.
0: En een toewijding.
1: And thanksgiving.
0: En dankzegging.
1: Make your heart desire.
0: Maak uw hart de wens.
1: Known to God.
0: Bekend aan God.
1: And he will supply all your needs.
0: En hij zal voorzien in uw noden.
1: His peace.
0: Zijn vrede.
1: That pass every understanding.
0: Die elk verstand te boven gaat.
1: We keep your mind.
0: Die zal uw gedachten behouden.
1: We keep your heart.
0: Die zal uw hart behouden.
1: We keep your soul.
0: Die zal uw ziel
1: together.
0: Behouden. Samen.
1: And you will experience God mightily.
0: En u zult God machtig ervaren.
1: Next time I'm going to start the part two of this message.
0: En volgende week ga ik door met de volgende deel.
1: Because of time.
0: Vanwege tijd.
1: I want to pray for you.
0: Wil ik voor u bidden.
1: Father, use this word.
0: Vader, gebruik dit woord.
1: Bless every man.
0: Om aan ieder te zegenen.
1: Bless every woman.
0: Elke man en
1: who have received it.
0: Die dit heeft ontvangen.
1: Thank you, Lord.
0: Dank u, Heer.
1: For answering my prayer.
0: Dat u mijn gebeden
1: in Jesus name.
0: In Jezus naam.
1: Till this time next week.
0: Tot deze tijd.
1: Don't forget
0: week.
1: Our address.
0: Vergeet niet onze
1: Keienberg
0: adres.
1: Werk.
0: De Keienbergweg,
1: number 97,
0: nummer 97,
1: in Amsterdam Zuidoost,
0: in Amsterdam Zuidoost,
1: by the arena,
0: bij de arena.
1: Call, God will bless you.
0: Kom maar, God zal u zegenen.
2: Luisteraars, u heeft geluisterd naar het onderdeel The Rhythm of the Holy Spirit, u gebracht door Pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide, hier bij Radio De Leon.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder het NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baarman van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden: www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Boss Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Marta Haidt. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25 voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis.

0: 2081. Meetime Bacana Party, Sondag 26 Juli, Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30. Orga, Bos Mama.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie, mailt u naar twinkle.com.

The Leon. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. U hoort lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS Bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803 NL 70 SNS B 8840 468803

Party, Dapper Markt, Apoyo, de Muzuk van Amelie Swingri, Dapper Yuka vindt alle Sandi Sayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.

0: Ode, je Arki Radio de Leon.
1: Suriname, amore sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
2: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
3: Radio de Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met weer tak akara tang.

dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met Wetak Akara Tani.

Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.

0: En inderdaad, Jumzabite Arki a Radio en de Leon is in the house. Dan zijn wij het zonnetje bij u thuis. Ja, en op uw werk en in de slaapkamer. Want soms maar is Ribi ete, maar de Arka Radio. Minus af wat doen, maar de Arka Radio terwijl de Ribi. En heel veel mensen zijn op hun werk en ze luisteren naar de radio. Luisteraars, we gaan vandaag praten met twee bijzondere mannen. Twee mannen die veel betekenen als het gaat om de gemeenschap. Ik ga niet te lang wachten om u aan hun voor te stellen. Of om hun aan u voor te stellen. Komt er aan boem. Ik heb dus die twee heren. En ik kijk even voor mij. Want ze zijn er. De meneer die tegenover me zit. Wie bent u?
1: Goedemorgen, volgens mij, luisteraars. Mijn naam is Glenn Lewin. En ik ben voorzitter van de Stichting Multiculturele Organisatie Almere.
0: Mooi man. We gaan zo meteen uitgebreid praten met de heer Glenn Lewin. Zijn we familie of zo?
1: Sowieso. Als mensen mij op straat zien, dan zeggen ze, is dat je broer? Want ik ben iets donkerder en hij iets lichter. Maar we lijken heel veel op elkaar. Maar ook in doen en laten natuurlijk. Hè. We zijn een verbindende factor. En dat maakt ons mooi.
0: Mooi man. En die andere heer die ook in de studio zit, wie bent u?
2: Ja, die andere heer is Robin Brown. Ik ben adviseur bij SMOA.
0: Bij SMOA?
2: Ja.
0: Oké. Welkom, zeggen we altijd, Aquaba. Ik heb het ene en ander voorbereid. Ik begin bij Glenn. Glenn, kun je aan de luisteraars vertellen wie je bent? Vertel ons. Alhoewel, ik moet eerst vragen of ik jullie mag toetwaaieren.
1: Zeker.
0: Ja, geen graag, probleem. Dat moet ik doen van de luisteraars. Hè. Die zijn heel streng naar meneer Lewin, naar Radio De Leon. Van Inoka Karama Soumanening. In actie netjes mag ik hem toetwaaieren. Toetwaaieren wil zeggen, mag ik hem bij de voornaam noemen. Dus vanaf nu is het Glenn en Robin. Mooi man. Even van jullie twee, Glenn, ik begin bij jou. Kun je de mensen even vertellen wie je eigenlijk bent? Vertel iets over je carrière, je talenten en interesses. Maar jij bepaalt zelf wat je met de luisteraars wilt delen. En dan kom ik zo met diezelfde vraag bij Robin. Glenn, aan jou de beurt.
1: Ik ben Glenn Lewin, zoals ik het al eerder zei. En ik ben 75 jaar. Woon in Almere al 30 jaar. En ik ben dus voorzitter van de Stichting Multiculturele Organisatie Almere. Als ik iets over mezelf mag vertellen. Ik ben ik word dit jaar 75 jaar, een mijlpaal. En ik heb 7 kinderen, dat wil ik ook even vertellen. Ik ben getrouwd en ik ben een verbinder in Almere. Dat probeer ik te doen met de Stichting Multiculturele Organisatie Almere. Al meer dan 20 jaar ben ik betrokken bij de stichting in Almere.
0: Mooi man. Leuk, maar we hebben nog meer vragen over jezelf. Maar Robin, kun jij even aangeven wie jij bent?
2: Wie ik ben?
0: Ja, vertel iets over je carrière, je talenten, je interesses. Ja. En jij ook, jij bepaalt wat je zelf wilt zeggen tegen de luisteraars.
2: In principe wil ik alles zeggen, maar ik ga niet alles zeggen, want dan wordt het gesprek gaat dan over mij. Maar ik heb een heel veel bewogen carrière gehad. Ik ben muzikant geweest, ik ben café-eigenaar geweest. Ik ben deur-aan-deur verkoper geweest. Ik ben eigenaar van een bouwbedrijf geweest.
0: Zo?
2: Sinds gisteren ben ik geen eigenaar meer van het bedrijf. Het bedrijf is ontbonden, helaas. Want met mijn inspanning had de woningnood in Nederland wel eens opgelost kunnen worden. Maar dat is een ander verhaal voor een andere keer. Ik heb dus heel veel op de voorgrond gestaan in mijn leven. En nu ik bij SMOA adviseur ben, vind ik het toch ook heel prettig om op de achtergrond het verborgene toch naar buiten te brengen.
0: Mm-hmm.
2: Dat is heel in het kort
0: okay.
2: Wie ik ben.
0: Want zometeen ga ik je ook vragen hoe jouw betrokkenheid als adviseur bij SMOA, hoe dat is. Maar de volgende vraag. Glenn, wie is je vader? Wie is je moeder? En welke plantages komen de namen vandaan? En ben je ooit geweest naar die plantages?
1: Om te beginnen, mijn vader is Wijlen Wilfred Lewin. Dat is dus een... mijn vader is eigenlijk een neef. Nee, tenminste, een broer van Iwan. Dat is mijn vader. Mijn vader is Iwan Wilfred Leeuwen Weilen. En mijn moeder is Weilen Willy Parisius.
3: Hij is geen broer van mij, hij is broer van mijn vader.
1: Nee, hij is broer van je vader, ja, klopt. Ja.
3: Takasan Boeren.
1: Ja. De familie Leeuwen komt van plantage Jaglust in Suriname. Wij stammen af van Amba Leeuwen, die als privéslavin vanuit Afrika naar op 11-jarige leeftijd in een gezin terechtkwam. Jullie weten wel dat als slaven naar Suriname kwamen, dan werden ze op plantage gezet. Maar mijn overgrootmoeder, Amba, die werd in een privégezin gezet. En wat ik eigenlijk wil vertellen, ik weet niet of dat mogelijk is, maar Amba werd op 11-jarige leeftijd zwanger geraakt door de plantage-eigenaar. Daar ben ik achtergekomen doordat ik mijn stamboom ging onderzoeken.
3: Okay.
1: Ik ben zelf nog nooit op de plantage-jachtlust geweest. Mede omdat vroeger nauwelijks werd gesproken over onze geschiedenis. Zelf op scholen werd dat niet behandeld. En ik ben nu erachter gekomen dat het hier op scholen ook niet behandeld was. Pas later in mijn leven ben ik me daarin gaan verdiepen.
3: Wel interessant, want je zei ze is als slavin. Wij zeggen altijd tot slaaf gemaakt.
1: Tot slaaf gemaakt.
3: Je bent niet als slaaf geboren, je bent tot slaaf gemaakt. Maar goed, wel interessant dat ze al op 11-jarige leeftijd zwanger is geraakt.
1: Klopt, ja.
3: En dat is eigenlijk in onze roots, onze overgroot oma.
1: Dat klopt, ja.
3: Maar dat onze overgrote oma 11 jaar was toen ze haar eerste kind kreeg.
1: Ja, dat was Toon Leeuwen en daar stammen wij ook vanaf.
3: Oké. Glenn, dankjewel. Robin. Ik zeg wel Robin, maar Sana Bakaneng.
4: Brown.
3: Brown is ook een bekende familienaam. Mm-hmm. Klinkt ook Engels.
4: Het is...
3: kun je wat vertellen?
4: Als het goed is het Deens. Dat zegt men.
3: Deens. Oké, maar kun je wat vertellen? Wie is je vader? Wie is je moeder?
4: Mijn vader is Wil Brown. En mijn moeder is overleden. Dat was Lucia Raprecht Brown.
3: Loprecht?
4: Raprecht.
3: Raprecht.
4: En dan kan je al horen dat mijn moeder ook van Duitse bloed was. Net als de koning van Nederland.
3: Oh.
4: Ja.
3: Oké. Okay.
4: Zij zong die liederen ook uit volle borst mee. Maar om terug te komen op waar komen wij vandaan? De plantage weet ik niet. Wat mij verteld is dat Francine Brown, die heeft zich vrijgekocht.
3: Mm-hmm. En zij Wanneer missie?
4: Ja, zij heeft zich vrijgekocht. Voordat de
3: slavernij
4: was afgeschaft. Zij had een relatie met de meneer Polsbroek. Dus eigenlijk zou Polsbroek moeten heten. Maar zij heeft al haar kinderen heeft ze haar eigen naam gegeven.
3: Oké. En heb je nog contact met de familie Polsbroek?
4: Nee.
3: Maar ik zou het wel doen als ik je was, zo je weet, maar nooit.
4: We gaan het zien.
1: We hebben binnenkort een stamboomonderzoek. Waarschijnlijk kan Robin misschien achterkomen wie zijn familie was. Wie zijn familie zo
4: deed. Nee, dat hebben we op zich al in kaart gebracht.
1: Dat is al in kaart
4: gebracht. Dat is van beide kanten in kaart gebracht.
1: Oké. Okay.
3: Wat is in kaart gebracht, Robin?
4: Wat de afstamming precies is.
3: Oké. Okay. Dus jullie weten het, je weet het in principe.
4: Van mijn vaders kant, daar is de familie Tjanatak. Mijn oma van mijn vaders kant heette Tjanatak. En mijn vaders vader heette dus Brown, was een afstammeling van Francine. En ja, op die manier is wel in kaart gebracht hoe wij tot stand zijn gekomen, om het zo te zeggen.
3: Mooi man. Beste luisteraars, ik heb dus hier in de studio de heer Glenn Leeuwen, voorzitter van Stichting SMOA en Robin Brown, adviseur van de stichting. Beide heren, we gaan nu overstappen naar de SMOA, Stichting Multiculturele Organisatie Almere. Glenn, waar staat SMOA voor?
1: SMOA is een afkorting natuurlijk, hè? Stichting Multiculturele Organisatie Almere staat voor verbinding. Dat doen wij op verschillende manieren. Door mensen bij elkaar te brengen en tijdens onze activiteiten en evenementen.
3: En ik hoef deze vraag niet te stellen aan Robin, want...
4: Nee, het is precies hetzelfde. Ja.
3: Glenn, maar kunnen jullie wat vertellen over de visie van SMOA, de missie en de betrokkenheid?
1: Ja, als ik even terug mag komen. SMOA is ooit opgericht met het doel om sociale verbanden te verstevigen en sociale cohesie te vergroten binnen de maatschappij. Tegenwoordig noemen wij dat ook wel sociale duurzaamheid. Sociale cohesie gaat over kracht van verbinding tussen mensen en sociale duurzaamheid gaat over, over het behouden en versterken van de verbinding op lange termijn. Wij willen dat mensen elkaar blijven vinden ongeacht hun afkomst, cultuur of achtergrond. Dus dat heb ik zo'n beetje verwoord in onze visie van de organisatie.
3: Oké. En heb je het gevoel dat die visie, dat het uitpakt, dat je dat herkent in wat je allemaal doet?
1: Dat herkennen we wel, maar of we erkend worden, dat is nog een ander punt. Dus daar wil ik straks ook even over hebben.
3: Oké. En je hebt het een en ander al gezegd over de visie. Maar jullie concrete missie?
1: Ik moet even naar mijn buurman kijken, want die heeft dat opgesteld. Dus het verwoorden, maar misschien kan hij het beter verwoorden.
2: De concrete missie komt iedere keer terug in alle activiteiten die wij ontplooien. Zo hebben we, om te beginnen, Koningsdag voor Kids. Dat hebben we pas gehad. We hebben voetbaltoernooien. We doen aan educatie op scholen. We zijn nu met een project bezig om dat weer dichter bij de mensen te brengen. Een paar jaar geleden heb ik een aantal lessen gegeven op een middelbare school. Ik heb een pakket gemaakt wat eigenlijk 5 lessen was, maar ik moest het in 1 dag, in 1 uurtje, moest ik dat brengen bij de kinderen. En het is wonderwel gelukt.
3: Maar je gaat nu al in op een aantal activiteiten. Dat is mooi. Dus eigenlijk is jullie missie gewoon actueel.
2: Hij is heel actueel.
3: Daar komen we zo
2: op. Het is ook dat alle activiteiten, dat is het leuke, met elkaar verbonden zijn.
3: Ja.
2: Er loopt een rode draad doorheen.
3: Ja, want jullie hebben nog meer activiteiten. Glenn, ik zie dat jij ook iets wilde vertellen over een kleine terugblik.
1: Ja,
3: over
1: klopt.
3: De activiteiten die te maken hebben met jullie visie, jullie missie.
1: Ja, klopt. SMOA, natuurlijk, we organiseren verschillende activiteiten. En vaak is het zo dat alle activiteiten die wij organiseren te maken hebben met verbinden. Dus mensen bij elkaar brengen. En als ik het heb over het Lumière Park Festival, is een van de activiteiten. Zo is SMOA ook ontstaan. Dat doen we al 20 jaar. Dat is een multicultureel festival. Je zou zeggen het is een kleine Kwaku, maar zo noemt men dat in Almere. We hebben de Festival of the Drums, dat is een drumfestival die ontstaan is ook op het Lumière Park Festival. En dat was vroeger de Battle of the Drums. We doen dus Burendag en NL doet in samenwerking met Oranje Fonds uitwisselingsprojecten met Europese jongeren. Doen we ook, waarbij we een aantal jongeren uit Europa hier hebben gehad om te kijken hoe wij onze cultuur in elkaar zit. En als laatste, maar daar gaan we straks over praten, hebben we een programma Samen Helen en Herdenken. Dat heeft te maken met het slavernijverleden.
3: Oké, daar gaan we ook uitgebreid over praten.
1: En als laatste wil ik nog even meegeven dat we dus nu ook bezig zijn met jongeren die gedupeerd zijn van de toeslagaffaire.
3: Oké.
1: Okay. Ja.
3: Kun je even induiken, want je hebt het net genoemd, jullie halen jongeren uit het buitenland.
1: Klopt.
3: Om mee te doen met projecten hier in Flevoland. Ik noem maar even Flevoland, mm-hmm. Dat is Almere. Ja. Valt onder provincie Flevoland.
1: Dat klopt, ja.
3: Nou is het zo, jullie zijn maatschappelijk ontzettend actief. Jongeren in Almere.
1: Dat klopt.
3: Ik heb begrepen dat het met sommige jongeren heel goed gaat. Maar met sommige jongeren heel slecht.
1: Ja,
3: sommige jongeren die. Misschien kun je daar wat over vertellen, jouw ervaring en hoe jij omgaat met die jongeren. Met name die jongeren die onder jouw begeleiding het heel goed doen. Hm. Maar ook die jongeren die jij in beeld hebt nu, die het heel slecht doen.
1: Ja, ik zou daar later op terug willen komen, maar ik kan het nu ook wel vertellen. Ik ben zelf jongerenwerker geweest, 17 jaar bij Youth for Christ. En ik heb daar heel veel jongeren op het rechte pad kunnen krijgen. Die jongeren kwamen binnen met hun hoofd naar beneden. Ik kan niet. Ik word overal uitgejouwd. En ik heb altijd tegen die jongeren gezegd, kop op, we gaan het maken. Dus het mooie van is dat als ik deze jongeren op straat en in het centrum ontmoet, als ik met mijn vrouw op straat loop, dan in het centrum, dan moet ik om de 5 minuten stop ik voor een jongere die mij aanspreekt van oom Glenn, zo werd ik genoemd. Ik ben blij met u dat u mij in die tijd begeleid hebt. ik zal het ook maar aan mijn kinderen doorgeven. En het belangrijkste is dat deze jongeren best wel een bagage hadden. En ik vind het mooi om te zien hoe zij dus nu in hun leven staan.
3: Dus ze hebben het gemaakt?
1: Ze hebben het gemaakt.
3: Of zeg maar, ze zijn op de goede weg?
1: Ze zijn op de goede weg. Ze hebben een punt gevonden dat hun leven anders is dan toen ik ze ontmoet had. Wat ik ook wil vertellen is dat ik maak me zorgen om Almere, maar daar kom ik misschien straks op terug. Over de jongeren.
3: Oké, okay. Als ik Glenn zo hoor, Robin, mm-hmm. Jij bent adviseur van SMOA.
2: Klopt.
3: Jij hoort deze geluiden ook over de jongeren. Hoe kijk jij als adviseur naar dit specifiek onderdeel met betrekking tot de jongeren? Jij komt de jongeren ook tegen.
2: Ik kom ze ook tegen.
3: Toevallig, wat is jouw ervaring?
2: Toevallig ben ik gisteren een jongen tegengekomen, of eergisteren, die 19 jaar oud is. Goede opleiding gedaan, HAVO-VWO. En die woont nu in de achtertuin van zijn ouders en zwerft over straat met een bakje waar hij mensen om geld mee vraagt.
3: En hij is afgestudeerd?
2: Hij heeft zijn HAVO, VWO heeft hij afgemaakt.
3: Dat moet toch lukken om een baan te vinden?
2: Het gaat niet alleen om een baan, het gaat erom wat is zijn mindset op het ogenblik. En dat jij de stap neemt om met een bakje over een bekertje over straat te lopen en mensen een paar euro vragen, dan is er iets geknapt in je hoofd. Wat heeft dat veroorzaakt? Nou, dat gaan we uitvinden en daarmee gaan we aan het werk.
3: Ja, zijn er meer van dit soort jongeren?
2: Er zijn heel veel van dit soort jongeren.
3: En jullie ervaring, de gemeente, doen ze hier wat aan?
2: Ja. De gemeente die is eigenlijk, net als bijna elke andere instantie, vooral bezig met de statistiek bijhouden. En de statistiek vaak verkeerd uitleggen. En verkeerde dingen uit de statistiek.
3: Beleid.
2: Er is geen concreet beleid, nee. Anders dan gebeurt dit toch niet.
3: Ja, ja.
2: Als je concreet beleid hebt, dan doe je hier wat tegen. Maar wat gebeurt er nu? Wanneer er feestdagen in de stad zijn, dan worden deze mensen uit de stad geweerd. Dan is handhaving heel druk bezig om deze mensen uit het centrum te krijgen. En voor de rest worden ze toch wel voor een groot deel aan hun lot overgelaten.
3: En uitgesloten.
1: Ja. Ja. Als ik mag toevoegen.
3: Ja, Glenn.
1: Er is een groeiende groep jongeren die tussen wal en schip valt binnen de gemeente Almere. We zien dat steeds meer kinderen en jongeren vastlopen, mm-hmm. omdat het speciaal onderwijs vol zit. De GGZ overbelast is. En dan praat ik dan over onze jongeren, over jongeren uit onze groep.
2: Afro-Caribisch,
1: ja. Mm-hmm. En daardoor raken die jongeren thuis. Komen ze thuis te zitten. Ze gaan hier naar school. Ik heb laatst twee jongeren ontmoet die ergens op een school werken. En die hebben mij gevraagd om hulp. En wat ze zeggen is dat er ongeveer bijna 60% van deze jongeren die daar op de school zitten, dat ze thuis komen te zitten omdat men geen weet hoe ze met deze jongeren moeten omgaan. Daar maak ik me zorgen over. En daar gaan we dus ook aan werken. Dus daardoor raak die jongeren thuis, komen ze thuis te zitten. Dat heeft enorme gevolgen voor hun ontwikkeling en toekomst. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het Pro Almere, dat is het praktijkonderwijs, dat is 99% van onze jongeren die zitten daar.
3: Wauw.
1: Dat is triest om te zien. En als je het over het beleid hebt van de gemeente, ze zeggen dat ze er iets aan doen, maar wij merken er helemaal niks van. En ik zou eerlijk vertellen, we zijn nu bezig om aan tafel te gaan zitten met de gemeente. Je moet gewoon aan tafel gaan zitten. Want als je niet kenbaar bent, herkenbaar, dan gaat het allemaal over je hoofd heen. Dus we willen gewoon dit bij de gemeente neerleggen, dat we dus eigenlijk niet mee eens zijn over het diversiteitsbeleid die ze in Almere voeren. Want er zijn heel veel andere groepen die wel gebruik maken van het diversiteitsbeleid, maar wij blijven achter. Dus daar wil ik het over hebben.
3: Nou is het zo dat de vraag ook is, hoe zit het met de betrokkenheid van de ouders? Als het gaat om de jongeren, heb jij daar enig beeld van, Glenn en Robin? Hebben jullie daar zicht op? Zijn ze betrokken? Maken ze zich zorgen over hun jongeren? Kijk, 18 jaar, dan ben je al volwassen volgens de wet. Maar dat wil niet zeggen dat je al zelfstandig bent. Hoe is de betrokkenheid? Wat is jullie ervaring? De betrokkenheid van de ouders?
1: Ik heb veel contact met ouders. En die komen bij mij op kantoor en dan bespreken we dit soort dingen. Maar waar ik tegenaan loop is dat we meerdere organisaties in Almere hebben van nazaten. En de samenwerking is heel stroef. Dus ik denk dat als we iets willen betekenen in de stad, dat we moeten gaan bundelen. Er moet een platform komen en dan kunnen we dit soort dingen gaan tackelen. Maar als dat er niet is, als die eenheid er niet is, dat gebeurt overal in het land, dan vind ik dat we daar is werk aan de winkel.
3: Even een vraag nog, maar dit is een klein stukje politiek. De gemeenteraadsverkiezingen zijn er geweest in Almere. Is er al een nieuw college?
1: Die is er nog niet.
4: Nog niet.
3: Is dus ook nog geen programmaakkoord voor de komende 4 jaar.
1: Nee.
4: Maar het lopende akkoord is nog steeds van kracht op het ogenblik.
3: Ja. De vraag is, hebben jullie invloed of zijn jullie gevraagd? Jullie zijn een actieve organisatie in Almere. Zijn jullie gevraagd om input te leveren waar de gemeente de komende 4 jaar zich bezig moet houden?
1: Dat is niet gebeurd. Als ik het heb over de vorige college, dan heb ik de wethouder van diversiteit ontmoet op een netwerkbijeenkomst. En ik heb er gevraagd van, hoe komt het nou dat SMOA nooit uitgenodigd is om te praten over de problematiek, maar ook over het akkoord die gesloten is. Want ze zeggen, ja, we hebben een akkoord en diversiteit staat hoog in het vaandel, maar wij worden niet bij betrokken. En toen heeft ze mij gezegd, we gaan je uitnodigen. En ik wacht nog steeds een jaar op de uitnodiging en de wethouder is nu vertrokken. Ik heb toen, voordat ze vertrokken was, heb ik met een politieke partij gevraagd of ik op de politieke markt vragen kon stellen. En die heb ik gesteld. En dan, als ik het heb over bijvoorbeeld de educatie op scholen, dan zegt de gemeente tegen mij, onze beleid staat daar nog niet op gericht, maar ik kan jullie wel in kennis brengen, laten maken met het ministerie van Onderwijs. Dus zo zie je dat dingen achteraf lopen. Maar ik vind, we gaan er zeker iets aan doen en we willen aan tafel gaan zitten.
3: Ja, maar dat zou mijn volgende vraag zijn. Je had het net over aan tafel zitten.
1: Ja.
3: Aan tafel zitten is het moment waarop je invloed kan uitoefenen. En als je aan tafel hebt gezeten, dan ga je evalueren aan het eind van het gesprek. Oké, dit is onze input geweest. Wat gaat u ermee doen? Er moet een vervolg komen.
1: Zeker weten. Maar het belangrijkste is dat we nu al uitgenodigd zijn om aan tafel te gaan zitten. Dus we willen erover gaan praten. En het zou mooi zijn als al die partijen die in Almere zijn, van onze mensen, dat ze ook aan tafel komen zitten. Dat we een blok vormen en dat we de gemeente kunnen zeggen, moest luisteren. Dit is nu aan de hand en hoe gaan we dat oplossen?
3: Oké. Glenn, even naar iets leukers van SMOA. Want jullie organiseren een aantal festivals.
4: Klopt.
3: Hoe vind je het gaan? Jij bent de baas als het ware van de festivals. Jullie staan bekend, beroemd. Want het Lumière Park Festival, daar komen mensen uit heel het land, net als Kwaku. Ze naar Almere. Welke datum is het dit jaar?
1: 9 augustus.
3: Ja,
1: dat is de Lumière Park Festival.
3: En een paar dagen daarvoor ben jij 75 jaar.
1: 7 augustus word ik 75, dus ik heb heel druk.
3: Je gaat jouw feest vieren op het Lumière Park Festival?
1: Nou, het zit zo, voor de luisteraars, ik ben in 2019 geridderd door de koning. Ik heb een lintje gekregen, niet geridderd, maar dan een
3: koninklijke onderscheiding,
1: lid in de orde van Oranje-Nassau. En ik werd een maand geleden werd ik gebeld door de commissaris van de koning dat ik de Lelyprijs heb gewonnen. En de Lelyprijs is een prijs voor iemand die in Flevoland de verbinding zoekt met mensen en die heel veel als vrijwilliger, want alles doe ik op vrijwillige basis, ik krijg helemaal geen loon, ik doe alles op vrijwillige basis, die zich betrokken voelt met de bevolking in Flevoland. En hij komt 9 augustus komt hij naar Almere.
3: Naar het Lumière Park Festival.
1: Ja, en daar word ik gehuldigd.
3: Oh.
1: Ik krijg een beeld. Ik weet niet of het een standbeeld wordt, maar dat weet ik niet. Maar dat maakt mij niks uit. Daar ga ik ook niet voor. En ik heb een prijs gewonnen van €5.000... die ik ook in ga stoppen in het festival.
3: Wauw.
1: Ja.
3: Nou, dat is hartstikke mooi. En heb je al enig idee wat er gaat gebeuren op het festival?
1: Heb je het over de line-up?
3: Ja, bijvoorbeeld de groepen die gaan optreden. Maar ik merk ook, want ik ben ook betrokken bij het festival, dat er jaarlijks de mensen in de rij staan om hun producten en om een standje te krijgen. Want het is altijd hartstikke druk, maar ook mooi.
1: Nou zeker, als ik nu naar de lijst kijk van inschrijvingen, dan hebben we nu op het Lumière Park al ongeveer 50 inschrijvingen kraamhouders.
3: Meen je dat nou?
1: Ja, die hebben zich ingeschreven. En als we iedereen gaan plaatsen, dat is nog de vraag. Dus dan, Want je kan niet een barat-stand van 5 of 6 mensen hebben. Dus je moet keuzes gaan maken. Dus ik denk elk jaar hebben we ongeveer zo'n 40 à 50 kraamhouders.
3: Oké. Okay.
1: En als ik praat over...
3: De line-up?
1: De line-up is dat... ik weet niet of ik het mag opnoemen allemaal.
3: Noem een paar op. Dat de mensen weten van... op 9 augustus dan gaan wij genieten van...
1: Ja. Ons festival is een beetje geëit op de jongeren dit jaar. En als ik praat over de kunstbende... Dat is een organisatie die in Flevoland is... Waar jongeren hun activiteiten kunnen tonen. Die gaan optreden. We hebben een open podium. We hebben een dansshow optreden. We hebben een rap optreden. En we hebben daar komt de huldiging. Die komt om 16:45. We hebben een Kawina-band die gaat optreden. Gemus, dat is een van onze bandjes die eigenlijk ook ontstaan is op het Lumière Park Festival. Dus we hebben een salsa-band. We hebben de SD-talent. En we hebben een, heb ik al genoemd, de Kawina-band. En de SD Talent, die komt weer terug. Dat is de rap show. En dan hebben we een Afro Piano. Dat, omdat we dus de jongeren natuurlijk ook willen bijbetrekken. Dat is een DJ die Afro muziek gaat draaien. En we sluiten af met Black Harmony.
3: Met Black Harmony?
1: Yes.
3: Staan op, is dat? Hey. Dus dit jaar geen Sabroso?
1: Nee, Sabroso die staat op de Festival of the Drums.
3: Oh, oké. Dus wel dit jaar Sabroso.
1: Op festival,
3: want mensen komen eigenlijk voor Sabroso, maar no itak Black Harmony. Dat meneer, ja, ik kan je vertellen, het wordt druk.
1: Het wordt zeker druk, ja.
3: Oké. Glenn, even nog blijven bij Smoa. We hebben nog een paar minuten in dit uur, want in het volgende uur gaan wij praten over het mooie project waarmee jullie zo druk bezig zijn. The Battle of the Drums, je zegt het is ontstaan. Vanuit het Lumière Park Festival.
1: Dat klopt. De jongeren die in het jongerencentrum bij mij kwamen, die hebben dus toen zijn ze daar begonnen met talentontwikkeling, met het drummen. En daaruit is ontstaan dat een brassband is ontstaan. En die hebben ook een paar keer gewonnen op het Lumière Park. En toen was het Battle of the Drum. Maar de battle bracht een beetje problemen, omdat mensen gaan battelen met elkaar. En er is een prijs aan verbonden. Dus toen hebben we gedacht, nou weet je, we gaan deze naam veranderen in de Festival of Drums. Waarbij alles omvat dat er gedrumd wordt.
3: Dus dat het niet meer echt een battle is, maar het is een festival.
1: Ja.
3: Mooi man.
1: Wat er wel gebeurt, is dat de jongeren door het centrum van Almere gaan een parade gaan lopen. En heel druk natuurlijk, de winkeliers die kunnen daarmee van genieten en profiteren. En op het festivalterrein gaan ze een show geven. En wat we dus op het festival doen, is alles wat met drum te maken heeft, gaan we dus presenteren.
3: En aan het eind Sabroso.
1: Sabroso die komt pas, die zijn om, even kijken hoor. Sabroso die zit...
3: Maar even nog bij Festival of the Drums. Jij zegt de parade door het centrum van het winkelcentrum van Almere.
1: Dat klopt, ja.
3: Is dat niet storend voor de mensen? Hoe is de ervaring? Hoe ervaren mensen dat?
1: De mensen zijn blij. Het is net in Rotterdam heb je ook de Battle of the Drums. En dat gaat ook allemaal door het centrum. Dus het heeft allemaal voordelen. Mensen zijn blij. Ze vinden de drummen vinden ze prachtig wat die jongens doen. En dat ze niet altijd maar zeggen, ja deze jongeren die zijn met andere dingen bezig. Maar geef ze een drum en ze zijn met muziek bezig. En de winkeliers die genieten ook van. Dus het is een voordeel voor Almere. Er komen veel mensen naar Almere en het is goed voor de economie van Almere.
3: Oké, okay, dus het is een speciale dag.
1: Het is een speciale
3: dag. Een beetje roering in het centrum van Almere. ik merk dat we een beller hebben. Even kijken hoor, of we die in de uitzending kunnen krijgen. U bent in de uitzending, goedemorgen. Hallo?
5: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
5: Ik ben Arman.
3: Ja.
5: Ik ben in Suriname, hè? Daar zijn aanlig gevaarlijk vol met de neus. Met de neus. Echt waar. En mijn neus is vast al 2 jaar. Is hier nou. En binnen jongen is hij heel mooi. Waar is hij goed? Het eten is hij goed. Echt waar. Meneer in de wind. Ik ben echt geweest als hier nou. Ja. Vorig jaar. En dat doet me pijn.
3: Dat doet je pijn?
5: Van hier, ja? Ja, echt waar, dat doet me pijn, hè? Ja? Ja? En de neef van hier, ja? Onze familie, ja? Jos is geboren, ja? Je vader, je stalen, je rol, ja? En daar is je dan, ja? Moet iets doen, echt waar. Okay. Doe echt pijn, hoor, meneer Levin.
3: Oké.
5: Okay. Ja?
3: Ik heb het niet...
5: Ik ben opa, ja?
3: Ja. Ik heb niet...
5: Ik ben echt pijn, meneer Levin. Je bent echt van in de vier dagen, ja?
3: Oké.
5: Okay. Ik heb...
3: Oké. Meneer Paer, ik ga u... Ik heb het niet... Ja. Grand dank je voor je bijdrage. Ik heb het niet helemaal kunnen volgen, maar ik hoop mijn studiogasten wel. Maar in elk geval bedankt voor uw bijdrage. Ik ga het nog een keer beluisteren, want ik vind het wel belangrijk wat u hebt gezegd. Alleen, ik heb het niet direct kunnen volgen. Maar Brianna de, meneer Paer, dank je wel voor je bijdrage. Hij heeft al opgehangen. Oké. Deze meneer is een vaste luisteraar van Radio De Leon. Alleen, ik kan hem niet altijd volgen. Dus dan ga ik, wat hij heeft gezegd, ga ik opnieuw beluisteren en analyseren. Magdalene, nog even, want we hebben nog voor dit uur hebben we nog een paar minuten, Robin. Mm-hmm. Over Festival of the Drums. Dat vindt plaats in het centrum van... Welke locatie in het centrum van Almere?
2: Esplanade.
3: Esplanade.
2: Als je naar de Stadsschouwburg van Almere gaat, die heet de Kunstlinie... Daar is een groot plein en daar vindt ons festival plaats.
3: Aan het water.
2: Aan het water. En om de mensen nog lekkerder te maken. Sabroso komt dus inderdaad wel bij Festival of the Drum. Tussen 6 en 7. En dan komt de klapper Masada.
3: Masada?
2: Yes. Komt naar het Festival of the Drum.
3: Masada van toen?
2: Ja. Masada van toen.
3: Oké dan.
1: Ze zijn nog actief hoor.
3: Ja?
1: Ja, ja.
3: Oké, nou dat is hartstikke mooi.
1: En het mooie van is, Masada die treedt ook op Kwaku toernooi, of Kwaku festival.
3: Ja.
1: En er is een speciale Molukse dag op het Kwaku festival.
3: Oké.
1: En wat ik ook kan vertellen is dat in Almere ook een stichting is opgericht, een Molukse stichting. Dus we zijn heel blij dat deze groep naar Almere komt, want die wil ook erkenning. Ik weet niet of je het gezien hebt of gehoord hebt. Maar de burgemeester Halsema die heeft gezegd dat eigenlijk ook de Molukkers de vergeving moeten krijgen van wat er gebeurd is. Dus ik vind het een best wel iets wat er nu nog...
2: Excuses,
1: ja.
2: Zeker weten.
1: Dus ik vind, het is nieuws voor ons. En er wonen ook ontzettend veel Molukkers in Almere. Dus ik ben blij dat we Masada naar Almere kunnen trekken om ook te participeren met deze doelgroep die ook geleden heeft.
3: Mooi man, mooi man. Glenn en Robin. Glenn, jij bent voorzitter van Stichting SMOA, Stichting Multiculturele Organisatie Almere. En Robin, jij bent de adviseur van de stichting. Hoe lang werken jullie al samen? Laatste vraag en dan gaan we naar het einde toe.
2: Mij al 14 jaar.
1: Dat klopt.
3: 14 jaar?
2: Ja. 14 jaar, ja.
3: Ja?
1: Ja.
3: En het is altijd goed gegaan?
2: Natuurlijk
1: gaat het goed.
3: Want je bent nog steeds een adviseur. Dat maakt dan alles aan de geboom.
1: Ja, kijk, soms dan...
3: Neemt hij altijd jouw adviezen over, Robin?
1: Niet altijd, nee. Ik ben een beetje, wat dat betreft, een beetje eigenwijs. Maar vaak ga ik wel met hem mee. Want hij probeert me uitgebreid te vertellen wat er aan de hand is. En dan gaat het dus bij mij landen. En dan ga ik met hem mee, maar... Vaak hebben we heel veel discussie, maar we blijven goede vrienden en natuurlijk ook zakelijk.
3: Zo hoort het.
1: Ja, zeker.
2: Kijk, we sparren vaak en soms vallen er harde klappen, maar we blijven altijd vrienden van elkaar.
3: Part of life.
2: Ja, toch?
3: Je maakt actief in een tongo, de in wang, de loopt maar kandra, maar de in wang ofzo, in moffo. Heren, ik ga jullie bedanken voor dit gedeelte. Zometeen gaan we praten over het mooie project, Glenn.
1: Ja.
3: Is er nog iets waarvan je denkt van dit kan ik nog even kwijt? 3, 4, 5 seconden?
1: We gaan voor het volgende onderwerp.
3: Okay. Mooi man. Dan ga ik jullie bedanken. Grand tangi. Luisteraars, dit was onze gesprek met Glenn Levin en Robin Brown van Stichting SMOA.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim €10.000 aan contant geld. Medewerkers van Samsung, die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Marta Haidt. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25 voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis.

0: 2081. Meetime Bacana Party, zondag 26 juli, Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30. Orga, Bos Mama.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Okay.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@

in Amsterdam. U hoort lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS Bank rekeningnummer

0: Kofi, Dapper Markt, Aboyo, de Muzuksana Melis Winkri, Dapper Yuka fin alla sandi saya van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus na red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176. Sabi, that no there, ya arki Radio De Leon.
1: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname, ik hou van mijn land.
2: Ook deze krijgt het podium via Radio De Leon.
3: Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met We Tak Akara Tang.

dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met Wetak Akara Tani.

0: zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Mina Mari, Alfred de Kotzebue, Uarchi Radio de Lyon, tevreden jere, want dat is mooi toren taki. Uarchi Radio jere, want niet dat is Uarchi en tevreden. Zo.
2: Hi, I'm Claude Woods.
3: Hi, I'm Tim Owens.
4: Hi, I'm Devere Duckett.
5: And we're the Earth, Wind, and Fire Experience by Al McKay, here with Radio De Leon.
3: Keep loving, keep grooving, stay together. The power of love can change the world.

is de elefant na een trangabrokke vrouw. Met kong uit een gezin van Negip King. Dank Alki Radio de Leon. Want Radio de Leon, mijn naam is Joko.

U merkt het, het zonnetje bij u thuis, Radio De Leon. Ja, tapa mooi, zong, zong, zong, za is geen tap, grondtapoe. Speciaal voor u, het zonnetje in huis en buiten. In de slaapkamer, op uw werk, geniet ervan. Wij zijn er voor u, this is Radio De Leon.

Uno de ye Arki Radio de Leon. Kom begin kara konkrute wa mi de sike ta kwantus ma obel. Want wat akip tintori. Het telefoonnummer van de studio als u live wilt bellen is 020-788-4305. En ik nodig u uit, want we zitten inmiddels aan het begin van een hele mooie periode. Pewo memre de bigisma fu uno de wansa nyama katibo. En ik merk in het veld dat onze jongeren het oppakken. Isabi, als we de geschiedenis terug gaan, ingaan, dan zien we dat de bigisma fu uno sa nyama katibo vanaf een moment dat ze zijn ontvoerd uit Afrika. Ze hebben nooit stilgezeten. Na Fort Elmina de Fetti. En ik had tegen u, ik ga naar Fort Elmina. En ik zie een camera. Peleman ben pot de voorouders voor u. Als ik ben de Wamptiese rebel. Je komt op die rechter. Dan ben ik smijt ik in een camera. Wampti olof u lucht kan ka isi. No watra, no nyang. De ma elibi da pete yu dede. Dat zijn strijders geweest, Bradangassa. Vervolgens stap aboto. En dit is maar bij Charus, de bigisma voor unu via. The door of no return gotap aboto. Dat dape des ma bij bigi feti ook toe. En tap aboto. We zien een film toch. De ma et trouwe de bigisma voor unu nanga keti en alguena se. Levend, omdat ze opkwamen tegen het onrecht, a dehumanisering. Want die ben gotapa boto. Dan, als meer is aan de in a ruimte des man be moestang. Wiki langa. Brarangassa, anoi boy. Dehumaniserend beleid de man voeren uit tegenover den bigisma voor uno. En tijdens maar ben kon op. Dat de trouwe des maar gooien naar ze. Levend, Bradangassa. Dat tijdens door het Caribisch gebied waaronder Sernang. Dat de maar een brandmerk is op. Ah, is op. Wat die aan op tiso in abiertie voor hem tiso vijf. Dat je vier van hem een broodje stinkbaar. Dat de man een broodje bakken naar een markie. Is goed tak. A plantage eigenaar, minekare eigenaar, want na vervoer a plantage, nooit abaien. A manne Jansen, dan a letter J, de ma e brandmerk tap je baka, dan gaan we faya isri. Maar dan gaan we isap zo aan takasan dat die, a pen dat die. En toch, de voorouders voor UNO, meka de verzetstrijders. Helden en heldinnen, ze hebben nooit stilgezeten. Ze hebben altijd gevochten. Altijd. En sommigen werden wreed mishandeld. Alleen maar om het feit dat de Benko op tegen a katibo. Brangassa. Onze voorouders hebben het niet makkelijk gehad. En wat los maar etaki 400 jaar geleden, me probeer voor Tjaringwe in Utontong. Tede mij tak 400 jaar geleden, corrigeer gelijk. Corrigeer. Het is 400 jaar lang. Zo lang heeft het geduurd. A slavernij na een koloniale periode. Branangassa. Want deptata etaki, waarom kletsen jullie? Het is zo lang geleden, wij waren er niet bij. Maar ik had tegen dat gewoon, jij was er niet bij. Maar kijk om je heen, look al luxe. Zij je een libino, dankzij a sweetie, a brudo, voor de bigisma voor uno, voor uno. Met dat concrete, maar met elkaar dat concrete nummer. 020-788-4305. Studio 5. 020-788-4305.
Jabranangasa. De biggest man voor UNO, San Nyama Katibo, ze hebben nooit opgegeven. Er is strijd geleverd. Onze helden hebben het met hun bloed en leven moeten bekopen dat wij heden ten dagen fysiek zogenaamd vrij zijn. Want tenano asani de in a DNA voor de patata. Voor de witman, dat ding ete naar Abassi over UNO. Bakra, Basi Fukra, hoe snap je dat? En Fossi, tegen Wakastrati, dat ben je ook toe in een koloniale periode, tegen Waka, dat een witman en Waka met jou, in een mag lukama in een fessi, in een ai, in kot passi. En in sakayu ede, bradangasa. En tot en met nu hebben sommige mensen van ons dat. Hè? Ze hebben het. Tee waka witwa mitwa witman ye sakai ede. Hey! Ja wan ye ere. I abi wan ye ye. No sakayu ye ye. Gi a witman boeken. We zijn allemaal gelijk. En omdat de bradanga les sa de voorouders voor nu de strijders, de warriors, nooit give up, moeten wij heden ten dagen niet opgeven. Een heel simpel voorbeeld. Te je ting of je gram ting moto fu scoro. De je poten na tafra, je je wansan fu nyang, wansan fu dringi. Voor het avondeten. Isabi, want isabi te de ting de bezig zot op scoro energie. Dan willen ze iets drinken. Fu kisip ting zo energie bakken. Of iets eten. Een hapje. Isabi. Accident ting. Accident. Hoe was het vandaag op school? Kinderen willen ook hun eitje kwijt. Want ze maken nogal wat mee. Is op de ip ting, dan word je geleerd om respect te hebben voor de ouderen. Voor de leraar. De leraar takwansani im arki. Of de juf takwansani im arki. Maar soms wordt onze vaak wordt onze kinderen onrecht aangedaan. Op een hele subtiele manier. Isabi, we zien de film toch? Per a paus is ik ala de wetip ting, maar taman door a blak apti, ama is koif apti na guasi, ama is ik anu apti. Dat gebeurt ook op die scholen. No las you strevi. No denki van tak, hé, hey, het zit goed op school. Arki. Arki you pitani. Arki you grand pitani. Accent van I got up score. Da in op go go tek. Jugu jugu. Go make jugu jugu nap score. Im leer you ting. Sa amus do. Want if you altijd te teke opgang, I mag teke opgang. Maar if you altijd te teke opgang, apti nooit otrong. Al nooit outranga. Teke op je strevi. Leer op ting. Van amus verweer en strevi. En Bradangasa, wij, deze generatie, zeg maar, het is onze taak. En mi loop aan toe, Brada, het hele taktapa radio. Mi loop te de takkie over uw geschiedenis. Ja, mijn arki en je arki toe. Wij moeten onze kinderen leren dat wij het ook moeten overdragen. En ze moeten het overnemen. Dadelijk UNO. No demoro. En dat uno wani. Dat de pti otaki mami pa of mi grandpa nooit betegi mi. U mus leer un pitani. U mus stegi den fantak jere no agrontapu disi. No wan kondre no lop ablaka buba fu uno. En if un sabi dati. Dan drindrezi wakti siki. Dan sorgu fantak wetro wan jaja mang of wan jaja uma. Unefet makandra. Nee. Unefet makandra. Kwet kweti. We steun makandra, want mi kan tegunu. Zo lees we die slechte voorbeeld. Unelop makandra. We roddel over makandra. We taki takru over makandra. We legi makandra. We jarusu tap makandra.
Bralangasa, den bigis mafu unu sambende na fosi san nyamakatibo. Den nobe abaten fasan lati. Wij moeten onze kinderen leren om te surviven. Kennis is macht. Want toevoe unu, unu saba geschiedenis echt. Want sommige mensen denken dat a geschiedenis voor unu a begin na a slavernij. Palasa. Ugogelezi. Tegenwoordig, ik kan teki telefoon. En vieren wan woord toe, je toetsa woord en je kies wan herbeschrijving zijn na woord toe. Zo ook over a geschiedenis voor den bigisma voor UNO, voor Afrika. Want wat los maar, takitak, ja, ik ben geen Afrikaan, ik ben een Surinamer. Look up, boom, in a speaker in the time, ik if you are anwa Afrika. Of if Afrikaan broeder not de in your team. Bralangasa, met takatori diso. Omdat mifeni, dat soleisi, want toesma voor UNO is sribi. Una ab in de gaten dat ab tata systeem, a wet systeem, verdeel en heers, zaaien onder ons, airoko tenanga deftide. Waardoor wij ons op een bepaalde manier gaan gedragen. We hebben het niet in de gaten. Maar if we lazy, en we lazy a systeem voor a wet man, dan was je van tak, hey, wiki nou. Ik heb me grote vraagtekens over Sang Epsa No No De in Congo. Want Usabi toch? I apantu di dibri. Zo me kaden di dibri. San feni van tak, hey, tum si fours ma de tap grond tapu. Dus doan fasi voor a bevolking, a wereldbevolking, komoro minder. Want, Smalai Tumsi. En in het verleden, Bralangasa, Anomitaki, het zijn feiten, is bewezen dat die mannen en die dibri systemen, methoden hebben gebruikt om onze mensen, ja, bijna nog aan het woord toe, maar om onze mensen te ontvolken. Dat want taki, de man en naki was poëtisch zogenaamd tegen een bepaalde ziekte. Maar je no sabi tak as poëtisch dat die. Het is jouw einde. In een man kiesipti later moro, in een man mekipti later moro. Je hebt tot een bepaalde leeftijd te leven. Soms maar, ik kies was poëtisch, dat later des maar ik kies een ongeneeslijke ziekte. De man praan alle den soort sani die zie onder onze mensen, met name in Afrika. Ze hebben het ook geprobeerd. In Suriname, daar komen ze gogot, ik wil los poëtie tegen dat. Unconi. Want u sabi ook toe van dat, hey, a her coronavirus was ook bedoeld voor ontvolking. En Saepsa Nono in Congo heeft te maken met de ontwikkeling van Afrika. Afrika Wiki. Ama allemaal, maar de walokondre in Afrika Wiki. En salema e do de makosi van tak, hey, Europa, ekoteki, ekofuru, maar de man e lever in. De man ekotek de grondstoffen voor uno. De man e paiwalo rebel, fufe tegen a regering. De man e soetwalo faya in a kondre. In litose tijd de man gwanga oli. Go to diamant, alles aan die de maigwe. Afrika kowiki. Afrika takiere na. Het is mooi geweest. Jullie kunnen nu gaan. Wij gaan onze grondstof zelf verder ontwikkelen. Dus aan witman, Europa, naar Amerika en Kondre, de maïsie van tak, hey. Oene man, go maar zomaar voor getek de grondstoffen. Stel de man e probeer voor doen. De man e probeer voor op invloed. Invloed in die Afrika. En de man e probeer no no de. En dat na mi persoonlijke gedachte. Asan die si voor Congo op wan bakatee.
de ma esuku fu tjap tjinsa dugu in akondre om zogenaamd weer in Afrika te kunnen zijn met zogenaamde hulp. En in die tussentijd, de ma is sedentori. Maar Afrika, no es ribiere, maar alleen met probeer voor leggen uit van dat dit systeem om Afrika te ontvolken en die verdeel en heers in Afrika te behouden, is een systeem van Europa om Afrika in de tang te houden. Voor hoorblakas maar in de tang. Dus, mijn jeres maar etaki, ja, het was op het nieuws. Una moest een brief alles aan zijn dek, want pot tapa nieuws weer. Tede maar een pot san tapa nieuws. Dat na voor beïnvloed unu. De maar etaki wel los aan niet over Poetin. Opdat de maar wani van tak, als al moest we in alles maar tong, tak Poetin, nou aan die debris. Maar fa wakken aan het tra die debris. Zijn denk je van dat en nagado over heel grondtapu. Dat akan dusa awani tap grondtapu. What about eng? Bradangasa. Uno sribi. Omu se follow den san bung san e pesa. Jaso tap grondtapu. Jaso in Holland. Jaso in Ubirti. Tapas koropen em tien view ego. En dan mi breti. Dat onze jongeren, nog niet allemaal, maar onze jongeren hebben nu in de gaten van dat jaren al. Als systeem jazo, en of kunu, de mij bouwen also in Amsterdam, maar ga goed kijken welke mensen komen in die woningen. Ano blaka malik minanga yu yara. Ano serna malik minanga yu. Het zijn niet onze jongeren. Onze jongeren blijven tot in 30ste, 35ste, soms 40 jaar bij mama en papa in huis. Op dat dinema vinden we osso. In Amsterdam. En if we osso de, dan moet je, als de huur 1000 euro is, dan moet je minimaal 3000 netto verdienen. Noso in een kis a osso. En heel veel van onze jongeren, heel veel, vallen tussen wal en schip. Want die verdienen aan money dat. Dus ze kunnen dat huis ook niet betalen. Bradangasa, daarom je etaki, met de TV gonna score, met de leri, met de tron, afkati notaris, noem maar op, sportleraar, lerares, leraar, met de douansani, met de op de eigen bedrijf. En u noemt concurreer makandra, hè? Lek bedrijf. Om roko sama. Want mi kan tegi uno. U moet zijn luko boom. Die zijn mijn laatste voorbeeld, Samoji. Theo is een bouwproject. En de lijn no no de in Amsterdam. Een bouwproject de mij bouw. De Yoshi kan de 10 onder. Die hebt een biggie bedrijf. Maar dat je hebt misschien kan de 10 onder aannemers. De man en roko samen. De man zegt no. Je edu udu, mi edu isri, je edu verwarming, mi edu watra. We roko samen. U nebo concurreer makandra. We roko samen. En de man steun makandra. Zij de uno no kan doen dat die ook toe. Uno moest de concurrenten van elkaar. U moest roko samen. We hebben prataboskopu dis na uno branagasa. Omdat we zien mooie ontwikkeling onder onze mensen. We worden wakker. We worden bewust. We horen maar zo. En laten we iets meegeven aan onze jongeren. Kennis is macht. En aan die ouders die nog geen boekenplank voor hun kinderen hebben. Zorg ervoor dat er een boekenplank voor de kinderen is. Koop boeken voor ze. Maar dan bij zomaar boeken die ding. Bij boeken. Zijn Afrikaan. Braden en Assisa. Zijn namen is krivi. Over een bewustwording. Pedenka leerwaan sani. Over uno. Schrijfi. De potet op een boekenplank. En een kind mag trots zijn.
Ala liste alles wan buku apota buku tapa plak buku plank. Ma yulek mama na nga papa oma opa sorgu fanta wan buku plank dina osok. Kennis is macht.

Yum sabi dat no no de ye arki Radio de Leon. Dat was mooi DDC. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, in de tuin, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki. A radio no no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Metro Sweetie, maar Bari Mustapu. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken, in het bijzonder Ex-Don en al die mensen die hebben meegewerkt. En ook de Pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baarman van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis healthcheck bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Beste luisteraars, welkom bij Radio Hulde. Mijn naam is Sharon Winter en ik ben ontzettend blij dat u vandaag weer luistert naar ons programma Hinora. Als eerste wil ik graag mijn collega's van de vorige uitzending bedanken voor hun bijdrage. Vandaag is het woensdag 27 mei. Zoals u van ons gewend bent, hoort u Hinora elke laatste woensdag van de maand hier op Radio Hulde. Bent u vandaag jarig? Dan feliciteren wij u van harte. Maak er een prachtige dag van met mooie momenten. En voor iedereen die een dierbare heeft verloren, ik wens u veel kracht, warmte en sterkte toe in deze tijd. Wat kunt u vandaag verwachten? We beginnen zometeen met de rubriek van de heer Walter Boerne. Hierna ga ik in gesprek met de heer Frank Weidenbos. Hij gaat u informeren over Kitty Kottie Westerpark. In het tweede uur van Radio Hulde hoort hij Nora in gesprek met Romeo Bent. Zoals altijd behandelt hij weer een bijzonder en interessant thema. Daarna kunt u luisteren naar Hinora in gesprek met Annette Schroeten. Annette is manager van het Job Hunters Team voor statushouders en jongeren bij de gemeente Amsterdam. Samen met haar collega's helpt ze jongeren en statushouders bij het vinden van werk. Straks kunt u ook luisteren naar Helene. De uitzending wordt afgewisseld met wereldse muziek. We onderbreken het programma nu even voor een korte muzikale pauze. En na dit nummer luisteren we samen naar de rubriek van de heer Walter Boerne.

0: Beste luisteraars, we gaan nu een start maken met de rubriek van de heer Walter Boerne. Dag Walter.
1: Dag Jaren. Dag luisteraars. We zijn er weer. Hè?
0: Ja, klopt. Het gaat heel snel, hè? De maand gaat heel snel om.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus, een mooie tijd.
0: Dat is waar, dat is waar. Ja. En wat is je thema vandaag?
1: Vandaag weer een nieuwe mijlpaal van het kunnen creëren. En voor eigenlijk dingen laten ontstaan die onze diepste waarden naar boven brengt. En de mensen weten gewoon dat ik andere wegen bewandel dan veel mensen. Het fenomeen ras of geslacht is voor mij niet interessant. Omdat het aantoont dat het ons verder afbrengt van wie we feitelijk zijn. Namelijk genetische wonderen. En hoe langer wij daarvan afblijven, hoe meer we afhankelijk zijn van verschijningen in plaats van de diepte in ons. Dus daar in die sfeer, ik heb een mijlpaal bereikt met de eigenlijk de schepping van het dieper inzicht voor ons.
0: Ja.
1: En daar wil ik eigenlijk mee werken vandaag. En mensen laten weten en ervaren wat voor moois op hun zit te wachten.
0: Ja, en wat voor moois zit op hun te wachten?
1: Hun, als ik het mag zeggen, hun genitair stelsel. Wij hadden geen zicht op genen, we hadden geen wetenschap en mogelijkheden om genen te duiden. En nu kunnen wij dat. En waarde van ons bestaan, bijvoorbeeld in het dagelijks leven, hangt af van het monetair stelsel wat we als mensen in leven hebben geroepen. Want zonder het monetair stelsel zouden we alleen nog bezig zijn aardappelen tegen pompoens uit te wisselen. Maar nu kunnen we geld, we kunnen crypto's, we kunnen allerlei waarden, de middelen tegen elkaar uitwisselen om resultaten te boeken. Dus het is goed om zo ver te komen dat we de weg naar onze diepte kunnen tonen. Dat we denken aan het genetische wat in ons zit. En ons in staat stelt om te creëren, kan duiden. En dat we de angst in het verlaten van waar we bewust van zijn, dat die omgezet wordt in hoop, dat die omgezet wordt in kracht, dat die omgezet wordt in uniciteit. Want wij zijn zoveel intelligenter geëvolueerd, als ik zo mag zeggen. Onze intelligentie is steeds verder, steeds beter geworden dan 100 jaar geleden, bij wijze van spreken. Maar de waarde die we hebben als mens, zie je dat daar achterblijft. Dat zie je aan de oorlogen in Gaza, dat zie je in de onderdrukking, in gebieden waar mensen regeren die geen oog hebben voor menswaarde, maar voor geld. Als wezens komt ons dat niet meer toe. Als wezens hebben we de kracht, de originaliteit en de uniciteit om dieper in onszelf uit te stijgen. Het is een tegenstrijdigheid, diep en uitstijgen. Maar de laag van waaruit we nu uitstijgen, maakt dat wij op hetzelfde niveau met steeds andere kleuren en mogelijkheden blijven functioneren.
0: Mm-hmm.
1: Het respecteren van een ander hangt af van hoe die persoon uitziet of welke vrienden die heeft. De natuur werkt zo niet. De waarde van een mens hangt daaraf van hoe die persoon uitziet of welke vrienden die heeft. De natuur werkt zo niet. De waarde van de mens hangt daaraf

0: Jegenen. Ik ben een voorstander in de diepte die ons maakt en de uniciteit die ons creëert en laat creëren. Dus Sharon en luisteraars, het is, ik ben al jaren bezig en ik heb het vertrouwen niet verloren in mijn voorouders. Ik heb het vertrouwen ook niet verloren in de mensen om mij heen die mij inspireren. En dat maakt gewoon dat we samen, hè, want ik ben niet alleen, maar in die toestand hebben we samen voor gezorgd dat die vonk heeft kunnen ontstaan voor de diepte. En wij samen een nieuw platform, ja, een diepvorm, is het plat? Nee, het is een diepvorm, als ik het zo mag zeggen, hebben. Van waaruit we als wezens de scheppingskracht die in ons zit kunnen duiden, kunnen gebruiken, kunnen verbinden met elkaar en elkaar verdiepen, verheffen en verversen steeds. Zonder dat het ten koste gaat van wat dan ook van jouzelf.
1: Ja.
0: Dus,
1: Nou, Walter.
0: Ja.
1: Mooi. Nou, bedankt
0: Dank
1: voor je
0: wel.
1: Bijdrage.
0: Graag gedaan. En we gaan hierop verder. En mensen die naar NatureX kijken, de site, kunnen het even bijhouden. Er komt een nieuwe site. Dus alles wat ik zeg en creëer, komt dus op NatureX. Er komt ook een chat. Zoals je ChatGPT hebt, komt er een chat NatureX.
1: Ja.
0: Waarin mensen alles waar ze over natuur in hunzelf dingen willen weten, willen creëren enzovoorts, ondersteund, geleid, gestimuleerd, geïnspireerd kunnen worden. En ik ben er vast van overtuigd dat ik niet de laatste persoon ben die dit doet. Ik hoop dat het aanzet dat iedereen ertoe komt om dat natuurlijke in zichzelf, het genetische in zichzelf, systematisch, menselijk te laten ontstaan en te verbinden. En dat we niet meer hoeven te bestaan door een ander uit te moorden. Niet meer hoeven te bestaan door een ander te devalueren tot ras, geslacht of wat dan ook. En vooral niet laten devalueren tot een politieke macht die belangen dient, maar niet de mensheid. We gaan erop los en we gaan ervoor zorgen dat we als wezens de diepte in onszelf naar boven halen.
1: Ja. Nou Walter, ik wil je bedanken voor je bijdrage. Volgende maand zijn we er weer.
0: Absoluut.
1: En ik zal de luisteraars ook verwijzen naar je website en ook naar je telefoonnummer.
0: Dat is goed, dankjewel.
1: Ja hoor.
0: Nou, allemaal bedankt voor het luisteren. En ik voel me er wel bij. En ik zie die toekomst heel diep en goed tegemoet.
1: Ja. Nou, Walter Boerne, bedankt.
0: Graag gedaan.
1: Beste luisteraars, u heeft net geluisterd naar de maandelijkse rubriek van de heer Walter Boerne. Wilt u meer informatie, dan kunt u de heer Walter Boerne bereiken op het volgende telefoonnummer. 06 51 10 19 92. Ik herhaal 06 51 10 19 92. Maar ik verwijs u ook naar zijn website www.naturex.nl. We onderbreken het programma nu even voor een korte muzikale pauze. Hierna maak ik een start met Hinora in gesprek met de heer Frank Weidenbos. Hij gaat u informeren over Kittikotti Westerpark. Ja.

0: Beste luisteraars, ik ga nu een start maken met Hinora in gesprek met de heer Frank Weidenbos. Dag Frank. Ja. Dag Frank.
1: Dag lieve mooie dame. Dank je wel dat je me weer hebt uitgenodigd om even gezellig met jou te praten in je veel beluisterde radioprogramma. Omdat je natuurlijk ook een heel leuk mens bent en met een hele aangename stem.
0: Oh, dank je wel.
1: Oké. Zo. Ja, je hebt me gebeld, dus we gaan een interview doen. Nu neem ik het gesprek al zo snel over.
0: Neem maar over.
1: Ik heb de
0: luisteraars verteld dat je ze gaat vertellen over Kitty Kottie Westerpark.
1: Ja, Kitty Kottie Westerpark. Heel kort is het eigenlijk zo dat wij... altijd hadden wij een aantal mensen, of veel mensen. Want je weet natuurlijk, er wonen behoorlijk wat mensen in Westerpark. Het bestaat uit 5 weken. Wij hadden altijd het gevoel dat wij voelden ons best een beetje triest op 1 juli. Omdat iedereen naar het Oosterpark trok en naar het Westerpark, terwijl we een aantal parken hebben, gebeurde er gewoon niets. En toen hebben wij besloten, met een groep, waaronder jij ook, lieve dame, van weet je wat, wij gaan er werk van maken. Maar we gaan geen concurrentie worden van Surinameplein of van Oosterpark. Wat wij gaan doen, omdat wij altijd dat gewend zijn daar in de buurt om langer dingen te doen. Dus wij hebben besloten om de hele maand, juni, dingen te organiseren. Leuke dingen, bijeenkomsten. En dat is al 4 jaar. Volgend jaar wil ik dat jullie daar speciale aandacht, want dan is het lustrum, dan is het jubileumjaar, dus 5 jaar. Dus daarna Pañopo Pritopo. Voor de mensen die het niet weten, is Pañopo Pritopo is... dat we losgaan dan. Maar ook dit jaar gaan wij los. De eerste zondag van de maand juni, dat is altijd heel traditioneel. Biggies maar weten dat. Dat is de openingsceremonie waar wij onze voorouders bedanken. En dan wil ik even nog wat zeggen. Jammer genoeg is ze overleden, maar Astrid Roemer heeft mij ooit iets geleerd en gezegd van luister, je moet nooit zeggen dat je op de schouders van je ouders, van je voorouders loopt. Je moet altijd zeggen dat je naast ze loopt, voor ze loopt of achter ze loopt. Want die mensen hebben onze lasten al genoeg gedragen, dat wanneer ze er niet meer zijn, dat we ook nog op hun schouders gaan lopen. Dat vond ik een hele mooie uitspraak. Dus op 7 juni hebben wij de openingsceremonie bij het prachtige beeld Dragers van Sterren van de kunstenaar Nelson Carrillo in het Oude Westerpark. We hebben een inloop van 12:30 tot 13:00. En dan beginnen we met een prachtige solo van Baas Bergtop. Die luidt het in. Wij zijn gewend dat Teer Oppoan staat niet wanneer je iets opent. Dan doe je dat met muziek. Daarna hebben we een korte pleinoffer van een dame die bij ons komt. Ik hoop dat het Gilda is, Gilda Danarag. Die altijd met traditie bij ons komt, maar we hebben daar nog niet gesproken. Dus ik weet het niet. En wat wij altijd hebben, we hebben dan een kort openingswoord door Cheryl van der Vliet. Cheryl Vliet. En dan gaat eigenlijk een beetje los. Wij laten het over aan de kinderen van de toekomst. Onze kinderen, wij willen altijd dat de kinderen bloemen in het beeld stoppen. Want wij willen af van tradities dat een herdenking pijn moet uitstralen. Wij willen vrolijkheid en daardoor hebben wij ook iets van, de kinderen mogen met muziek, met leuke muziek, goede muziek van Bas Berg, stoppen wij de bloemen in het beeld. Daarna lopen wij in optocht en ik vraag jullie allemaal te komen om te dansen, want Bas Berg gaat die muziek voor jullie trekken. Dan lopen we naar het meterhuis waar de officiële opening begint van de maand van Kitty Kottie Westerpark. Daar zijn er ook allemaal kleine dingen, waaronder een reinigingswater, want wij vinden tegen Oppenwand staan niet wanneer iets open, moet je ook het doen met een reiniging. Niet een sweet water, maar gewoon reiniging. En dat betekent dat het water voor iedereen is. En daarna, vanaf dan komen we in het hart van Kitty Kottie, dat is het meterhuis. En daar hebben we de hele maand door, hebben we alle soort van bijeenkomsten. Onze traditie is iedere vrijdag hebben wij namelijk Tori Nitti. En dat zijn verschillende, ik kan bijvoorbeeld dit jaar, ons thema is taal. Wij vinden dat je taal naar je tongtong. Naar je taal is wie maakt wie je bent. Dus daarom hebben wij, dit thema is taal. We hebben dus die Torinetti is, wat is je liefdestaal? Dat is op 12. We hebben op 19, welke taal spreek jij? En voor jongeren hebben wij op 26, dat is ook op een vrijdag, hebben we van, weet je, van Fayuwaka naar Fayutang. Wat is het eigenlijk? Want de taal die jongeren spreken is natuurlijk niet de taal die wij ooit geleerd hebben. En belangrijk wat we ook hebben is op iedere woensdag hebben we soep en dialoog. En dat is altijd best wel serieus. Dan praten we over van alles. Iedere vrijdag is dat even kijken vanaf 5 uur. Dus onthoud, vrijdag is altijd de Torinetti's. Die beginnen om 5 uur. En iedere woensdag is het soep en dialoog. Wat een leuke is, op woensdag 17 bijvoorbeeld, komt professor Stipriaan. En professor Stipriaan komt vertellen over hoe het was op Para. Dus al die mensen met de naam P. Pinas, Panel, Pirau, ik weet allemaal nog niet meer. Kom even luisteren. Het is ongelooflijk interessant hoe men in tijdens het slaaf gemaakt door de slavernij, hoe men dat wat plaatsvond in Para. Je zal verbaasd zijn, want het is totaal niet het verhaal dat wij kennen. Dus dat waar wij ook hebben in de soep en dialoog, dat is op woensdag 24, hebben we Tolin Alexander. Dat is de bekende regisseur van onder andere Monikonde. En ik denk dat veel mensen die film gezien hebben. Even kijken, want ik raak even wat kwijt. Ai. Dus dat. Dus we hebben ook voor kinderen hebben we hele leuke dingen. Dat moet ik even opzoeken, Sharon. Als je me niet kwaad. Als ik praat veel, ik weet het.
0: Nee hoor.
1: Maar even kijken. We hebben voor kinderen. Dat is, ik denk dat iedere ouder dat kent. Herbie, met zijn Surinaamse kinderen. Dat is op zaterdag 20 juni. En er is ook een Fernanton karaoke. Dat betekent dat Soso Fernandini weer zingen. We zingen alleen maar Surinaamse liederen en het karaoke. En dan hebben we ook nog op zondag 21 juli hebben we weer workshop Surinaamse feestdoek maken. Van, ik dacht van de inheemse dames. Ik weet even hun naam niet.
0: Ja.
1: En dames, heren, jongens en meisjes, wat heel spannend gaat worden. Is we hebben een Surinaamse thee. En dat,
0: de verbinding wordt een beetje slecht. Ik weet niet of je nu ergens anders bent gaan zitten of ben je nog steeds op dezelfde plek.
1: Hoor. Ik heb een vraag gedaan. En ben ik nog steeds slecht te horen?
0: Ja.
1: Oh ja, ik heb gewoon de telefoon aan mijn oor. En dat kan misschien als ik weer opschrijf van de computer. Maar in elk geval, Sharon, er is weer heel veel te doen in de maand juni. En wij willen heel graag dat iedereen komt. Het is op het Westergasfabriekterrein in het Meterhuis. Het is heel gemakkelijk te bereiken. Je ziet van alles. We hebben, je ziet mensen buiten zitten. We hebben altijd wat lekker eten. We hebben wat te drinken. Het is heel gezellig. Kom even lang. Want in het Meterhuis hebben we altijd een tentoonstelling. De hele maand door. Vanaf 1 uur. Tot 7 uur is het open. Kom gewoon langs, het is gratis.
0: Oké, nou Frank, want de verbinding is slecht. Oh, het is aan het trillen. Maar ik denk dat de luisteraars wel voldoende informatie hebben.
1: Ja, maar anders bel je me nog een keer gewoon als je tijd hebt.
0: Oké, dan bel ik je zo weer terug. Misschien op die andere lijn dat er geen storing is.
1: Oké,
0: dank je. Ja, doei doei. Beste luisteraars, ik ga Frank weer terug proberen te bellen. Want zoals u gehoord hebt, is er wat storing. Dus we gaan nu even naar muziek luisteren.

0: Beste luisteraars, ik heb Frank Weidenbos weer teruggebeld, want hij was u aan het informeren over Kittikotti in Westerpark. Nou, Frank?
1: Ja. Oké, volgens mij was de verbinding nog niet slecht toen ik zei dat we op 7 juni, op zondag 7 juni, altijd de openingsceremonie hebben. En die begint om 1 uur, de inloop is om 1 uur en vanaf, de inloop is 12:30 en om 1 uur beginnen we.
0: Oh.
1: Dus dan weten. Nou, voor de rest hebben we dus op iedere vrijdag, hebben we Torinetti. Op iedere woensdag hebben we soep en dialoog. En dat zijn meestal wat diepere onderwerpen die we aanraken. Op woensdag is het wat luchtiger. We hebben ook altijd op zaterdag hebben wij voor kinderen een aantal dingen, waaronder ik al vertelde voor Herbie. Dat is ook heel leuk als jij wel eens van Herbie gehoord hebt, of de kinderen, die moeten Herbie kennen. Het is een hele, hele, hele, hele leuke man. Mm-hmm. Die leuk met kinderen omgaat.
0: Ja, dus eigenlijk is het een heel mooi programma.
1: Het is een heel druk programma. En Umbrada Narcissa, wat ik wil zeggen, kom en steun ons. Kom er naartoe. Je moet niet vergeten, ik zeg gewoon dingen. Beste Gasfabriek is altijd best wel een heel groot wit bolwerk geweest. En wij laten nu al 4 jaar zien dat wij ook recht hebben om daar te zijn. Met onze mooie prachttemplaar, met onze mooie kleren. Dus kom vooral ook naar de openingsceremonie, ook op Beste Gasfabriek, waar we met een leuke band lopen naar het Nederhuis om het officieel te openen. En overal op Instagram, op Facebook, overal kan je www.kittikottiwesterpark.nl met het hele programma beginnen.
0: Okay.
1: En jij, Boudou, aan de andere kant, jij bent natuurlijk ook een van de medewerkers bij ons.
0: Ja.
1: Dat mag je ook wel vertellen. En we zijn zeer dankbaar met jouw hulp.
0: Nou, graag gedaan.
1: Oké.
0: Okay. Nou, Frank, bedankt voor je bijdrage.
1: Dank je wel. En lieve kijkers, ik verwacht jullie vanaf 7 juni Beste Gasfabriek.
0: Ja.
1: Tamboe, okay. Odi.
0: Ja hoor, doei, dag doei. Frank Weidenbos.
1: Hoi.
0: Nou, beste luisteraars, u heeft net geluisterd naar de heer Frank Weidenbos. Het betreft Kittikotti Westerpark. U heeft ook naar Walter Boerne geluisterd hiervoor. En we gaan nu even naar muziek luisteren. In het tweede uur kunt u luisteren naar Romeo Bent en Annette Schroeten. Maar we gaan nu even naar muziek luisteren.

Beste luisteraars, u luistert naar Radio Hulde. Mijn naam is Sharon Winter. Ik ben net gebeld door een luisteraar. Die vroeg het adres van het Westerpark. En dat is Haarlemmerweg nummer 4. En het adres van het ketelhuis, dat is de Passanistraat 4, 1014 DB in Amsterdam. Dus ketelhuis is Passanistraat 4, 1014 DB, Dirk Bernhard. En natuurlijk in Amsterdam. En het Westerpark is Haarlemmerweg nummer 4. Dus als u naar het Westerpark wil, is het Haarlemmerweg nummer 4. En u heeft geluisterd naar de heer Walter Boerne. U heeft ook naar Frank Wijnenbos geluisterd. In tweede uur kunt u luisteren naar de Herenmeelband. En u kunt ook luisteren naar Annette Schroeten. Zij is manager van het Job Hunters Team voor statushouders en jongeren bij de gemeente Amsterdam. En samen met haar collega's helpt ze jongeren en statushouders bij het vinden van werk. En daarnaast ga ik ook een heel mooi nummer draaien. Dat doe ik nadat ik met haar gesproken heb. En dat is van Ferryman Amsterdam. Hij heeft een heel mooi lied en de songtitel is Believe It. Maar daar gaan wij straks naar luisteren. En we gaan nu weer naar muziek luisteren.

Beste luisteraars, we gaan er straks even tussenuit voor de verplichtingen. In tweede uur kunt u luisteren naar de heren Meeuw Bent en naar Annette Groeten. Zij is manager van het Jobhunters Team voor statushouders en jongeren bij de gemeente Amsterdam. En samen met haar collega's helpt ze jongeren en statushouders bij het vinden van werk. Dus wij gaan ook naar haar luisteren. En nu gaan we even naar muziek luisteren en straks gaan we er even tussenuit voor de verplichtingen.

Het adres van het Westenpark is Haarlemmerweg nummer 4. En het ketelhuis is Passanistraat 4, 1014 Dirk Bernhard in Amsterdam. Voor de mensen die naar Kittikotti Westerpark willen gaan.

0: Manning Sampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Chiná. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Beste luisteraars, u luistert naar het tweede uur van Radio Hulde. Mijn naam is Sharon Winter. En ik ga zo contact met Romeo proberen te maken. En dan kunt u luisteren naar het programma van Romeo Bent.

Beste luisteraars, ik heb Romeo proberen te bellen, maar zoals u weet, hij werkt op Schiphol. Waarschijnlijk is er weer iets tussen gekomen. En daarom zal ik u informeren over de voorzieningen van de gemeente Amsterdam. Beste luisteraars, ik, Sharon Winter, neem u mee in een wereld vol mogelijkheden die de overheid de burger biedt. En wie dat wenst, kan daar gebruik van maken. De gemeente Amsterdam steunt ouders van schoolgaande kinderen met weinig geld. Bijvoorbeeld als u een laptop nodig hebt voor school of geld om voor uw kind te laten sporten. U kunt dus hulp krijgen als u weinig inkomen en weinig vermogen hebt. Misschien werkt u, maar verdient u net te weinig of heeft u een uitkering. Soms zijn er extra voorwaarden en alle regelingen staan op www.amsterdam.nl/pakjekans. U kunt op www.amsterdam.nl/pakjekans een aanvraag doen. Dat kan u met uw DigiD. U kunt ook het formulier uitprinten en opsturen. Het adres staat op het formulier. Wilt u het formulier per post ontvangen? Bel dan naar 020-252-6000. U krijgt het formulier thuisgestuurd. Heeft u hulp nodig? Vraag ernaar op school van uw kind. Op steeds meer basisscholen is iemand aanwezig die u kan helpen. Kinderen kosten geld, bijvoorbeeld voor school, sport of muziekles. De gemeente Amsterdam helpt ouders van kinderen tot 18 jaar. U kunt hulp krijgen voor bijvoorbeeld een laptop, reiskosten, sport of culturele activiteiten. Meer informatie staat op www.amsterdam.nl/sv-jeugd. En kinderen van 0 tot en met 17 jaar krijgen kindtegoed op hun stadspas. Met dit geld kunt u spullen kopen voor uw kind, bijvoorbeeld kleding, schoolspullen, schoenen, een tas. Het bedrag komt automatisch op de stadspas. U hoeft dus niets te doen. Voor meer informatie verwijs ik u naar www.amsterdam.nl/kindtegoed. Verdient u net iets te veel? Misschien komt u niet in aanmerking voor hulp van de gemeente. Toch kunt u hulp krijgen. Er zijn genoeg organisaties in Amsterdam die u kunnen helpen. Bijvoorbeeld met spullen of activiteiten voor uw kind. Stichting Sina helpt bij kosten voor sporten en culturele activiteiten. En Stichting Leergeld helpt met bijles, fietsen of een laptop. En voor meer informatie verwijs ik u naar www.amsterdam.nl/helpmetbijles/fietsen/of/een/laptop. En voor meer informatie verwijs ik u naar www.amsterdam.nl.

en de ondersteuning is gratis. Wil je een buurteam in je buurt vinden? Ga naar www.amsterdam.nl/buurteam. Vul je postcode in en ziet meteen welke buurteam bij jou in de buurt zit. Ik onderbreek nu voor muziek en straks gaan we ook luisteren naar Annette Schroeten. En zij is manager van het Job Hunters Team voor statushouders en jongeren bij de gemeente Amsterdam. We gaan nu even naar muziek luisteren.

Beste luisteraars, u luistert naar Radio Hulde. Mijn naam is Jeren Winter. U heeft kunnen luisteren naar de heer Walter Boerne, naar Frank Weidenbos, Kitty Kwartie in Westerpark. Ik ben gebeld door een luisteraar die vroeg waar is het Westerpark. Dat is Haarlemmerweg nummer 4. En het ketelhuis is Pazanistraat nummer 4, 1014, Dirk Bernhard in Amsterdam. Dat is ook in het Westerpark. De heer Romeo Bent, u weet, hij werkt op Schiphol. Waarschijnlijk is er iets tussen gekomen waardoor hij niet in de uitzending kon zijn. Ik heb u geïnformeerd over de voorzieningen van de gemeente. Straks gaan we luisteren naar Annette Schroeten. Ze is manager van het Jobhunters Team voor statushouders en jongeren bij de gemeente Amsterdam. En samen met haar collega's helpt ze jongeren en statushouders bij het vinden van werk. En daarnaast ga ik ook een heel mooi nummer afdraaien. Dat doe ik nadat ik met haar gesproken heb. En dat is van Ferryman van Amsterdam. En het songtitel is Believe It. Het is een heel mooi nummer. Maar dat ga ik dus nadat ik met haar gesproken heb, ga ik dat nummer afdraaien. En we gaan nu even weer naar muziek luisteren.

0: Beste luisteraars, ik ga nu een start maken met Hinora in gesprek met Annette Schroeten. En zij is manager van het Job Hunters Team voor statushouders en jongeren bij de gemeente Amsterdam. En samen met haar collega's helpt ze jongeren en statushouders bij het vinden van werk. Dag Annette.
1: Hallo Sharon, hallo.
0: Hi. Hi. Hallo, welkom bij het programma Hinora in gesprek met Annette Schroeten. En misschien kan je de luisteraars vertellen over...
1: Ja, nou ja, mijn naam is inderdaad, je hebt me al aangekondigd, Annette. En ik werk als manager bij de gemeente Amsterdam. En ik leid een team met jobhunters. En ik heb de doelgroep statushouders en jongeren. En zij zoeken werk voor de desbetreffende doelgroepen. Dus voor statushouders en voor jongeren. En wat ik heel erg leuk vind aan mijn werk is dat eigenlijk achter elk dossier een mens zit. En bijvoorbeeld de statushouders, die moeten hier helemaal opnieuw beginnen. Komen vaak uit een moeilijke situatie, oorlog, geweld. En ja, die willen natuurlijk heel graag weer een nieuw leven opbouwen. Maar ja, ze hebben vaak geen netwerk, weinig kansen. Dus het is eigenlijk heel erg dankbaar dat we dit werk mogen doen. Om mensen een nieuwe toekomst te geven. En ja, wat de jongeren betreft, dat is ja, natuurlijk ook heel erg belangrijk. Jongeren weten vaak nog niet welke richting ze uit moeten. Zitten toch ook vaak wel in lastige situaties, misschien thuis. Zijn klaar met een opleiding of vallen uit tijdens een opleiding. En ja, het is belangrijk dat we ook jongeren natuurlijk helpen, want jongeren zijn de toekomst.
0: Dat klopt. En jullie zoeken dus werk voor statushouders. Wat voor soort werk zoeken jullie? Maakt het niet uit?
1: Nou, weet je, kijk, heel veel statushouders gaan natuurlijk beginnen met inburgeren. Ze moeten natuurlijk de taal nog leren. Maar eigenlijk is het heel erg mooi als ze daarnaast ook nog wat kunnen werken. Mm-hmm. Want de ervaring leert dat als je werkt en naar taalschool gaat, dat je natuurlijk de taal veel sneller leert. Ja, vaak is het geen fulltime baan. En we hebben natuurlijk ook statushouders met allerlei achtergronden. We hebben mensen die al best hoog opgeleid zijn in land van herkomst.
0: Ja.
1: Ja, vaak moeten ze wel een stapje terug, hè, want ze hebben dan wel diploma's en papieren. Maar ja, vaak kunnen ze die in Nederland dan weer niet gebruiken. Maar dan hebben we weer diverse mogelijkheden. Dat ze bijvoorbeeld een diploma-waardering kunnen aanvragen. En dan kunnen we kijken van, kunnen we ze nog bijscholen? Ja, dus eigenlijk is het van alles. Het kan laagdrempelig werk zijn. Soms is het wat meer in het middenkader. Ja, het ligt er een beetje aan wat iemands achtergrond is.
0: Ja, oké. Okay. En hierbij roep je ook werkgevers op van als...
1: Zeker. Zeker. Mochten er mensen luisteren die een eigen bedrijf hebben, dan zou het geweldig zijn als we ook in contact met deze werkgevers kunnen komen om mensen aan het werk te helpen. We hebben ook hele mooie subsidieregelingen. Mm-hmm. en die kunnen een werkgever natuurlijk ook wat over de drempel halen om het toch met statushouders te proberen. En we hebben al, ik doe dit werk al een hele tijd. Eerst deed ik het in een iets andere vorm dan nu.
0: In welke
1: maar
0: vorm?
1: Ik was eerst manager bij de klantbegeleiders. En dat zijn eigenlijk de mensen die de statushouders zeg maar van het begin helpen de inburgering. Hebben ook contacten met ketenpartners zoals vluchtelingenwerk. Dat was eerst mijn baan.
0: Ja.
1: Daarna heb ik de jobhunters gekregen. Die zoeken zeg maar het werk. En de klantbegeleiders waren eigenlijk iets breder bezig met de statushouders. Dat was een iets andere vorm die ik deed. Maar in feite is het gewoon ontzettend leuk om met deze doelgroep te werken.
0: Ja, en hoe kan men jou bereiken?
1: Ik weet niet, Sharon, wat het handigst is. Ze mogen me bellen. Misschien kunnen ze dat via jou doen. Ik weet niet wat handig is.
0: Oké, want misschien dat een werkgever luistert en denkt, ik wil wel... in contact komen met Annette.
1: Ja, nou, ze mogen me bellen.
0: Ja?
1: Ik weet niet of het handig is om hier mijn nummer door te geven.
0: Ja, dat is ook wel zo. Ja, ja, wat zullen we doen? Of een mailtje sturen? Ik denk dat dat
1: ja,
0: wat
1: dat
0: beter
1: mag.
0: Is. Als je je mailadres doorgeeft, dan kunnen ze een mail naar jou toe sturen.
1: En ja, is jouw ik mail? Zal mijn mailadres even noemen. Dat is A en dan punt schroeten
0: mm-hmm.
1: met S-C-H en dan een R-O-E-T-E-N.
0: Ja.
1: @amsterdam.nl. Dat is mijn e-mailadres.
0: Ik denk dat dat het beste is.
1: Ja,
0: toch? Dat
1: inderdaad.
0: Is van je werk. En dan kunnen ze gewoon daar naartoe een mail sturen. Als ze dus
1: zeker.
0: Interesse hebben.
1: Zeker, lijkt me heel fijn.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is... Ja, ik schrijf het natuurlijk ook op. Want dan kan ik het straks ook doorgeven.
1: Mm-hmm.
0: Aan de luisteraars. Ja, je hebt ook aangegeven waarom je het werk zo leuk vindt.
1: Ja, zeker. Nou ja, ik vind sowieso diversie en inclusie natuurlijk heel erg belangrijk. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Kijk, Amsterdam is natuurlijk een super diverse stad. Maar echte inclusie, dat gaat natuurlijk veel verder dan alleen maar diversiteit op papier. Hè? Het
0: ja.
1: gaat erom dat iemand echte kansen krijgt. Mag iemand zichzelf zijn. En nou ja, goed, mijn partner die een loopbaanbureau heeft, ja, die is zelf natuurlijk van Surinaamse en Oostaanse afkomst.
0: Mm-hmm.
1: En heeft natuurlijk in het verleden ook wel eens... Ja, zijn obstakels gehad, omdat hij toch een kleur had. En ook een tijdje in de Bijlmer heeft gewoond.
0: Ja.
1: En hij merkte dat toch ook wel bij het solliciteren. Ik moet wel zeggen dat ik zelf, en daar wil ik nog zeker even iets over zeggen, dat ik een prachtig team van medewerkers heb waar ik leiding aan geef.
0: Ja.
1: Het zijn ook allemaal mensen van diverse afkomsten. Heel belangrijk, hè? Want we hebben inderdaad, wat ik al zeg, een hele diverse stad.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk ook heel belangrijk als je met deze doelgroep werkt,
0: mm-hmm.
1: dat je ook een afspiegeling bent van ja,
0: hè, de maatschappij.
1: Wat we hier aan... Ja, ik vind het heel belangrijk. En nou ja, een heel fijn team ook. Mensen die ontzettend eager zijn om anderen te helpen, aan het werk te helpen. Dus daar wil ik toch zeker, als ze luisteren, een aantal collega's weten dat ik in de uitzending ben, wil ik ze ook zeker complimenteren. Voor het werk wat ze doen. En dat doe ik natuurlijk ook als ik
0: leuk.
1: Ze spreek. Maar ook wel leuk om te benoemen in deze uitzending.
0: Ja.
1: Dus dat wil ik ook nog heel even kwijt. Ja. En ja, wat ik al zeg, ik heb het er ook wel veel met mijn partner over. Omdat we het toch wel heel erg belangrijk vinden. En we vaak wel zien dat er in heel veel bedrijven over diversiteit gesproken wordt. Maar ja, dat er echt nog wel iets te winnen valt
0: mm-hmm.
1: binnen diversiteit. Dat vinden wij wel belangrijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Ja. En je partner, hij heeft een heel mooi lied dat ik straks ook ga afdraaien.
1: Zeker.
0: Met de songtitel Believe It. Misschien kan je daar iets over vertellen. Hij heet Ferryman van Amsterdam.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker. Nou ja, kijk, Ferry heeft zijn bureau voor loopbaanbegeleiding. En het leuke is dat hij ook altijd zegt van... Goh, het is nooit te laat voor een tweede carrière... of voor nog een andere carrière naast je bestaande loopbaan.
0: Ja.
1: En ja, hij houdt heel erg van muziek. Hij schrijft muziek, hij zingt. Dat is echt wel een hele grote passie van hem. En... Nou ja, hij heeft nog wel meer nummers geschreven, maar dit is dan inderdaad één van zijn nummers.
0: Ja.
1: Daar komt binnenkort nog wel meer uit. En dat nummer heet inderdaad Believe It. En ja, het gaat er eigenlijk om dat je moet blijven geloven in jezelf. En nou ja, vandaar dat hij het ook leuk vond om dit nummer te presenteren.
0: Oh,
1: en
0: mooi.
1: Ook te laten horen op de radio.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja. Nou, mooi. We gaan er zo naar luisteren. En heb je nog wat te zeggen aan de luisteraars van Radio Hulde?
1: Ja, wat ik heb te zeggen is dat ik het heel erg leuk vind dat ik in deze uitzending ben. Ik hoop dat er heel veel mensen luisteren.
0: Mm-hmm.
1: En ook inderdaad de werkgevers zich natuurlijk gaan melden. En ik vind het heel belangrijk, vooral in deze tijd van polarisatie. Want we weten natuurlijk allemaal wat we zien in de media... ook begrijpen dat mensen die het moeilijk hebben naar Nederland komen... en die eigenlijk, wat ik heel erg belangrijk vind... ook een plekje in onze samenleving verdienen. En dat we eigenlijk met z'n allen open moeten staan voor deze mensen. Dat heb ik ook al heel erg in mijn opvoeding meegekregen. Je hebt mij ooit gezien in een andere, hoe zeg ik dat, in een andere setting waarin ik dat ook al uitgelegd heb. Hè. Ik heb ouders die altijd heel erg politiek betrokken waren bij, nou ja, niet per se bij vluchtelingen, maar mijn vader moest als jonge naar de oorlog in Duitsland. En ja, mijn ouders vonden het gewoon heel erg belangrijk dat we ook open stonden voor mensen van allerlei afkomst. Iedereen was bij ons thuis welkom. Mm-hmm. Ja, en zij vonden dat gewoon heel erg belangrijk. Dus dat heb ik ook heel erg in mijn opvoeding meegekregen. Ja. En daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee dat ik dat heb. Want ik sta altijd voor iedereen open.
0: Dat is mooi. Ja. Mm-hmm. Nou, Annette? Hoor je me nog?
1: Ja, ik luister.
0: Oké, ja. Nou, ik ga zo het nummer afdraaien van Ferryman Amsterdam met Believe It. En we gaan er allemaal naar luisteren. En ik zal ook nog straks even je e-mailadres doorgeven voor werkgevers die luisteren, die denken van nou, ik heb wel interesse.
1: Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Nou, ik vond het heel leuk dat ik in je uitzending mocht zijn.
0: Ja, ik vond het ook leuk.
1: Nou, en alle luisteraars die luisteren. Nou ja, ook leuk als jullie geluisterd hebben. Ik ben heel benieuwd wat er in mijn mailbox komt.
0: Ja, oké, Annette. Nou, bedankt voor je bijdrage. En we gaan nu luisteren naar Ferryman Amsterdam.
1: Super.
0: Met songtitel okay. Believe It.
1: Dankjewel,
0: Sharon. Ja hoor, graag gedaan. Ja,
1: dag.
0: Beste luisteraars, ik zal het e-mailadres nog een keer doorgeven. Dus voor werkgevers die werk hebben, voor statushouders. En dat is a.schroeten@amsterdam.nl. Dan kunt u daar een mailtje sturen. En we gaan nu luisteren naar Ferryman Amsterdam met zijn songtitel Believe It.

Beste luisteraars, we hebben naar een mooi nummer geluisterd van Ferryman Amsterdam. En het song, zijn songtitel is Believe It. Dus Ferryman Amsterdam met Believe It. Ik zal nogmaals de gegevens doorgeven voor de werkgevers die dus zeggen van nou, ik heb werk. Hè? Het is dus werk voor statushouders en jongeren. Het betreft dan mevrouw A. Schroeten at amsterdam.nl. Dus A. Schroeten, A. Schroeten at amsterdam.nl. Dus dan kunt u daar een mailtje sturen als u werkgever bent. En u denkt, nou ja, ik zou best wel met de gemeente in contact willen komen betreffende werk voor dat soort mensen, hè? Statushouders. Oké, nou, we gaan weer naar muziek luisteren. En vergeet niet, Ferryman Amsterdam, Believe It. Hè, dat is een heel mooi nummer waar we naar geluisterd hebben. En ik ga nu even naar een ander nummer luisteren. En dan straks komt Helene. Helene neemt het straks van me over. Maar we gaan nu even naar een ander nummer luisteren.

Beste luisteraars, we zijn alweer aan het einde gekomen van het programma Hinora. Wat fijn dat u vandaag weer heeft geluisterd. Hartelijk dank daarvoor. Op woensdag 24 juni zijn we er weer. Hier op de frequentie van Salto Caribbean FM Radio Hulde. Mijn naam is Sharon Winter en ik wens u een hele fijne voorzetting van deze dag. En alleen, ik wens jou een prachtige radio-uitzending toe. Graag tot de volgende keer. En nog even het e-mailadres voor werkgevers: a.schroeten@amsterdam.nl.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcassa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder één kap woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud.
5: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.
12: Rietwijn Culturo Import en Export Production is het differenti culturo wengri voor al uw jeetori in de differenti fassie. Zoals verse kruiden voor al uw wassie en geneeskrachtige kruidenbladeren, lekkere geurtjes en oliën voor uw bad, Florida water, Restore, Pompeia, Pietre, 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take you firewater kruiden voor de vrouwen, take you krachtidressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra na alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi kulturu souvenirtjes, lekker wat houten of stenen adelaar, panjes, pamoni of schade, naga swidringi, malassi, morete, lekker wat klara, niet te vergeten. Jaru susturu, naga 3-voet patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Kantabra, nak nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus als ze niet, ga langs of bel ze. Alla Sayu en Sukuritwein Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijns Production in 100% garantie en vakkundigheid.
8: Zoals je was. Dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als dit moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Priscilla Alberts, met liefde een steentje aan bij.
12: We zijn er weer! Wil

actief voor de bigiwa, no habi fadong en no habi keba. Daarom organiseert Stichting Yaya Dande haar zoveelste bigismadi op zondag 7 juni 2026. Plaats Salencentrum Opera, Fruitweg 2834, 2525 KH in Den Haag. Toegangsprijs €25, inclusief diner. Inloop is om 1 uur en om 2:30 is de opening door mevrouw Kitaman en een welkomstwoord door de voorzitter. Er is Sokosalam onder leiding van mevrouw Kitaman met tekst en uitleg over de koto, de Yaya Dande prijsuitreiking, een loterij en veel meer. En tot 8 uur dansen we op de tonen van Consensieben. Bigisma Poku. Reserveren is betalen natuurlijk. Op rekeningnummer NL 58 ABNA 0480 8381 19 onder vermelding van Bigisma D. Dat kan tot 30 mei. Vol is vol natuurlijk. Voor meer info www.yayadande.nl. U bent van harte welkom. Het liefst in uw culturele dracht. Echter is dat niet verplicht. Komt één, komt allen. Op 7 juni aanstaande. Bigisma D.

Tande doet het weer met haar Biggie Smadee op zondag 7 juni. Thema, Kulturu Krakti Fudin Grawang. Voor meer info, bellen met mevrouw Yvna Blijt op het nummer 06-2125-5924. Of mevrouw Valpoort 06-4375-7640. Of de heer Valpoort 06-1458-3948. Liefst bellen na 5 uur. Locatie Fruitweg 2834 is makkelijk bereikbaar. Vanuit Den Haag Centraal, tram 9, de 6e halte. Vanuit Haagse Spoor, tram 9, de 3e halte. Uitstappen beide keren, Dynamo Straat. Tot ziens dan, op 7 juni.

Foyuru Sharon is opgestaan. Ik heb overgenomen en ik ga door de Foyuru Sharon, bedankt voor je vorige uurtjes en je telefonische gasten. Ik heb het niet kunnen volgen, want ik was op en neer, you know. Maar het zat zeker weer goed.

s'avonds van een... van een Rinja, 40 jaar geweest gisteren. Dan ga ik de pokoe erbij halen. Want Hans Kreesburg is jarig geweest. Dus volgens mij drie kwartier of een half uur. Dan ga ik een beetje aandacht besteden aan deze twee trange blakken.

de je lange man anu jembaka man na ondro fini fugron tapu. Oké, tau, ik ga je bedanken, mijn schat. Ik heb je een beetje verwaarloosd. Waar ben je? Waar ben je? Dan ga je eventjes naar beneden. En waar is die andere? Nee, deze had ik willen horen. Want ik weet niet als die goede man al begraven is.

Je gaat even naar beneden, daar gaat Batman Crew erin komen, ja man. Yo! Ja man, feeling good, altijd hier in Nguyen. Merigere na Osso, maar ja, er zitten toch een paar behoorlijke teksten van touw erin. Dan kan je niet alles op de radio doen, maar thuis mag je alles.

0: Το κοίμασα. Το κλαρ, μη γιατό, για κάτι που να μην είδε με και κούγκρουζορ. Μα ασόν τράγα, αντρών τράγα, αντρών τράγα. Οκ, ik heb hem meteen onder de knop. Je hoort hem lachen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag, Helene. Alles goed?
0: Ja, man. Een beetje moe, want we hebben geen baard van moed of voor een vlam niet, toch?
1: Nou, maar misschien, mijn volgie moest moe, want misschien dat ik hier idee.
0: Jongen, mijn weekend was druk. Mijn weekend was echt
1: en je
0: druk.
1: Zag er, en je zag er super uit in je kimona.
0: In mijn kind te kimona.
1: Mokolena kimona, mokolinera. Atrana.
0: Nou, wanneer moest voor deze muur een kind te kimona, want dat had niet goeie man, ik moet hem feliciteren. Langs deze, het was een geweldige vissa, man. Geweldig. Hé, hoe is
1: ik meteen een big opgeven aan mevrouw Beryl Bigman, want mijn biggie sadrape.
0: Oh ja, eindelijk kon ik foto's posten.
1: Ja, ik zag het, man. Heeft de lobby voor me. En ja, man. En iedereen die daar, man, heeft meegewerkt.
0: Maar mevrouw Trangaer, want dan hoorde ik een klein duivel voor de zeggen, die vrouw was aan de 19e award toen ik denk Amerika direct. Ik voelde me meteen goed, want dat wil ik horen bij mijn mensen toch. Want als het daar kan, dan kan het bij ons ook.
1: Tuurlijk.
0: Wauw. Hey, hoe was je dag?
1: De dag vandaag of je bedoelt Van Dijk van Meerman Day?
0: Van Dijk van Meerman Day, want ik weet dat je dagen zijn altijd wil... mooi, maar speciaal die ene dag.
1: Nou, die ene dag, ik wil een ieder pas groeten en ik wil een ieder meteen ook bedanken. Ik ben zo verrast geweest door heel veel dingen. Maar nog maar takala santide. Maar ons aan jongen tak adé waka shwiti, adé waka boom. En weet dat ik dan zei tjaru nu naar Grand Gado, Grand Tanje. En dan gaat eens maar die jepi na promotie en jij bent er een te van. Want we zijn op de radio bij jou geweest. We bellen met elkaar en je hebt de promotie voor gemaakt. En alle andere radio's, en ieder die een bijdrage heeft geleverd. Het was fantastisch. Het was een hele great evenement.
0: Ja, ook mijn voorkorant die was goed hoor, want ik was op de Dappermarkt maandag meer en direct meer in Fabinde. Direct. Dus mijn voorkorant is ook goed.
1: Yes, dat is het mooie van het Sranang, Sranang toch? Aan mijn voorkant jaar en gomorrow fara.
0: Ja.
1: Het was great. Ik heb je wel gemist, omdat ik een beetje bedoel, een pokoet op mangen, joh, dansen. Maar joh, dat dansen want tralie.
0: Joh, dansen want tralie, die kieuw dat pokoe er, want nu aan dansen vooralsnog. We dansen vooralsnog, no matter what.
1: Nee, maar het was top. We zijn dankbaar. Iedereen is tevreden. Je zag het ook op de gezichten van de mensen. De kraamhouders. Iedereen is tevreden. Iedereen was leuk en aardig. En het educatieve gedeelte. Dat ik in Roland gedaan. Een beetje praten over Van Dijk en zo. En je zag hoe enthousiast de mensen waren. We hadden een test gedaan met een paar t-shirts. Om te kijken hoe de mensen zouden reageren. Dus we hadden het niet om aan mensen te geven. Maar toen die mensen die t-shirt zagen. Waren ze allemaal... Iedereen wilde het hebben.
0: En wat stond erop?
1: Van Dijk, van Meerman Day, man. De manier hoe de logo gemaakt is.
0: Wat een idee.
1: Die logo gemaakt. Maar nou een test met ik me bang. Look op wat ik moet reageren. Want ik wil druk 100.
0: Put me in a test.
1: Ik ben een lukken van deze mooie reactie, want toen ik de dames zei, zeer bakabar, hebben we laten aantrekken. Uh-huh. En ik had er eentje aan, dus Uno van Orga, die drie, Iwan Amoy Lafou, Derek A. en ik, Eric Claire, de prins, wij hadden het aan. Dus dan, alles maar ik kon naar Uno.
0: Yeah.
1: Ik akkion sa, maar we hadden het niet meer. Dus ik had nog eentje en die heb ik aan Emre Roland gegeven.
0: Uh-huh.
1: Maar in de future gaan we eentje hebben, want het is al nu de mijn pers dat ik kon. Uh-huh. Dus er komt er eentje met dezelfde logo voorin en achterin met al die straten van Van Dijk erop.
0: Nee, zo mooi. Dus wacht even, dus eigenlijk iemand heeft me wacht dat trap aan pers, no?
1: Atrapers, ja, atrapers. Nee, maar ik ben niet aan die potiek wat ik al met jou. Zeker.
0: Ik kan weten, je moet nagaan sommer ik kon dat nu weer, misani.
1: Ja, mama, je zei het, ik ben aan tegen, ik moet je vragen, want Het moet een iets grotere shirt zijn voor jou, weet je? Want ja, in een slenkie morgen, een vrouw, je kunt zelfs zien. Dus maar wie check je op? Nooit naar 4 verlegen.
0: Maar
1: dat moet je.
0: Maar Miloba XL, Miloba XL. Want ik heb een Baron Bonnie Schoenikeur, weet je? Die zit ook lekker, maar het is een XL. Dus na Miloba XL.
1: Dat komt dan bijvoorbeeld de QL. Daar was Mara, die heb ik. Die heb ik souvenir. Dus moet ik een XL die nou, dat weet ik dat ik een XL moet pakken.
0: Ja, zodra je door, Nakmiwa. Bel direct. Dus unotantum si langa, want het is zomer, dan willen we de sexy bijlopen en thema's zo. Is het al? Ik vind het een prachtig idee. En zo komt er weer iets in het laadje, you know?
1: In het laadje, ja. Dus volgend jaar wordt het 10 jaar en dan gaan we het hebben. We hebben shirt, want 3 jaar in 2027 voor de Rangasiki. En dan wordt het 10 jaar en dan willen we het groter uitpakken. Maar ik wil nogmaals zeggen tegen alle mensen, jullie zijn great. Mensen hebben elkaar daar ontmoet, die hebben elkaar jaren niet gezien. Ik heb ook een paar mensen ontmoet die ik jaren niet heb gezien. Ik heb ook mensen ontmoet die in het verleden zeiden ze van, ja, mijn koeren, ik ben niet meer met Aladdin Smaara. Wel, jongen, Aladdin Smaara dat misschien dat en dan maar dan zien we, mijn oma, mijn loop, biggie poko. Maar meneer dansen snel. Jongen, maar dit is maar geestel. Ik ga dansen, jongen.
0: Au. Dus dan gaat trangen. Je dansen bij die pokoe.
1: Dan gaat trangen. Dan kunnen ze op dansen bij die pokoe. Maar trangen, man. Maar het is niet echt mijn ding. Dat jongen met dansen bij die pokoe. Want ik zeg, mama, want toen maar. Of lekker zalig, maar dat niet. Maar dan droomt ik hier wat man bij me. Dan maakt ik hier wat dansen.
0: Ja, over zalig Ibrada gesproken. Want voor zoek aan, want het is we gaan richting 4:30. Volgens mij zou je jarig zijn geweest, 25. Nou heb ik gezien op
1: 25
0: Facebook.
1: Mei zou je 80 jaar worden. Ik heb een mooie foto gezet. Worden. En ik heb het bewust gedaan, omdat heel veel mensen praten ook over mijn broer. En sommigen weten niet eens dat het mijn broer is. Terwijl ik denk, aan mijn omo en zo. Nee, naar mijn ma tweede ching. Dus aan mijn brada, mijn ma, naar negentje aan mij. Hoe de baby boy naar mijn voor meisjes. Dus naar negentje Lando was de tweede. De eerste was Henk Voren, de tweede is Lando Voren en de derde is Ipona Help. Dat zijn de drie. En dan krijg je Wally Claire, en dan krijg je Lionel, dan Erik, dan John, en dan Ingrid, en dan Astrid. Dus ik ben 9. Weet je wel?
0: Is geweldig.
1: Lando zou 80 worden, 25 mei. En die oma waarover Lando zoveel praat, en die opa, die oma was 9 mei jarig. Dus Lando weet takkie over dat oma en opa. Anno een fantasie, het is echt zo. Zo was mijn oma en mijn opa. Dus die story, Lando kon mijn oma bespelen, maar opa niet. Want opa na wakamam, in het opa's meer.
0: Dus dat is een
1: no? Dat is een verteer no. Lando a Lucie Lusso. Lando a Lucie, in voor jou een schoen, dat takkie joma. Dat was mijn opa.
0: Mi aba cassette ving en later mi kom merk op dat die potent op YouTube. Dat is geweldig.
1: Ja, YouTube, hey,
0: maar ik moet je erbij zeggen, mi voor een foto, want ik heb een foto van hem. Ik heb het vergroot. Maar dit is zo mooi. Mooi, maar
1: die zit dan potent.
0: Mi greedy, ja, die zit dus mi voor.
1: Ja. Want mi zit alleen. Mi zit gewoon toe dames en regeren. Want toe dames en dames. Jongen, die man was zo mooi. Man, jongen. Neem tegen dat jongen, mijn man. Dat is zo mooi.
0: Ik heb niet kunnen reageren op dat moment. Maar mi pas volgens mi lassing. Kom naar een foto op direct. Dus dat zit in mijn afbeelding.
1: Je hebt gelijk. Mooi. Het is een heel mooie foto. En ik had die foto. Ik dacht van. Den 3 jaar in we putten een trouw aan, maar ja, is met dat nummer naar een special one. Dus
0: hey boy,
1: het is
0: een
1: heel
0: geweldig.
1: Mooie foto. En die dag, hè, de dag van deze familie, was 24, Lando was 25. En met mijn zus, ik was met twee, met de jongste zus en mijn oudste zus, dat we tak draaien. En meteen dat die jongen 40 man dan ook, ja, zo. Want hij is die zo druk.
0: Hij
1: is zo druk. En mensen kunnen het misschien niet begrijpen of niet voelen, maar ik voel en ik weet wat ik voelde.
0: Geweldig, man, geweldig.
1: Yes.
0: Nee, ik ben er echt blij om. Nou, eigenlijk
1: ja, maar van die awaka boom, awaka a lobby dat is eigenlijk te met awaka. Mine look awaka direct in een money, want daar kijken mensen vaak naar. Dat hoort erbij. Maar mine look aan drap, want ik ben meer met de moro voor in een spirit bezig. A lobby sami beshi na den smak fisi. Misi Hindustanse Surinamers die dit drapen aan een lobby in de visie. Misschien in die barada, misschien van niet. Hey, dat ding voelt goed, man. Voelt echt goed. En ik zeg het niet om mensen zomaar een goed gevoel te geven. Van deze van Mierman D is een merk. Onderschat van deek niet. Van deek aan de zomaar een pisboesie. Per de man kon de man dozer bouwen aan toe. Of zo. Nou, dat ben nou een jeje pressie. Dat ben nou een jeje pressie. Een pressie neemt voor je panie.
0: Wauw.
1: En dan zomaar de mijtak voor je panje.
0: Oké, geweldig. Nee, maar we komen de patori bakken voelando.
1: Ja.
0: Zodra ik klaar ben, patori voelando, dan kom ik erop terug. En dan mijn breed dat ik mijn kon sapen aan brada ving.
1: Dank u wel, dank u wel. Ik van breed dat ik mijn kon sapio. En ik vind je een geweldig mens. En blijf zo, blijf jezelf. Blijf deze mooie dingen doen. Want alleen maar mooie dingen kan je naar de plek brengen waar je terecht moet komen.
0: Amen. En dan verlies ik mijn kracht niet, natuurlijk.
1: Tuurlijk niet. En de kracht van jou... Ja, jongen, je bent goed verbouwd, man.
0: Hey, ik ga je bedanken en fijn dat het...
1: Dank je wel. Dank je wel. En ik neem 1 minuut om iedereen te groeten.
0: Ja.
1: En ik wil ook tegen de organisatie van Land van Dijk zeggen... Mokaraning, Derek E. en Iwan Amoy Lafu en ik, Ja Prins... Wij drietjes trekken de kaart, maar Asana of Uno, Asana of Alasranamang... in het bijzonder van Dijke people... Utan join us aan die triari na tiari vanuit hier met dat Emroland tik je big up. En alles massa met reclame doen, u tik je big up. God bless you, zeg je naar lobby naar ons.
0: En voor jou ook God bless. We komen er een keertje op terug. Oké, dankjewel. En man, fijne dag. En waarom zulk is dit? Maar geniet ervan. Geniet ervan.
1: Dankjewel.
0: Nog één ding. Een Aberi vindt prezikba?
1: Minus Aberi, dus nou, mevrouw, hel, Ibarara. Mata af, dus mijn voetbal gaat niet af. Dus in berekening naar Tide, volgens mij is mijn review naar Tide, ik denk dat ik moet zoeken voor Gobel, wat er emma, zalig wat er emma.
0: Ja.
1: Naar Tide, volgens mij denk ik dat ik moet doen dat. Wel heeft de zus van Touchy contact met me gezocht.
0: Oké, want ze hier, ja, want man, ik tak want Tori op de app, maar dat is een beetje in het privé sfeer.
1: Ja, dus dat niet ook zo.
0: Volgens mij, via een takkie, dan is dat over het samen abing.
1: Ja, is dat over het samen tak tante op radio, want is dat niet ook, maar ik ga die moeder bellen, want het komt wel goed. Weet je wel, ik ga die moeder, want hij heeft die nummer voor me gestuurd, dus ik ga mevrouw Inge, oma Inge, ga ik bellen.
0: Oké. Ik ga iemand, dankjewel, Guru, ik ga iemand feliciteren. Ja. Ik ga 2-3 mensen feliciteren. Oké, dankjewel.
1: Feliciteer aan ieder en lobby, tamboe. Ja, succes, doei.
0: Doei. Oké.

0: Mi san not to da pasif mi stot mi foto.
1: No, no.
0: Then I hip, hip, hip.
1: Hooray!
0: Si chomba skopu ji jayara. Krapek mo pa watraf kombe kem chase isoro. Mana in watray go baka. Then I hip, hip, hip.
1: Hooray!
2: Ja, dan nou wat hip, hip, hip. Ja, ja, ja. Ik begin bij Rinja Vien. Dat is een trouwe donateur van Radio Hulde. En tevens een zus. Een zus, ja. Een zus die me met Sosjin op straat heeft zien spelen. En in de regen. Ja, maar. Wahip, piep, piep, ja, ja, ja. En ze heeft een jaartje erbij mogen zien. Gisteren wel te verstaan. Of nou, eergisteren, ik weet het niet. Maar in ieder geval gisteren. Want ik kan nu niet op Facebook, maar naar Trobby. Maar tussen nu en twee dagen geleden was Rinja vierjarig. Rinja, wahip, piep, piep, ja, ja, ja. God bless. En hoor die vast te zijn, Abimigodo. Dit is alles wat ik kon zeggen. Ja, je bent een sterke vrouw, Anoutu Naki, maar toch idee. En ik ga je meteen je nummer geven. En dat is een nummer van Adriaan Cunningham. En hij zingt speciaal voor jou. Laura, I love you. Laura, I need you.

programma waar hi piep piep ja ja ja over Rinya Fien. En misschien komt je tweede pokoe, maar ik heb weinig tijd, dus ik moet nog twee mensen feliciteren. Waaronder Hortans Kreesburg, zojuist gehoord. Die vrouw heeft een fantastische stem. En aan vrouw die ik condoleer Alasma Heerjari. En ik feliciteer Alasma Heerjari. Ik weet niet wanneer ze meerjarig is geweest, maar van voor de fluit me. Dus van hiep, hiep, hiep, ja, ja, ja. Speciaal voor Hortans Kreesburg. En laat me het doen, mede namens oma Wiener Schaal, hoor. Ik weet niet of hij het op luisteren zit, maar wie zou nou dit op luisteren? Ik weet het, hij gaat het mooi vinden als ik hem zeg. Ik heb u gefeliciteerd voor een Hortans Kreesburg. Mibri, Asana, Hosano, Hosano.

Yeah, man. Sometimes you up and sometimes you don't. Tiki Oru Kapi Tiki Naki, zeg je dan. En dan speciaal dit nummer draag ik op. Of ik draai speciaal voor jou. Althans, Kreesburg, speciaal voor jou. Celebrate me. Vrouw, ik geniet van Libi elk moment. Dus daarom zeg ik, celebrate me.

0: Sometimes I'm almost yeah.
1: Σκραπέκ, μα πάμε τραυκομπέ και πιάσε η σώρο. Μα να είναι ουατρά η κοπακά. Τα να
2: hip-hip-hip. Ωραία! Yeah, μα hip-hip-hip, ja-ja-ja, speciaal voor Rinja Fien. Hot Dance Kreisburg. En wie ook jarig is, of wie een zoveelste oprichting moet vieren, is aflegvereniging Sakafasi. Onder leiding van mijn biggie missie. Ik heb het ergens opgeschreven. Ik ben in de tussentijd niet vergeten. Maar in ieder geval, zuster Marita L. Onthoud ik. En die andere voorzitter ben ik eventjes kwijt. Maar in ieder geval, mijn voor u fluit me. Ze moeten 45 jaar vieren. En ze gaan het buiten Amsterdam ergens mooi met z'n allen vieren. Dus de broeders en zusters van Sakafasi. Oh ja, in het bijzonder onze lieve, lieve zuster Margot. Moeder Margot misschien. Grandsa Margot, you don't know. Ik noem maar wat. Jullie worden allemaal gefeliciteerd met deze 45-jarig bestaan van Sakafasi. Keep it going. Memre na Dave Tamara. Memre takwangado de. En tando abun roko. Tang un pos getrouw. En dan heb ik speciaal een nummer voor jullie. En omwille van de tijd gaan we meteen luisteren naar de Kankantri. En dat was singa Dinari Pokoyun. Speciaal voor jullie. Sakafasi.

Die schreef Magfu Kotembakada. Ja man, dat naam man. Speciaal voor een aflegvereniging Sakafasi. Ze mogen een jaartje bijtellen en dat wordt in totaal 45. Bang. 45 jaar is 9 maal jubileum. Geweldig. Fijne dagen waar jullie ook gaan. Fijne dagen. Keep it going. En tang u bos getrouw. Oké, dan moet ik nou gaan groeten. Want een Ramon die komt erin. We gaan richting 4:05. Ja, 4:05 inderdaad. En dan moet ik, voordat ik aftel, dan moet ik groeten. Mary Lane, Odi Odi, keep it going daar. Maar mis heb ik geen ferie, maar keep it going. En dan moet ik ook groeten. Glione en Roy daar in Mama Su. Much blessing. De gwe even op vakantie. Toch, Glione, als je kan. Go hoor, want Biggie Smadi, je bent echt een topper. I love you. Ja, maar je bent... de zoveelste mama voor mama zijn naam. Oké, dan ga ik groeten en ik neem een pokoe van een Michael J. Ja, hoe kan ik het vergeten? Maar hoe kan ik het laten vandaag? Ook al is het maar een uurtje. Hij gaat voor ons zingen Look at the Man in the Mirror. En Make Changes. Een fijne dag. Fijne dagen. Jullie allen. En... tot de volgende week. Ramon komt erin met zijn jamoerikke. Een fijne uitzending. Odi, odi, allemaal. Doei.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland begint de avondspits goed op gang te komen. De meeste files zijn dagelijks en hebben nog niet al te veel vertraging. Zoals de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen 4 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot ook 10 minuten oponthoud. Dan de A22 Velsen richting Beverwijk tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost 2 kilometer met ook daar een kleine 10 minuten oponthoud. En tenslotte valt ook nog op de N247 Amsterdam richting Horen. Bij Waterland, Broek in Waterland Noord, 3 kilometer, met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.
1: Showbiz Forever presenteert met trots op zondag 1 november in Imperial Event. Showbiz Reunie met de winnaars van de Songfestivals van de jaren 80. Kan je nog heugen hoe het aan toe ging? De sfeer, de gezelligheid en alles eromheen. Met vertegenwoordigers van onder andere de Louise School, de Graaf van Sinsendorf School, de Verwijn School, de Selecta School, de Comenius School, de Rietveld School, de Lewens School, de Koender School, de Simon School, de Pascale School, de Paulus School, de Wolven School, CPI en SPI. If you could see me. Een grote reunie in Imperial Event op zondag 1 november met de Masters of Ceremonies. Hoe kan het anders? Henk van Vliet, 1 november, een Imperial Event. Voor info, contact de organisatie op 0616 96 5858. Save the date, 1 november, Imperial Event.

Toru van Oudo. Lekkie souvenir, osedresi, kledersdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Jukulturu, jursakulturu.nl. Ook via www.jursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-79.

à 30 euro per duurder. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronne

Wij staan op een kruispunt. Een tijd waarin wij onze cultuur, spiritualiteit en verbinding moeten beschermen. Daarom roept Stichting Granu op.

0: Imperial Venue, Amsterdam Noord. Zondag 1 november, de 80s Reunie Show.
1: My son.
2: Wa Anu Brothers.
3: An yunka seko sensatie onderdelen voor Etje Walker en Seki Kondre. Afosis CD voor an yung group anisi. Konadoro. Verklaring. Dat na anne voor a rocko disi. Wa CD na nga negi stampu rocko. Soleki.

0: Hoek IJzerstraat 79 Walstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganzenhoefmarkt, Bakkerij Bagu.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM.

0: natuurlijk zeggen wij van Radio Jamoreke. Goedemiddag, Ramon is de naam. Vandaag een bijzondere uitzending. En u hoort het zo meteen van mij persoonlijk memories. En dan weet Chara Lobby dat ook toegomorovar. Maar ondertussen, dan heb ik niemand anders dan de baronesse onder de knoppen. Goedemiddag, moeder.
1: Ja, goedemiddag, Ramon. Gaat ermee?
0: Gaat lekker, moeder. Gaat
1: Wat
0: moeder.
1: Lekker. Ja, ja. Werk ook.
0: Ook ja.
1: Alles goed, oké.
0: Okay.
1: Okay. Je weet het, woensdagmiddag.
0: Natuurlijk.
1: Het is nu 16:21. En dat is de tijd om onze Heer te danken voor deze middag en avond. Oké, dan begin ik. Dag alle luisteraars, allemaal. Heer Jezus Christus, Zoon van Moeder Maria en Moeder God, ik wil u weer danken. Eigenlijk hoef ik het niet te zeggen, want u weet het al hoor. Maar ik ga verder hoor hier. Met Ramon ook weer in de studio.
0: Zeker.
1: 27 april.
0: Mei.
1: En Stefa thuis voor de radio. En alle luisteraars van Radio Jamoreke. En andere luisteraars. En nu begin ik hoor. Heer, ik dank u voor de zuurstof en de natuur dat getuigt voor uw grootheid aan ons te betoond. Halleluja. Alle lof en heerlijkheid komen u toe. En uit het boekje Gebed voor elke dag. VVV, Vriendschap, Vreugde en Vertrouwen. Luister jij ook mee? En ja. Het gebed is dan niet zo'n lang gebed hoor. 27 mei 2026. Mijn Vader, verlos mij van alle angst die mijn krachten verteert. Help mij dat ik alleen angst voor de zonde heb en krachtig en dapper voor de waarheid mag opkomen. Amen. En dan ga ik ook weer even nog verder nogmaals. Groetjes aan mijn collega.
0: Ja, ja.
1: En meneer Viva, die zit thuis te luisteren ook natuurlijk. Oké. Dag papa Joe, zoon lief en dochter. Alles gaat ook goed met jullie allen, met Gods wil. En groetjes aan alle luisteraars nogmaals van Jamoreke. Dag Bondru FM. Ode aan bescherm engel Gabriel voor alle radiomedewerkers. En ode aan bescherm engel Santa Anna aan alle huisvrouwen. Santa Anna, komt u ons te hulp. En dat doet ze ook hoor. En hier komt het gedicht. Je kunt je weerspiegeling niet in stromend water zien, maar wel in stilstaand water. Wat van zichzelf stil is, kan dingen tot stilte brengen. Zo zei het. Oké, dan ga ik nu even verder. Ik noem het altijd natuurboodschap. Er is maar één land, de aarde. Beschadig de aarde niet, nog de zee en de... Beschadig de aarde niet, nog de zee. En de bomen. Overwin je angsten en durf te leven, het is de moeite waard. Boosheid is een heel slechte leermeester. Denk er eens aan. Een woord is als een vogel die je loslaat en niet meer vangen kan. En dat is mijn wekelijkse boodschap weer. Haar woord toe. Mama dit en mama dat. Hou het. Even mee op, want de mama's vinden het niet leuk meer. Oké? Okay? Iedereen heeft op zijn tijd vergeving nodig. En dan zeg ik nou, de wereld is mijn vaderland, mijn hoop de toekomst en de tijd mijn vriend. En dan ben ik gegaan weer verder. Leer lief te hebben en met een open hart elkander het beste toe te wensen. Hierbij wens ik u allen een gezegende dag toe en een gezonde dag. Een liefdevolle dag en een zonnige dag. soms bewolkt, maar nu weer even zonnig. Een leerzame dag, goedaardige dag en zachtmoedigheid, zelfbeheersing en vooral geduld. Liefdadigheid en een helpende hand aan je gezin, je familie, je naasten en je medewerker. En kwest een ander niet hoor. Vanmiddag is het woensdag. Lekker, lekker pindasoepdag. Heerlijk hoor. Maak er een heel mooie middag van. En af en toe een lekkertje, een lekkere glaasje, ijskoude glaasje. Hemberbier. Het is woensdag en de pannenkoek hoort erbij. Oké, doei. Alle zieken van harte beterschap toegewend. Let en zorg ook goed voor jezelf. En denk positief. Alle kindertjes, kleine kindertjes, grote kindertjes die ziek zijn. Ben nu thuis of in het ziekenhuis. Word goed voor je gezorgd hoor, voor mama en papa. Laat je niet in de steek. En oma en opa die horen er ook bij. Die letten ook goed op hun kleintjes. Ja, Jezus, Zoon van God, ontferm me over alle zieken. En alle andere oude mensen ook die ziek zijn. Kinderen, kleinkinderen, oude mensen die ziek zijn. Een vriendelijke blik maakt je blij. En een goed bericht geeft je weer moed. En dan kom ik nou aan allen die een dierbare verloren hebben. Graag en sterkte toegewend in deze moeilijke dagen. Dat de zielen van de overleden gelovigen... Dat de zielen van de overledenen geloven door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten. En hierbij wil ik ook Rita Panka en familie en de overige familie even kracht en sterkte toewensen met het overlijden van haar zoon Rodney. Rodney, rustig jongen, God zal je gedenken bij de opstanding en ook allen die een dierbare verloren hebben ook hoor. Het is heel moeilijk. Een moeder die haar kind ook moet wegbrengen, je wilt het omgekeerde. Maar soms gebeurt het andersom. En wat moet je ermee doen? In Gods handen laten. Risa VV, sterkte. En de hele familie ook. Gods Mea en allen. En ik heb hier dan het uitgekozen. Als een bloem, zo is het leven. Het begin is teer en klein. De een die bloeit uitbundig, de ander geurt heel fijn. Sommige bloemen blijven lang, weer anderen blijven even. Vraag niet welke bloem je hoort. Dat is het geheim van het leven. Heen gegaan en niet vergeten. Allen heeft hij sterkte toegewend. Heeft hij sterkte. En dan nu wil ik alle jarigen ook nu feliciteren met hun verjaardag. Gisteren, eergisteren, vorige week heb ik net deze week heb ik gehoord dat tante Loes jarig was. Tante Loes, liever te laat dan ooit, hè? Nog van harte gefeliciteerd. Kracht en kracht toegewenst, altijd oef. En nog vele gezegende en gezonde jaren na deze aan alle jarigen. En alle die in het huwelijksbootje stappen, een partnerschap aangaan, getrouwd zijn of jaren samen wonen. Babyje geboren, je eerste kleinkind, opa, oma, je diploma, je rijbewijs, wat is tijd voor diploma natuurlijk. Ik weet het niet, ik heb een diploma, maar zou ik niet weten. Een sollicitatiegesprek. En nog veel meer. Gefeliciteerd. Piep. Een fijne verjaardag. Gesteund door God zegen en beschermen tot in de lente der dagen. Amen. Hoepiepiep hoera. Amen ook. Ramon, bedankt weer. Voor dat ik voor het programma doe, maar. Hartelijk bedankt.
0: Alleen heeft u een klein foutje gemaakt. 25 april. Het is 27 mei. 27 mei. Ja?
1: Dan ben ik toch van zomer. Heel erg wat dichtbij, dan ben ik er achteruit.
0: Ja, ik let op. Tegenwoordig moet je opletten.
1: 27 mei. Oké.
0: Oké.
1: 27 mei is het hoor.
0: Ja, oké.
1: Ja, dat is gewoon niet zitten niet. Oké, dan bedankt. Laat weer of nee samen geloven hoe ben ik de bovenhand vieren.
0: Oké.
1: Steun door, Jamboreke. Geestelijke kracht, wijsheid en liefde. Oké, maak er weer een mooie programma van, hè? Dag, alle luisteraars, tot later weer.
0: Dank u.
1: En ik heb een liedje, immers een liedje. Nou, misschien vertaal weer alles aan. Mij is allemaal wijze lang. Joshua, Joshua, Joshua, Joshua. Joshua, Joshua, me and Joshua. Me and Joshua. Me and Jesus altijd. Me and Joshua. Maak er een mooi programma van. Dag, alle luisteraars.
0: Okay, doei.
1: Je is een collega er al?
0: Ja, kom goed.
1: Oké, collega.
0: Oké, doei.
1: Maak ook een mooi programma van. Doei. Oké.
0: Doei.

En natuurlijk, dat was Johnny Cash, Family Bible. En dan wil ik u zeggen, ik heb ook aangegeven dat dit een speciale uitzending zal worden. En waarom eigenlijk? Dan moet ik even terugdenken aan Weilen, Helene Ridolfine Nassi, die geboren is op 27 mei. Ja, ik hou het even daar en u mag het best weten, is zalig. Mijn eigen moeder die mij 9 maanden gedragen heeft en ter wereld heeft gebracht. Mevrouw Nassi, krakti, idahi, misabi, je hebt me veel geleerd, zowel goed als slecht. En natuurlijk wil ik ook onze overburen de groeten doen, namelijk de familie daar thuizen. En ik heb een speciale plaat ook voor u. En natuurlijk wil ik ook de familie Hofman condoleren met het verlies van hun familie. En daar heb ik deze plaat zowel voor zalig mijn moeder als mevrouw familie Hofman.

En natuurlijk, dat was speciaal voor Helene Ridolfine Nassi. En zij was werkzaam bij H.J. de Vries, Saramagastraat. Dit is Radio Jamorike. En u weet het wel, we zijn er voor u. En we doen het ook voor u. Natuurlijk voor de gehele gemeenschap. Het leven is zo prachtig, ja. Je kan niet terugdraaien wat er is gebeurd is. Je kan het zien en begrijpen en ervan leren, ja. En veranderingen brengen. Natuurlijk wens Radio Jamorike u ook een fijne woensdag. Om gelukkig te zijn moet je leren om veel dingen te negeren. Ja, Milobala voor de Sierra. Doe de dingen die je leuk vindt. Geld kan altijd nog naar je toe komen. Maar tijd komt nooit terug. In een loop money, moro a ting. In loop a ting. If him abi, yo fini, yo kisi. Ja. En natuurlijk 10 lessen die je vaak pas later in het leven leert. Rust is belangrijker dan gelijk krijgen. Une suku leti, nee. Une suku grani. Wifu yamoreke, ne suku agrani dati. We suku lobby, fu prat lobby, gomorofara. En je gezondheid is je echte rijkdom. Tijd is de duurste valuta. Zie, met je rekombaga, het ding belangrijk stuur. Bevestig tijd in jezelf. Niet iedereen verdient een tweede kans. Nou verwacht ik dat je ook niet zo'n tweede kans. Nooit. Je kring wordt kleiner, maar beter. En natuurlijk, dan kan je ook beter participeren en denken. Loslaten is een vaardigheid die je moet oefenen. Geluk komt uit simpele dingen. Ja. En je groeit vanzelf uit drama's. Je grenzen zijn niet onhandelbaar. Het leven voelt lichter wanneer je stopt met hazen. Es is boem, maar savri savri, moro boem. En je mag het best weten. Laat me even snel even de krakawang. U weet het, ja. Ik weet wat ik kreeg. Straks hebben we ook de verloten om wil goed gaat. De drie ballen trekken. Dus ik hoop dat iedereen het gelukkig hebben. Dan groet ik tante Sandra, Vivian, Orchidee, de baronesse, tante Joyce. Ik zit op luisteren. Nog bedankt voor de bemoediging, familie meneer Bullesom, Dupri, Etina, Gebakje, familie Hamer, Kingston en kapitein Verhoefdorp, familie Limmersgraag, Fafimi, Boudou. En natuurlijk Duurhammetje, familie meneer en mevrouw Utram. Papa Joe, zo meteen heb ik een hele mooie pokoe voor u die aangevraagd is door de baronesse. Dan heb ik Hoetje, Santje en Ursula, zusje van Lennep, Lisbeth, ja, tante Lisbeth en ja, Jaja Donovan natuurlijk. En dat ben ik de krakawang voor Radio Jamorike Grand Tanji. En dan heb ik deze plaat aangevraagd natuurlijk door de baronesse voor Papa Joe. En ik heb ook nog eentje aangevraagd. Ecto Lobby. Lobby bedoel ik, Lobby. Ja, natuurlijk. Laten we dit alvast op de draaitafel zetten. Wow, I feel good. I knew that I would not. Dit is aangevraagd door de baronesse voor Papa.

0: Ja, en ik heb nog 8 minuten. Er is ook, er zijn 2 platen nog aangevraagd, maar die komen eraan. Dit is belangrijk. Wij van Jamoreke kregen een mail van Salto. En Salto gaat verhuizen van 1 tot en met 15 juni. En betekent dus dat wij 3 juni en 10 juni geen uitzendingen hebben. En de 4e week, dan krijgen wij een spoedtraining om met de nieuwe techniek om te gaan. En natuurlijk zullen we daarna gebruik van maken. Betekent ook dus dat er andere opties zijn, want dan heb je ook het WK gebeuren. Dus we gaan even wikken en wegen hoe wij onze programma zullen samenstellen en maken. Dus maar een broeia, het komt goed. Ik heb nog een pokoe aangevraagd en ik moest ook van mijn collega ervoor, Helen Bustamante, nog bedankt voor de mooie uitzending. Dat zij ook geen uitzendingen heeft op 3 en 10 juni. Was ze waarschijnlijk vergeten dat aan u door te geven. Dus ik had haar even geherinnerd voordat ze wegging. En ze heeft toen even ook een navraag gedaan. En ze kwam terug om het toch even bekend te maken naar u toe als luisteraars. Ik heb nu begrepen dat mijn collega al ready is. En voordat ik die pokoe zet, zal hij even natuurlijk ook de groeten overbrengen. En hij is ook ready om straks een heel mooi programma samen met Radio Jamoreke en de luisteraars te maken. Goedemiddag, Wilgo.
1: Ja, luisteraars Ramon, goedemiddag. En de luisteraars ook, Mides Petje, goedemiddag. Vandaag wordt het weer een mooie uitzending. Dus ik ga weer mijn best doen om u zo goed mogelijk te informeren. Maar, gelukkig is er nog altijd een maar met hoofdletters, komma. Ik ga geen telefoontjes beantwoorden, want ik vertel verhalen. Misap furu, maar ik ga niet op de stoel zitten van anderen. Dus, ik heb zoiets van, na IT had ik midek wat op radio, maar ik vertel alleen verhalen. Minokang taksani, omdat ik bang ben, leek van mij oudste omapje potmis door afgelopen week. Dat papa, je vertelt leuke en mooie verhalen, maar je doet niet iets wat anderen wel doen en kunnen doen en blijven doen. Dus mi ano no to man, mi ano do man, mi ano bono man en mi no abasandati. Ik weet er wel veel van, maar ik doe het werk niet. Dus Vincis Mabel, ik kan die vragen niet beantwoorden. En het komt misschien niet bepaald vriendelijk of netjes over, maar me voorzichtig, want kijk, elk stuk en elk deel van een puzzel maakt een geheel. En daar ben ik bang voor dat mensen dat soort dingen kunnen en zullen gaan gebruiken, schuinsreep misbruiken. Mijn verteertorie, ik leg dingen uit zo goed mogelijk en zo diep mogelijk. Mijn orient op 1%. If mijn koning aan 2%, mijn denk dat was maar oans door arki a programma moro. Want dat zijn dingen die ik niet kan en wil verantwoorden. Want dat gros kintori. Ik laat het al 8 lange jaren op 1%. Want we barkree en dat heb ik liever niet. Temi begin aan de tori dat die we barkree. Want uno amri bitak desa dat die sana senang. Nogmaals, ik hoop dat dit mijn arki, dit mijn toonbegrip, ik hou het op 1%. Ik ben door naar 2%, maar ik heb met mijn oudste dochter zitten praten. Ze heeft me gezegd, papa, niet doen. Niet doen. Dus alsjeblieft, ik ga niet dingen aan mensen uitleggen hoe dingen in elkaar zitten. Dus wat we lezen met Takwansani, daar wacht ik nog 2-3 weken. En daarna kom ik dan weer op dat verhaal, maar dan heb ik het op een heel andere manier uitgelegd. En dan zeg ik het ook op een heel andere manier. Alsjeblieft luisteraars, mi no man gis ma informatie over. Sa de man de no to man den do man de bono ma edo mino kang it is me te veel en mino want te karisiko want dat me make no to man bono man nga duma en dat wil ik absoluut niet want mensen moeten niet van mijn kennis en kunde dingen in elkaar gaan zetten hoe mikis wan pone dat man na you leg des man desani uit make ti de ishi alama edo bepaalde sani mino go do asandati asjeblief luisteraars ik ga geen vragen beantwoorden asjeblief dat was het is goed luisteraars. Straks, me kon een mooi tori. Bedankt.
0: Oké, en dat was niemand anders dan Wilco. Net een mooie pokoe op de valreep, Lobby.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat vier mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits in volle gang. De meeste files zijn gelukkig dagelijks. Dat betekent dat ze niet veel meer vertraging hebben dan 10 minuten. Er is eigenlijk maar één uitzondering. Dus met andere woorden, één file die meer vertraging heeft dan 10 minuten. En dat is de A9, Amstelveen in Alkmaar. Ik knoop het Kooimeer bij de werkzaamheden daar 18 kilometer langs rijden en stilstaan. En dat kost je bijna 20 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

in Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Veronica Saus, de Bas Rane. Op zondag 28 juni in de

aan 30 euro. Wordt duurder. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Rome Amsterdam. Romeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415-0620-679620 en 863.

Toru van Oudo. Lekkie souvenir, Osedresi, kledersdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Jukulturu, jursakulturu.nl. Ook via www.jursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78.

Zonder Slagroom, Bakkerij Bakkoe, Hoek IJzerstraat 79, Wallenstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganzenhoefmarkt, Bakkerij Bakkoe.

Wij staan op een kruispunt. Een tijd waarin wij onze cultuur, spiritualiteit en verbinding moeten beschermen. Daarom roept Stichting Granieuw op.

0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
1: Ja, beste luisteraars, ik heb nog tweetal berichten die ik met u wil delen. Ja, ja. En dat gaat als volgt. Even kijken, waar ben je? Laat me beginnen met een, ja, Kitty Kotti. Ja, u weet het, Kitty Kotti, 1 juni. Verzamelen is om 2 uur, maandag 1 juni. Aan de Vezestraat nummer 32. En dan krijgt u ook het welkomstwoord van niemand anders, Brada Kaikuze. Dan heb ik ook een heel mooi bericht voor dat belangrijk is van Radio Bonigrani. Ja, en er staat geschreven, nee, waarom kom je niet door dan? Oh ja, hier heb ik hem, ja. Nee, dan moet ik even zelf naar de app. En daarom neem ik altijd die dingen van tevoren en nooit op de app. Even mijn, laat me even een kleine pokoe zetten op de achtergrond. Kom zo terug hoor.

Ja, ik heb hem. Het gaat om het AOW-gat. En natuurlijk, u kunt een Stichting De Hoop bellen onder het telefoonnummer 06 43 54 72 67. En dan krijgt u de heer Godfried van Amt aan de telefoon. Dus nogmaals, wil u informatie winnen over het AOW-gat? Wil je ook weten hoeveel je krijgt? Dan kunt u contact maken met 06 43 54 72 67. En natuurlijk Godfried van Amt. Die zal u zeker. En natuurlijk Godfried van Amt. Die zal u zeker alle informaties geven. En natuurlijk over 1 juni.

zit aan de Herengracht. Dus maandag 1 juni, dan zeker ook. Je moet ook weten, 4:55 is er 1 minuut stilte. En voor memory de Grand Bigiwang Likva, mijn memory, mijn zalig, mijn ma, die chami negimung. Natuurlijk. Natuurlijk, dan gaan we zo meteen naar de andere kant, waar oom Wilgo de geluksballetjes gaat trekken.

0: mag u best weten, Ramon maakt radio voor de gehele gemeenschap. En une takere no we trek dat voor of nee. A heer Libi Libi Makandra we mek radio. Dat na jamoreke. A geestelijke kracht. En oom Wilgo, als je zo ver bent, mag
1: ja, ik ben
0: zeggen.
1: Al zo ver.
0: En dan moet je die zak schudden laten horen, toch? Ja? Niet jouw zak, maar die ballenzak moet je schudden. Ja.
1: Nummer 22.
0: Dubbel 2. Boy, ja, de eerste bal is nummer 22. Ja.
1: Nummer 36.
0: 36. En de laatste.
1: Nummer 39.
0: 39. Oké. Okay. En natuurlijk allen gefeliciteerd met een, ja, de nieuwe geluksgetallen. Ja, ja. Goed.

0: vijf, dan hebben we ook een kranslegging. Legging, en we gaan zo meteen naar de andere kant waar oom Wilgo al ready zit. Zijn programma, oom Wilgo, laat me even kijken. Ben je zover, mijn brada?
1: Ja.
0: Oké, en dan laat ik het even aan u over. Ja.
1: Mires Pekki nogmaals, goedemiddag, Wilgo Piqué, Bar Odi. Mij ben verteerd want door die twee, drie weken geleden over te Iedoro Napernasideshi Furu Kalakatapawatra. En ik heb het zo met mijn oudste dochter thuis zitten bekokstoof. Lik van Taki, mij beetje aan het ko in het begin in de juiste volgorde, maar dat doe ik niet meer. En denk Kalakatapawatra, Aherwatra Furu of Inawatra.

want dat je in een boto dat in de macht dat je een bepaalde presidie hebt zijn een boto. Dan mag je niet praten. Dat is je taki dat je een heel presidie voor een kalaka awatra. Oké. Okay. Mi respecte. Nogmaals. Ik ben niet boos. Ik ben niet teleurgesteld. In tegendeel, want mi doe een belofte die ik kon je na radio ja me rekken. Iedereen heeft het gehoord thuis. Mi taki. Mi sa abi altijd respecte. Jimmy respecti na oso, misa broko chindi Jimmy respecti en minosa affrontu mi respecti. Mi respecti, kijk, het is voor u ook denk ik een genot om dingen te horen. De programma die mij chakon, de sansa metaki. En daarom ben ik op een gegeven moment goed gaan zitten nadenken met mijn oudste dochter Mitakere. Sommige dingen ga ik niet meer in de juiste volgorde aan de mensen thuis voorschotelen, oké. Okay. Wambong de nasenang, minokan kara nefu abong. Omdat me take ala yuru minemek no tumang, minemek duma, minemek bonuma en minemek isma, misbruik a programma en misbruik de sansa me echakong. Mine tak soort pernasi abong de mano de inwan pernasi wa abong de ala se. If je gonabong, i a probleem, heb je maar twee dingen nodig. En schrikt u niet, die twee dingen zijn heel simpel en eenvoudig. Je moet een naald hebben, dus wanneer een naald moet je hebben. Dat is één. En garen. Me herhaal. If je gonna bong, heb je maar twee dingen nodig. Een naald en garen. Meer zeg ik niet. Ik kon er dieper op ingaan, maar ik heb op een gegeven moment goed zitten nadenken thuis van... Ik geef de mensen te veel inhoudelijke informatie. En nogmaals, men moet het niet gebruiken, schuinsreep misbruiken. Wambong dena la vigilancia, dat na para. If umas ma abra abon, dat die komen niet meer uit de plantage. Me herhaal. Wambong mine kara nefu abon. If i abra abolik umas ma komen niet meer uit de plantage. Nas madi e libidape. Abi akoni nanga asabi fupuri baka utabusi. Me herhal ete wan lezi. Wan bonde na pernasi. Ano knapu. Adon. En ano tide adon dape. Ifi abra abolek umas makome nit mer uit de plantage na trawa ogosuki fupuri uta pernasi baka. Oké. Okay. Mi take wan to lezi mi respeji. Oso denaser nang. Mi lerif mi gramma. Ala oso abi wang geschiedenis. Ala doti abi wang geschiedenis. Ala doti abi ai abi mofo abi esi abi bakamang. No me grap nanga wang doti. Zo'n doti blakadagu no mag waka tapa doti. Zo'n doti ino mag it lala alesi tapa doti. Zo'n doti yuno mag kosi. Zo'n doti teyu wakanen tapu. Ika libin en tapu mai nomah prani. If krabu wakata wan doti peye libi wisis mane libi dapelik prasi oso hepin een probleem de kan biji froisi. Ik ga daar ook niet inhoudelijk te diep op in. Me herhaal ala soan samtaki. If wan krabu wakata pi doti, ino sa pa krabu kmoto ikan biji froisi wan ino libi shuti moro tapa doti. Na eye openers me gides ma mikdes ma sabifa densan seti nasenang. Mi taken vorige week, Tebe go tek wan dresi fosi nasernang. Wan bigis makari kong. Date takim go tek wan dresi. Dan inek mota oso so matak temik mota skoro of temik mota rokome go tek adresi. Wis des masap tak ibo kon tek adresi. De no gi adresi. Date takire. Yonk man go bakane grandma. Yonk man go bakane grandpa. Go ne afo. Go ne peje. Mek de weer krosi gi da de tai krosi gi. De vera krosigi dan ook baite den ik mota oso ete efi den ay grandma i grandpa i den ay afo of na i den ay tante of na wis suma fa bere de vera krosigi fosi go te kadresi da te de vera krosigi da de tai krosigi dus vera krosi na nga tai krosi het zijn twee verschillende dingen maar zijn twee belangrijke dingen dan te yo go tek adresi dem sap fayumu knapu fu te kadresi. In Safayu Musus Dong Futeka Adresi. En dat Fos Degi Adresi dan krijg je een vingerhoed. En dat vingerhoed
dat dresi de neni. En ano somar dresi de gi meki drini. Dan tedembe sedi go tek kuku. Goma kuku. Fiado. Pastei wi so tritsani. Wan fari aroso bo de. Wan tro oso bo de. Wan pkin kon na bere. Akon na famiri apkin geboren na fotosei. Dat de be tai krosi gi. Den be wer krosi gi baka. I no be go tek kuku somar. Ano tak tek mota roko. Of tek mota skoro e go tek kuku. De bikis man no be gie. En a. Tai di de be tai krosi gi. Wer krosi gi heeft een diepe betekenis. Mine go daarop in. Kijk, laten we eerlijk zijn tegen elkaar. We zijn allemaal Surinamers. Mileer voeren. Maar, me verteerde Sani, maar ik maak niet de fout om te zeggen, vaden bij Taya Krosi, vaden bij Wera Krosi, vaden bij Moesus Dong, nanga vaden bij Knapo. No mo taken. Na per nasi te was dede. En vooral als het om mensen gaat boven de 70 jaar. Na dood of leven. Je wasa dede, maar voor si wasa dede in praxeer boom. If ide in staat voor was one dede. Is letterlijk in de ruimste zin van het woord met hoofdletters, comma, dood of leven. Want a dede de wasi, die abwa leeftijd voor 70, 80, 90. Inom me grap. Inom me grap me. Tak den san alayru inom me grap. In sabisot seye poti fesite was den dede dati. 70, 80, 90. Je moet voorzichtig zijn. One fout in Mickey, dan heb je een probleem. Mire spekje. One prasi oso. Me konanga tori sas mano sabi, me konanga tori sa kandes mas sabi ma kande des maitek nikado. A tori dis me bere so wanton mam. No besap takaso, a tori dis de emekar. Mire spekje. Ala doti. Abi ai mofo yesi bakamang. Ala oso abi wan geschiedenis. Ala oso abi ai yesi mofo bakamang. So. Wan vrouw. Be libina wan pras oso. Da wan krabu wakakonda petapa doti. Da atamara fe afro bio for yari. Da afro kar ala desma fa prasi oso da te ires patak tamara mio for yari da mome kwan pinda supu nanga krabu. Mar i abi krabu nanga krabu. Ye bai krabu na voyo. Je go fanga krabu. Je ser krabu. Ma krabu na krabu. Yabi bung, ma yabi ogri. Kandu bung, ma kandu ogri. Mine tak den san dat zomaar. Mi voorzichtig. Di afro si tak wan bigi krabu. E waka konta padoti. Da kisa krabu da mek wan fout sa furus mano sabi. Da broko broko a krabu. Da kar ala despa di beli bita pa prasi. Oso, di beli bida pe. Datak tamara mio friari mio borwan pinda supu wala malakan konyang. Da borwan bigi pat krabu supu wan a krabu be bigi. Mano sabi tak di abroka krabu tapadoti na trefu a trefu a doti. Da borwan krabu supu jides mananga pinda supu. Da desma nyama krabu nanga pinda supu. De no malibi moro tapa jari. No waf de alamala bigi froisi. Na den tori dat me broko gi mi respeki, mek mi respeki sabi fasani seti, fasani bende nanga fa den bigis pa besap sani fudoti. Te kisma oso, karyu bigisma, karyu mama, karyu papa. If you no abde moro, gona buurman, gona buurfro. Mek den broko tori gi. Fosi, te bego libinen wa oso. Dan te yu karyu bigisma, pu abere, ablaka bere, ablaka buba, ablaka rutunang, ablaka famiri. De beter buurman, i beter buurvrouw, fu abrase i links rest of i be aksi alas pa fa heri strati da deko orbaka jio. De dete ita kere mi awan telefoon nummer ji of mi awan adres mi sa wans ma. No baya oso ete, no teken ete, no taki wana oso wiswa oso moi, no taki wana adoti wanda adoti bigi ayari bigi nei. De de gawan no tumang. Da notuma e koluka jari. Da e potwan tusan tapa jari. Mine taksa abe pot tapa jari. Dat ga ik nooit doen. Ik ga mezelf niet in de problemen brengen. Da tapo den san tapa jari. Da baka wan wiki de kar ala des ma. De libi da pe mek den koluku sa wansani.
da if a man pot den sani den san piki a man tak ika libita pa jari dai be go da pepe baya jari de go teken i pay a money if na alamun if na wale si pay a money kontant. Ok di afro bora krabu nanga krabu supu no wama no ma libita pe moro en ano dati wa moro tori de Fifi boy na foto se di sano per nasi Fifi boy na foto se wan buurman nanga wan buurvrouw e libi a buurvrouw e libi links a buurman e libi rechts ala de Fifi boy di konta pa doti de mai baya doti te den gwe de fadon de de in oso usap den tori dati a eerste wan fadon de de nen oso a tweede wan fadon de de nen oso ano inna oso da bay en di den bay a eerste wan de de a tweede wan de de a derde wan kon a baya doti a dede. A vierde wan kon a baya doti a dede. A vijfde wan kon a baya doti a dede. A zesde wan. Wan bigis ma beda oso. A kara boy tak boy no gota pa doti. No gota pa doti. Mi no sap yo. Kona mi. Da boy go na bigis ma. Da bigis ma te enta kire ya so. No gota pa doti. Mi no te iso ma gota pa doti. Wan ala de fefi boy di bede na yu fesi. De baya jari. No waf de no kon libi tapa jari no de ala fefi de de. Mi no wan yu de de. So a boy dat ta libi. Mi respeki. De man taki. Kromanti obia. Kromanti obia. E beskerm yu. Me take mi anono tu man. Mi ano duma, mi ano bono ma, mi ne tak san sumar, mi sap sa me taki ma, mi sap fa me charen kong. Kromanti obya. Ano wa maklik obya. En te yu abina kromanti obya. De abina bui. De no magdu ogri. Yung voorzichtig. If yi apleti abui e or bakajiyo. Ma if ye do sani, a boy no kna bakajiyo, a no or bakajiyo. Mi respeki, wamang bedena wan pernasi. Dar mek teme tak den tori dis mi aye walo watrama me or mi srefi omdat mi sap fami gramma kweki mi. Mi sap sana bung, mi sap sano bung, mi sap sana bung, me take ete walesi, mi sap sano bung. Da waman kmoto na wan tra per nasi kon wan per nasi da ep sa da pe ala de. Da wan de ama laya boto na nga soso nyang. Saka alesi. Gruntu. Bus meti. Ala sot kroida. Da di adoro. Da pota boto at taya boto. Da mawakak moto oita boto. Da gona per nasi pe anetang. Da di agona pernasi da kardes makong. Da wa meshe da pe. A meshe be ap 70 yar. Dus al di tijd amai psa amai sha meshe ma manu sab a meshe a manu sab des ma. A meshe den na oso mai sha meshe so lesi na liba. Da konda pe da taya boto na nga nya a lesi gruntu. Bus meti alasani kruide. Klop klop. Klop, klop, klop, klop. Is er iemand thuis? Mi respecti me barodi. Dan wan vrouw kon. Dat die afro kon, dat vrouw knapu. Dan wan sma de libi dape. Jere wan vreemdeling. Dat wan tak wawaka man. Je libi na per nasi, ma ine libi ina sref per nasi. Pe iwana umap kif 70 jaar voor libi nangeng. Lik mansma. Dus dan ma van meisje, jere klop, klop, klop, klop. Is er iemand thuis dat opado dat ak napu ano sakak moto go tapadoti ak napu da aksa mantak sumana ing da mankarene da di amankarene da tega mantak ere maya faidu konja amantak temep saya na nga boto me gua foto se me gua traper nasi da mishiwa umap king mi lobeng mi wan libi nangeng da amakarap ki da aksa ma Amma aksa pintak isaba mandisi. Nee, nooit misha mandisi. Da mantak you know shimi ma teme psana nga boto gwa foto si garden trapa nasi meshi you well. En mi lobby. Ma mika a lazy kong.
mi kia foru metikon, mi kia bus metikon, mi kia fisikon, mi kia alasan grutu nanga kreide. Dat na mi pai, dat na mi offer sa mei giyo. Da ma aksa meisje baka 70 jaar, egi umap ki usabi sernang, no mekrap nanga sernang. Da meisje tak mama mi no sabeng, dis ten trawang knap dape e arki e luku fama e taki nanga afro a meisje emma. Da meisje tak nee meneer, i wan mi ma mi no wan yu wan mi no sap yu, en mi no aba leeftijd ete fugo libi nanga yu. Da man tak abung, da afro takire na a meisje troe a tongoji uite mofo. Ataka no lop yu, ano sap yu, ma ano wan libi nanga yu, dos mi hoop taki apres pechi. Dama ati bron dama ngwe. Da a lusa teifa boto. Da di a lusa teifa boto. Dama ngo bakana empernasi. Masa des manobe sabi. Amambe rokonen busi. Dama ngo na wan bong. Mine karne fu bong. Miano notu ma miano duma miano bonu ma miano kulturu man. Dat misab den sani. Ma minogo taki wis misaben. So. Da di amango da pena wambona man du ensan na bon. Mi respecti no wambribi. Di ap king bigi nanga wamboy da pe inna per nasifu eng piamang moto. De no sabi. No wans ma fa per nasi no sabah man de no shaman noit. Ma man beli binen wang per nasi. Da mango na wambon da di ago na bon da man du bepala san na bon. Ala relasi. Di ameshe e bigi nanga wamboy. De boy e dede. Nummer 2 is dede. Nummer 3 is dede. Nummer 4 is dede. Nummer 5 is dede. Nummer 6 is dede. Nummer 7 is dede. Alla de boy nanga de mandi be abiwa relasi nanga apking de neta langa bene 3 de de alla mala e dede. Omdat des mano be sabitak amana wa mandi euro konen busi agawan bon mine tak sort bon. Di informasi salik nooit enten nummer geef van mi gramma no kwe kimiso. Me konanga tori, me vertel tori, ma inhoudelijk ga ik daar niet te diep op in. Me orient op 1%. Mi respecti, mi taken, de leri waka tapa doti. De leri filon tapa doti. Ma ino mag stampu tapa doti, want obia ber ondra doti. Daarmee ino mag stampu tapa doti, want nanga den sana de mayroko na pernasi. No wiki sani, mi gramma leri mi taki mu dragula nooit. Wegsturen om met Frankenstein naar bed te gaan. Me konanga soso ondro venitori sa furus ma no sabi. Kandides maiere, ma des ma no sabi. Mi respecti. Bai i pai. I sai i mai. Maar i abis ma di be apsani in winkri. Heilige weg. Gravenstraat, Domineestraat, Hernuttenstraat, Trotonnelaan, Mahonilaan, Krommelingstraat, Aladdinstraat, Jubai, Jupai, Isai, Jumai. Mio take ete walezi. Ibai, Ipai, Isai, Imai. Desma di bedinsani. Pede wenkrik na putanga deftide. Na foto se. Tedes mak mota nachtdienst. Tedes ma bek na pa bushalte. E gwa roko pe. Da de kom mante na oso. Des ma di be libi da pe na foto se. Ano alte di be bansri bi shwiti. Wa rede de. Des ma di be din sani. A de wenkri. Da ik mota nachtdienst. So of de a pasi no be faraf gwa roko pe. Roko nak din stem manteng. Da san be psa. Ala den san sa desma be din nen de wengri knape luku baka aruit in na wengri e luku desma. Ibe ap so so ye. Omdat de ye dat no be kisan nya op te de meki belachlik. Trawan knap da bigi ram. Trawan knap se yang ase ilik sur dati e luku desma. Trawans don tapus turu elu kudesma. Trawans don, trawan don, trawan knapu. U sabi sernang. U nyang, u dringi, u pri, u dansi ma u sabi sernang, u sabu mama kondre.
Dat me vraagt me af alla euro. Mi kan go moro di pilek fam taki, ma ik do het alsjeblieft niet. Uno man sribi uo vredef tan na oso pewe tan. Daarom ik me herhaal me orent op 1%. Mi respecti. I abi bofru. Ma fa bofru e onti. A bofru e onti. Nanga wan viri. En a viri dat de yampa nisi nasa na e bor nanga viri. De mek bami, de mek nasi. Ala so chwitsan de mek nanga viri. Mine kara viri ne. Ma bofru e nyama viri dati. Dat te bofru nyama viri dati. Ano so mar bofru e nyama viri. Na wan bigi kulturu viri. Ano so mar ye broka viri datu. Dat te a bofru nyama viri. Da bofru e wakak moto pia nyama wiri pia pota wiri ne mofo of ne mbek da ay koiri gwe. Da ne go pedes ma e wasi. Pedes ma i dem kin rilis i na watrate dem kin gebore. Want if ap kin gebore ko tak ti yur neti. Da tamara manten mus de manten 3 euro 4 euro manten. Da dem kin spier nak. Na fosteren kot pas da de itap kin rilis i na watra. So. Da bofru e gona wan trasi fa liba wan asaptak a liba da pepedes mai wasi. I no mah was da penanga sopo ye wasa nga wiri. Ala krosi ye was nga wiviri. Ala patu ye was nga wiviri. Ala preti, ala spung, ala nefi, ala forku. Nga wiviri. I no mah gebrek sopo da pe wan ye trefu a watra. So. Da bofru sapi wan we onders had de meti da bofru saptak anom go da pe seref serefi. En ano tak ano sabi, a sapta kanom goda pe mar a rede den kan kirento. A bofru e onti trafasi. Da te a bofru nyama viri. Da e kori gona wan trasi faliba. Pes mano de da e brak a viri poti na watra. Da te a brak a viri in na watra u sabi sernang. Dan a watra e kis wan tra kleur. Da den fisi di dape. E bedwelem. Da bofru e nyande fisi dati. Da te bofru nyande fisi dati. Dan lek fam taki. De yampane isi e bor na nga wiri. Dan te de bor na nga wiri na bami. Na nasi. I ap brain nasi. Ap vete nasi. Alasani. Me konanga tori. Me konanga moi tori. Fu opos ma ay fas. De sani setinen de per nasi. Tedes ma normally bi moro nanga des refi awan mang anomali bi moro nanga afro i awan boy anomali bi moro nanga meisha kandi awa young boy e libanga wan afro di oru moreng kandi awan afro di oru mora boy kandi awan meisha wama oru moreng kandi awan mang a oru moro afro di ay tek na pernasi. Protokol de. Te yu nwa nga afro no ma libi moro. No me grap. No tek den krosi fen trowe. Uit wan fensere tapa doti. No tek den krosi fa afro iti na fes doro mo fo doro. Na deur opening. No tek den krosi fa afro iti baka na baka doro. No tek den krosi fa boy lek umas ma itapa doti. No fia afesre, no fia afes doro, no fia abaka doro. No tek den krosi lek boy fu iteng tap adoti. Peye libi nanga ameje ef wansan nobun. A enhout fa tori disi, de it dride watra. Tapa doti. Yange no malibi moro, ye it 3 day watra tap adoti. Maine it den krosi tap adoti. Mio herha. Wan boy, wayong boy danga wayong upking, alibi nego. Wan bigi vrouw, over de 30, 40, 50 jaar, no malibi danga wamang, alibi nego. 3 day watra ye it tap adoti. Mofodoro. Den krosi fa afro ine itapadoti. Afro ne it den krosi fa man tapadoti.
a vrouw e chaden krosi fu a man di e libi na gen gona de famiri fa man. A man e chaden krosi fu a vrouw dan e libi moro na a famiri fu a vrouw. Dat na a protocol. Ma ine go tek den krosi de ite tapa doti na moro bigi belede gen. Gi a bere fu a vrouw, gi a bere fu a boy, gi a bere fu a man en gi a bere fu a meisje. Dat gaan we niet doen. Je idre de watratapa doti. De chaden krosi fa vrouw gi a vrouw en famiri en panangen ma. A boye idri de watratapa doti. E chaden krosi gi apa nanga amma fu a meisje. Dat watak de no demoro. Mi respecti. Me lukwasan efo jaso. Temis don. Da me konanga den tori. Da me luku famim chatori kon. De ma abi obyana parnasi. Ama sirkana nga wa ouro. Mi take wan tu leisi ma mino charen kon likfa mim charen kon na informasi. Wan mang ne waka somar na pernasi na nga wan ouro. Foral te gwa busi. Ano somar ek mota oso na nga wan ouro foral te gwa busi. Te ama sirka in sirifi na nga wan ouro wisi kapeng. Inoshi burdo. A ouro e fer. Moto na in skin. E ede en skouro. E neki wins pe i kapen. Want a man sereka. Mi sabi take. Den san sa we teki we bay den sani. So les mes dona oso. Da minanga mi bigi umap ki we. Or bigi dipi fini e komparsi. Dan ben ik motivator, dit is even eten. Maar ik kom er wel op terug. Wan vrouw. Bij den asernam. A vrouw bij abikoni na ngasabi. Da bij awan bigi boy. Da jari furwang asma. A no no to ma uwan bede. Ibe ap no to uma. Di be duaro kolik de no to man. Na ondro finitori me chakong. Me pur eta bari. Di BDC a oso nanga alewatra. Nanga bigila nga tiki di BDC i den bari. A tiki dati. Na tebio krima oso. Tebio wasa oso. Dede mai teka langa tiki pur ade siksi bari. Terwambe ap moro bari se a oso. Dede juk juk ala den blad ondro a oso. Wan inosap ifi sneki dape. So. Da atori sambe jimi respekin do. Wan bigis ma be libi dape. Ma me take ala de mino kan karden dringi. Jan na studio tijdens a uitzende. Want mino wan mek reklama. Fu a station dispori. Want da mi ogo karde ye dringi neng. En dat ga we niet doen. Da boy. E shifa emma e mek money. Amma e prata money elek nanga a boy. Maar. A boye shitak ala yuru. Eshe mudr teus, ya mi respecti kan kondoro. Mama mi respecti, mama abbosuk. Desma kon kotwan luko. Afro e yebden. Afro e meke moni. Mas ma eko, umas ma eko. Yong upkye kon, nanga de ouders. Yong boye kon, yong upkye kon, nanga de ouders. Wawalis den trawan di bede for wasebe kon. They want. If they want the picky family. If they don't want the picky family. The one day. A frost don. I awa ye e dringi na sir nan. Mi no go kara ne fa ye e dringi. Da boy e luku nanga sa emma e roko. Da di a boy shi nanga sa emma e roko. So batra ye e dringi. Want I can find them. Ye dringi. A kulturu wenkri. I kan fende ye dringi. A wenkri.
aden slijterij, minego kar ane fu abatra. Minogo kar ayeneng fu a batra nanga a enout. Da grandma bezribi, ano grandma, pardon, amma bezribi. Da di amma bezribi, da des mai kona bosuk. Da de aksa boy takire imma dinauzo. Aisribi. Mada sama fa boy no besa bida boy gawan wiki da baya batara sa emma be roko. Wan batara namo afro be abi e roko. Den mandi be dinasa namo den top du man. Den top du umananga wan batara namo den be roko. Da boy sha batara di emma e roko ome yari. Da boy bay wan batara. Da te emma isribi. Dai teires matak emma isribi. Dai experimenteer. Da ing ekot lukunanga awambatra di abai. Da ay meka moni. Da afala ma of one day tak smane kami moro. Want fosi jabe furu. Mo fot seifa jari furu. Afesoso. Na bakauso furu nangasma. Mamine kis bos kopumoro. Davro e ore e denomoy wakan na osutak mamigado saip sanu. Want ajetlik mine duaro komoro of des manu de tefredo an mine kis bosuk moro. Mata afro e sribi emma aboy emma. Da bosuk e kong. Da afro kis wan bigi bos kopunen dreng. E sori taki te eng e sribi. Da boye teka batra la bay e kot luku na nga batra. Da jari furu. Nangasma. Dari nobe kona ma moro da ma opo wa ma da tak boy. Mi kis mi ye bos kopu. Den bigis ma fu masi pase di dede gwe lip miso nanga koni na baka. Den chakrin krin bos kopu jimi. I bay wan batra. Dosa ye kota lukuno teme sribi wan desma piki mi kaya kaya nendren taki teme sribi da. Ye kota luku. Ye teka moni ne jimi. Ma ake baji yo. Da ma gwenen dofo. Da di amma gwenen dofo. Da sref batra sa boy bay. Da ma be abe egi batra. Da ma takanga batra. Da di at takanga batra. Da teya boy takire. Mi takanga mi batra wan mi bigis pa chabos kufu jimi. Dende de wan fu masi nanga pase de. Or baka jimi yaren. Wan ajari be furu. Mofodoro nanga baka doro. Mayere, you know kot luku moro. Want a sref batra di bay. A ye di dinen tapu. Ano mi ye. Ana ye di de tap mi batra. Da mataka nga boy tak tide yuk bakot luku. Mi respeki no wan bribi. Smane komoro. Dati wa amate tak you know kot luku moro. Bene tude a boy dede. Me aksi unu dape. Na oso mi respecte fu sabi se nan. We bay den dringi. Ma we takanga den dringi. U sab den dringi. We dringi we opo. We gwa friar oso. We gwa tro oso. We gwa dede oso. We make prisiri. We dansi. We face. Ma we takanga den dringi. Na lek fam takentra de. Me tan herhal den sandisi. I abi banya kanga laku susa. Banya korosika wergwa berpe. Lala panyi inoma werga berpe. Wan dat noma anonai anoso. Dewe bay dendringi leksa de bikis pa bedo. Denobe pot dendringi somar. De bay dendringi. Denbe abi korosi. Di debe tai nanga dendringi. Mino taksot korosi. Ma ala batra be abi dresi. Ano tak a batra di bay abi dresi neni nei na ye batra debe sab go om nange mame taken debe abi dresi. En den dresi be dena den duku di debe tai den batra. Den dresi dati be or baka ya bere. You know opona doro de tak o mame go take one shot. O pame go take one shot do dry luki tak o iko trombigi man ses o te trombigi man. Den san be go nanga protocol.
Tebe tekwa ye dringi. Debe tekwa fingerhood. Da tete ka fingerhood. Dem saptak na nga dringi. Imterden dede wa, imterden bigi wa, imteri materi pateri gram materi gram pa. U sap den san dati. We bay den san we dringi. Teye libi na wan presi ap ye dringi. Im sap sot ye dringi. Im itap na doti. Na per nasi de leer dem king. Vanaf 7, 8 jaar. Dem leer sap na busif overleef. Dem leer waka tapa doti. Dem leer lon tapa doti. Want obya ber onra doti. You must sabi you srefi. Teye Taiwan panyi. Teye Taiwan kamisa. Te tai wa lala panyi. Te tai banya kanga laku nanga susa krosi. You must sap you serefi. Te begote kuku. Im sabi faye gote ka kuku. If na knapim knapu if nas doims dong. Mi respeki bakanyu suda me godoro.

0: En dan hebben we nog ongeveer 3 minuten over. En dan wil ik toch even nog bekendmaken. 1 juni. Kitty Kotti. Boskopoevo. Radio. Dag Frima Grong. Ja, als ik het goed heb. Dan is de verzamelplaats Feestestraat nummer 32. Ja, Feestestraat nummer 32. En daar heeft u het welkomstwoord van Brada Roy Groenberg. Verder vertrekt de stoet onder politiebegeleiding. En de aankomst bij de burgemeesterwoning is rond 3:30. Er gebeurt veel die bewuste dag. 16:25 hebben we 1 minuut stilte, ja. En dan hebben we later ook speech van diverse sprekers. Dan gaan we ook verder, zoals meneer Glenn Kotfried, die ook om 16:55 ook een mooie tory welkomstwoord heeft. En dan krijgen we ook om 5:00 de burgemeester van Amsterdam. 5:10 de kranslegging. En natuurlijk om 5:55 de grachtenbloemenritueel. En dan hebben we ook het spoken word. Speciale muziek van Pacenzi Famiri. De Sorgutaki erbij. En om 6:30 wordt ook het dankwoord door onze ex-collega Anita Plauwel ook voorgelezen. En dan einde herdenking om 18:35. Niet te vergeten, op 3 en 10 juni heeft Jamorike helaas geen uitzending. Neem ons niet kwalijk, maar alles gaat gewoon door zoals het gaan moet. Salto verhuist per 1 juni tot 15 juni naar de OBA. Je weet, drukke Centraal Station. En de derde week hebben wij een opleiding van nieuwe apparaten. En dan zijn we de vierde week weer aanwezig met de trekking. En dan gaan we misschien in overweging als we naar WK, want u weet het wel, de meeste mensen luisteren, kijken naar voetbal in Nederland en daar gaan we zo een beetje praten in het sportuurtje. Salto neemt het nu even over, want er zijn nog 4 seconden, dus tot straks.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het tussenmoment van de avondspits hebben we gehad in Noord-Holland. De meeste files die er nog staan hebben zo'n 5 minuten op onthoud nog. Iets meer vertraging zien we op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor Akersloot 10 minuten op onthoud. En het is wel druk op de N205 nu Venep richting Haarlem. Voor Haarlem 3 kilometer met 20 minuten extra reistijd ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Luister iedere woensdag.
6: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
7: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
8: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Oh, ja, dames en heren.
9: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
10: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
5: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light Jazz Radio.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

à 30 euro voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644 300 415 0620 679620 en 8.

culturu van Oudo. Lekkie souvenir, onze dressie, kledersdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop yourkulturu.nl. Ook via www.yourkulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-88.

Wij staan op een kruispunt. Een tijd waarin wij onze cultuur, spiritualiteit en verbinding moeten beschermen. Daarom roept Stichting Granu op.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Langzamerhand dan gaan we naar oom Wilgo, die zijn programma verder zal vervolgen. Ja, iedere woensdag via Radio Jamoreke 020-788-4305. En ik ben vergeten ook het bankrekeningnummer van Radio Jamoreke te vermelden. En dat is NL... NL 16 INGB 3x0 2.

onwillige oog gelijk heeft, zegt papa. Ik sta achter jou en we gaan niet verder tot daar aan toe. Ja, Sondromone, want Sondromone, hoe geboren? Hoe geboren aan een lobby?

0: Ja, en dat is niemand anders dan, Fatih. Nieuwe hit op de Surinaamse markt te vinden. En nummer 1 altijd. En ik zit te kijken als Oom Wilgo ready is. Ready, steady, go, ja.
1: Ja, mi respecte, mi dorobaka, mi respecte. Wan man beden wan bosi, da bego onti. Dan amitanga wantu inheemse bra, ongeveer 15, 20 inheemse. Dus da inge wakak moto, di anofanga noti, anos, ya, abedanga wan gondos, anosut noti. Dat de inheemse toekanangen. Dat de akse in nabusi efa soetwan sani. Dat tak nee. Maar dat be latik bades matakere. Bepaalde juro in om demoro in nabusi. Mau mekwan kampu jiyo. Me konanga tori sas mano sabi. Me konanga tori kande de yeref den tori. Made no saba in berefa tori. Dat de mekwan kampu jeng. Dat de mekwan kampu jeng. Dat de ten takere jay kan tang. Siribi da manting. Dan lek fai kong da iksa gue bakawan dan isa big bap pe in waka. Den soren pe am waka. Ma dan di den ten ta kere ya so akampu setik ba u Taiwan amaka ji. Da wo ji wan uma. Den soren pe am waka. Ma dan di den ten ta kere ya so akampu setik ba u Taiwan amaka ji. Da wo ji wan uma. Da den je wan umap king. Da den ten tak ikan sribi nanga umap king disi. Da siribinanga

ondro osof den bigis ma pe den bigis ma be libi. Alas des ma be abdesani. Des ma be ler dem kinta kiere ya so tapa doti disi. Te nyang i wai wai nanga yu anu da tota ki ye nyama ye ya doti to. Ine ite so fra fra nei. Ye te kwa we duku. I kan pot nyanda pe ya ye bon. I kan pot dringi ya ye bon. En mi respeki. Ome leisi u libina konbe. Slafo buurt. We op een manting. Walo manya de op een hoop. Pomerak op een hoop. Ster appel op een hoop. Alla de fructu bede op een hoop. Mas suma be podesan ano libis mana de yebe podesan juno. Manya. Pomerak. Marcusa. Ster appel. Papaya. Brambi. Allemaal op een hoop. Na ye omdat ube libi bunanga de yeye. Debe orbaka junu. Bos kopu beko ibe ap tusani ibe ap den buang. Di beden oso te den takruan be chabos kopu kon. Kosto den pinen sibi da den buang den oso be yagi den takruan gwe. Uroko nanga ala desan mi respeki. Nanga ala desan uroko. Mati dena dey. Kimboy teng. Mas pasi da pasi ekon. Kotomisi. Alama wer kotomisi. En amoro moi pispu atori sa me forter mi respeki no onode. So dras Oktober, November, December. Daher osofu dorosei abe bigi wasi. Mano nanga sopo watra. Nanga wivir watra. Den prapi furu. Fanafa dak. Walanga trapu. E was sink plat. E was fensere. E was doro. E was a her oso. Poti nyanyanji de yeye. Ma peden sanda deti denade. Peden sani de. Ala den fo utu. Ala den fo ukufa jari. Links baka jari. Rex baka jari. Fesefa bakayari. Nanga a fesefa jari. Links rechts nyambe de. Denker basi bon dape. Daino kawas dot sani dape. Nanga sopo watra. Tua fiuru de nega wanker basi bon. Gopur wanker basi. En kijk. Dat minota ki wanda geef ik weer informatie. Tebe brokoan kerbasi. Ano so, Mariego brokoan kerbasi. Imsap fayego brokoan kerbasi. Sem taki faim takanga kerbasi. Faim takanga bong. Ano so, Mariego ye harwan kerbasi puro. Ni, asan no bengo so. Un kweki nanga respeki mi respeki. Ahir oso e wasi. Vanaf dorosei. Da manten te opo. Ala de bombe abi frokturat ino sap sot froktu im nyang. Sa furus mano sabi. A faswa den bigis ma be libi nanga adoti. No mio taga mi respeki san de ye bombe endo. Te den bigis ma be libi shuti tapa adoti nanga de ye bonde be poti nyanya nanga dringi jiden. Nanga de meti di be konda pe. Te den bigis ma froksi da de bono be gi froktu moro. Om dat des ma be libi tum si bu nanga adoti. Mi respeki. Foto sei. Den be afrontu wan doti. Da a tori sa me tegi mi respeki seki sernang. A ben de wan mope bon. Da wan mante ne bigis ma di beli bita pa doti. De opo. Da amope bon. Opo ensere file kwan doro. Usabi den tori disi. Usabi sernang. Amope bon. Opo ensere file kwan doro. Fanaf astam arutu. Gotena top.
da wa ye e tegi des mata tide na last day di me jumo pe man nooit more me jumo pe want we troe ala sort sanita pa doti mand verband sopo watra dot sani fisi watra we krim for we dot apresi da bon tapes moro a bon takanga des mana ye ye fa bon takanga des mata mine jumo pe moro tide na last day di me jumo pe mine jumo pe moro usabis renang Grimas donawan pernasi. Dawa mame kwa obia. Abe de wan fouru. Dade mank mota bosi. Dade de mank mota bosi. Dade mas donta wan banyi na pernasi. U sabi sernang. Da obia dide mame knanga wan fouru. Da fouru efrei. Da fouru ben chok wan mang dis. Donda pena mindrisi. Tese den tutraman links ereks. Ma hei sat in het midden. Daarvoor heb ik pogen voor chopa mana en vis ede. Dan alle de drie mannen op je man. Dat de mij zoek of kisa voor. Om een moeite de meki afore saka afore saka afore gua afore kombaka. Zoals of chopa man de best dame die dafe. A kisa opdracht de mekwa op je voor chopa mana ede nanga afoor. Daar derde man de bema mora man graba voor. Dadi agraba foru da kira foru. Da kara foru go berwan tra presi. Mire speki. De mai mek obia. Te de man naki nanga wan anu. Ye nyale kwa ago. Ala san say shi na strati. Ala san say shi na pernasi. Wispa des man e bari. Ye nyang le kwa ago. Presis pe wan ago ego dape ego nyang. Presis pe ago esribi dape ego sribi. Pe agu ewaka, dape ewaka. Pe agu ego namo atokotoko, dape ego lolo iskine na atokotoko. Usabi sernang. Usabi sernang. We bay den korosi, ma we takanga den korosi. Mi take wantu leisi. Tedes ma, na pernasi abuan dede. Tedes ma abuan dede na pernasi. Desma e bori nyan fosi. De fear face de dansi. De brada e naki drong de sisa e trowe tongo. Dat watak de brada e naka drong en de sisa. E sinyi. Na baka dati. Dampas a dede e kong. De otakanga dede wan dem sap fade o bera dede. Te yon libi verferi. Dat is af van de moes berio. Teo libi boom, dat is af van de berio. Teo do ogri, dat is af van de berio. Teo dot you anu, dat is af van de berio. En anu somar mang nanga uma e de taparoko. Teo go na wan presi. Dine go da pe somar. Yem piki des ma Ina bere peyuk moto peye go en if itakye go da pe da peyu mu go. Wamambe abwa obya boy. Mano be libi bung. Nanga obya boy. Mine wantak den tori disi. Mami sap ofara mi kango te mi abe ofrawa obya boy. If i apleti ay or bakaji. Ay kot kruto. Ay verdedig yo. Ak nap na yu baka. Want wa obya bui abi mofo abi ay abi baka mang. Abi yesi. Ma do di amano be libi buda man kon dede. Dirde abaka afrao serif kon dede. Dar mek me aksi mi respeki te we bay den sani. Sa we bay. Den dringi sa we bay. Sa we dringi. Ala den dringi. De ye dringi. We sort merk. De nobe tanta ptafra in woon kamer dape of foroisi nasernang in oso. De beta in oso in den kamer of grandpa grandma. You peetje. You bigi tanta, you bigi omu. De beta inanga krosi. One no to man.
Yere wan buurvrouw e bari. Na per nasi. Da long moto uit a oso da si wan vrouw e feti. Da aksa vrouw na ga se e feti wan mineshi man. Mineshi uma, mineshi boy, mineshi meisje. Ma e feti na ga suma. Ma bede wan sneki. Ma vrouw sja sneki dus a vrouw raken in paniek. Ano sabens rep moro want ano wan makkelijk sneki. Mi respecte yere blakabanti. Blakabanti na wan sneki na per nasi. Ay mekwam olo. Da talo lens refi da blaka lekwam blaka banti ma ineshe ede. Ma eshi yu ma yuneshe wan nawa yeye sneki. De karen blaka banti. En yangen no wan me kennis. A erg moro wan sma. Wan libis ma erg moro wan libis ma wan eshi yu de nangan iti mene saptak na wan blaka banti. In saptak na wan sneki eshi lekwam oto banti. Da di anou tu man shi. Tak afro e feti. Da aksa afro. Ma afro gwen trans. Nanga sa e feti mi sa da pasi, want mina e buurman. Troa tonga yi mek miere e ti mofo. Da vrouw tak wan sneki. Da man tayen panye. Da di aman tayen panye da waka fia grang grang. Da go na vrouw, da tayen vrouw tak yere jaso. Mio aksi ete walisi. Mio troa tonga e ti mofo. Meki ira tonga. Nanga sa e feti mi sa. Nanga wan sneki. Pia sneki de aden na oso. Da man gwen na oso da pura sneki. Da go knap na wa yebo u sabi sernang. Teme konanga den tori di sole isi me wan barkri ma me or misrefi. Mana aifus ma me opo. Da man teka sneki. Da man tayen kamisa. Da di at tayen kamisa da man teka sneki pura ita oso da hora sneki. Da chara frogo na wa yebo. Tapa doti pia froweta. Da tega frota kire jaso. Mianga sneki tide. Mianga sneki te tide. Da denka pura sneki. Mada di afrotene ta kire jaso. A sneki. Mishi upure eta oso. Mishi takik motonange eta oso. Ma no yulek no to my ask me pia sneki de. Want je tegi mi, dim gwen en trans mi kis mis refi tak ya, nanga se e feti me te tak me feta nga wan sneki. Da no tu man te tak ere ma pia sneki de want mi pura sneki. Ano puren, ma mi respeki banyak kanga laku susa usabi den krosi. Usap sa wan panyi, usap sa wan kamisa, usap sa wan prapi, usap sa wan godo, usap sa wan kerbasi. Usap sa na kerbasi spung. Usap sa na yeyenyang. We nya we dansi we dringi we prisiri ma usap den sa di usap baka pisi feng. Da mai suka sneki. A sneki de leti na kamisa da tai. Da frau te tak ye aksi mi nanga suma me feti me te wan sneki. Mi gwen trans. Me bar obya ipura sneki eta oso me shi fami bara obya tak yek motanga sneki eta oso. Iknap jawa ye bode aksi mi pia sneki de. Luka sneki de leti ne na kamisa. Da man fadong. Da ingwen en trans. Da sneki kroy wigwe lip ding. U sabi sernang. Te wa man trowe moni jitap doti. Peye libi. Wa uma trowe doti. Peye libi. Wa man trowe moni tapa doti peye libi. Wa uma trowe doti tapa libi. Tapa a doti peye libi. Wa uma trowe moni tapa doti. No, no sa kapi yeng. Nooit no saka piki moni sa wan trawan trawan ji tapa doti peye tang. Peye nyan, peye dringi, peye sribi. No mek a fau dat nooit mi respeki minos don jaf soso mine mek no tuma mine mek duma mine mek bonuma mine mek kon mang. Wans ma trawe moni tapa doti peye tang, no tek na moni. Na wa uma trawe, no tek na moni. Yo tron slaaf. Sano miti. Yo dena ondro so langa leki e libi. Mi respeki prapi watra e wasi. Mi netak nangasang. Welko chako. Wansani das ching. Prapi e watra e wasi na pernasi. A watra dat ye was IT day. No moro langa. Ye was a watra dat
aiti dei na pernasi. If you make one fault, it was a negi dei, nooit more e fada siribi. U sabi sernang, daro mek mitak mine mek noutu ma mine mek bonu ma mine mek duma mine mek sabi mananga koni mang. Aiti dei na a limit fu was nanga watrati. Aan negende dag heb je een probleem. Je slaapt nooit meer. Me opos ma ai. Kopro beki. Alama ap kopro beki. Mitake awiki dipsa. Alama ap kopro beki. Ma faye go om nanga wan kopro beki. Faye go om nanga wang jarusus turu. Faye go om nanga wang hobbelstoel. Want het zijn drie verschillende dingen, maar drie belangrijke dingen. Aso mari we potwang kopro beki nen oso. Aso mari we potwang jarusus turu nen oso. Aso mari we potwang hobbelstoel nen oso. Wang prapi wang kerbasi nanga wang godo. Asomar. Zijn de mek den bigi patu na per nasi. Di den sneki libi. E chaden. Me herhaal. Den sneki libi. Dus a libi f den sneki. A yeye. Zijn de mek den chaden gonen oso. A per nasi. Ano somar. Zijn de mek den sneki de godape in de osof des ma. Te des mak babori den bigi patu. Wis de no bor nanga den bigi patu. Zijn de mek den sneki egon den bigi patu. Mi des pekis ap zijn de mek den bigi sneki egon den bigi patu. Di des mana pernasi ko ontek zijn de mek den sneki egon den bigi patu. Sa de do. De tai kamisa gi den patu. De tai pangi gi den patu. De taya deksel nanga kambisa. De taya deksel nanga panyi. Den stekine gomoro nende patu. Om dat des masabi go om nanga den kulturu krosi. Me take ete walezi. Avond vier dagse naser nang. Den sisa. E waka nanga den baskita fu den bigisma. Ano somar den baskita meki. Wan baskita abi wan fungsi. Wan belangrijke fungsi abi bere. Dipi bere wan baskita abi. Omenis manok poto ja Holland. Saka gwa senang. Didek pota senang kaula de troe ding. Kopro beki links rechts. In gotro. Masam sati de nade. Mine gotap den tori dati. Piking. Gram pchin nga bakap chin samsa nga dem pchin. Wang kopro beki. Inepot so marastrati. Wang jarusus turu inepot so marastrati. Wang hobelstul inepot so marastrati. Wang sandi kotmofo nange omelanga. Inepot so marastrati. Vooral te tai panyi gen kamisa. Tego dans banya. Kanga laku. Nanga susa. Yum sabi. Pego. En im sabi srefi. Te wan mang e purwan sneki in oso hangter vanaf sotu sneki. Mi take ya wan sneki nasernang. So langa lekapki aden na liba. Anogo meri yu. So langalik ade apiking ade na liba. Ma te akong bijida aik moto eta liba de kare yakusa. Dem de wamang. Nalik fam taki. Wan prapi watra. Aiti de ye waseng. If itak yo waseng moro lik aiti de yu no go sribi moro.
wis faye wakanena oso wisi kanti don tapa bedi iyo no go sribi moro. Yo, a one problem. Limit IT day. Mine tak sai go na prapi. Mine tak so tu wiri. Lek fam taki mi bigi a outstanding. Wan bonde nen wan pernasi ano wan bonde mo moro bonde. Wan katu bon. Ano katung katu K-A-T-U. Te kote wan taki. A heer generatie die ik kom bakka jou e dede gwe bakka makandra. Ei vernietig a heer generatie van geslacht tot geslacht. Mi abi alade ne in mi edema mi kar wambo nomo katu. Mi o kar wan tweede ne damo stop. Niet met de uitzende maar damo stop kaneng. I abi katu. Da trawan dat moro ogri bakarata fubu. F-U-V-B-U. F-U. B-U. Fubu. Walo de. Na de moro gevaarlijk bon. Di den sernang. Inep sa da pe somar. Ya bis ma te de opo de shi den bon. Des mai lo des mai barobia. Trawai fredef gon nabusi. Katu. Fubu. Moro de. Misaramaka. Awijo. Kinko. Pika. Minetak desa di somar. Sabi Yusrefi. Obia beri tapadoti. Ya wakamang ye kangai pari ondroi anu. Ya wakamang. So langa yuno aksepter ni na pernasi. Yuna wakamang. De abi podosiri. Da baka podosiri de abi kumbu. Te den wan boto ye fare de sha podosiri. Ye den ka wali bis madape. Ano somar me aksi mi respecti na oso ef mi respecti sa bisenang. Te den wan boto ye sha podosira blaka. Ye sha kumbu a blaka. Mikado sumak nap dape. Ye taya boto ye kpoto ye ta boto. De waka godape. Da te waka godape. De si wansa ni knap na ifesi. Wa yeye. De yo dry baka go na boto. Mano te dry go baka. I den na boto inesap efim go links. Inesap moro pe go efim go reaks. Want asan bruya yu. I abi apodo siri. I abina kumbu. Te gona podosiri ye shuans mak nap helemaal in het zwart. Na yu fesi. Wa umas ma. De kan bar aleluya fai wani of na fai wan karen. If i trangai ka overleef. Tapa per nasi. Ine wakananga podosiri nen tapu. Tapa pernasi ine wakananga kumbu nen tapu. Teu kiswa meti. Ikiren. If no a bigi bofro. De abikul turu duku. Da donde ye taiden duku. Ye tape ede. Ye tapa heris kifa bofro. Dat de mij dansi de singi, dat de ji wan bofru pre. Wan bofru susa pre de jeng. Dat de denk badanga de rituele handelinga, dat de kap kapeng. De ne gweli ba meti so want, je hebt een probleem. Amon me dat tingi foru ne saka konya noti. Apresi no mag tingi. De praten ya heer dorpu. Ya bi wan blad. Mine karane fa blad. A blad dati. Ine gona ngay mofona liba. Dei kindi dei poti mofona. A watra fa liba dei dringi. Nee. Ya wan blad.
da teteka blad dati. De foweng lekwan tractor. Da te foweng lekwan tractor de gona liba. De kis watra. Da te kis watra de dringe nanga awa. Watra di kisi fa liba nanga blad dati. Ine troa blad dati, want if you troa blad, heb je een probleem. Een groot probleem met hoofdletters. If I take na watra dati nanga a blad, I make one fout. I draaf a weerlijk like one tractor. Heb je een probleem if you na broka weer dati. Je brokona weer dat take badring je brokona weer. A blad je broken. De saken pot safri tapadoti. Want if a apukufena viri dati a blood happen a problem. Dresi mano de fiepio. Me oposma aimine kot luku. Me frater tori. Te gona busi te wan plasha. De tegi na pernasi sort se fa busi ikan plasha sort se inon plasha inego pede viri de. PDJ DD or bakaji de wiri. Te plasje in one probleem. De ne wakagwe, dan moet je erop spugen. In spiti tapa plasje. De no a probleem. Mijn ne plasje lek sades mij doe ja zo. Hey, wacht hier, mim saka. Ok, pot me tapen even aan mim plasje, even aan mim de gwe, ne yo chis probleem. Te u plasje na per nasi. Pede sorry pe plasje te den nabusi. Da pe plasje. En teg ba plasje fino kis problem. De is piti tapa plasje. Te wans ma. Den per nasi. Mi take net. Ano somar. De mai kari kon. Meki kons don. Mek den takanga yo fu gi informasi fu leri sani fi sap sani. Te wan obiama epsai abwan oru ne anuru te ka risiko na pernasi. Sakana oru safri. Wan efi danga oru amaiko ihara oru na wan stong. Hepe di mande oorlog verklaard. He is in staat om alles met je te doen. I abi obia, te wama nakinanga obia. Dat want dat je bent een melaats geworden. De nanga niti iski yu oso voer nanga free free. Foto se ano pernasi pernasi ano foto se. Foto se de dusa de wani. Metakeng, foto se de dusa de wani. Pernasi niet. Foto sei wan port fu wan berpe opo alas makango teksa wani alas makango potsa wani. Ano kang. Yu nego du asandat na pernasi. Ikong ino takodi ye go teksa wani ye go potsa wani. Ano kang. Nalika obia nanga dentra obia di ber ondra doti. Te yu kona ngabung yo gue bakana ngabung. Yu ano furu doji nyang kande drikwat fa boto furangan nyana ngadringi. Yo chisi. Doji alasani. Ma a moment i wakatapa doti pede obia de. De obia ber ondra doti i wakatap den. Sandati no forget you. Ine wakasuma tapa doti da pernasi. De ma sapsa de ber dape. And if you wakatake go do ogri a dape yo tang. Darmek mitakeng. Te wans ma dede. Na fayu libi de ber yo. So smano wampot moni te yu dede. Lek man, lek oma, lek boy, lek meisje. Omdat ino libi boende des man de wajia grani fui beer normaal. Want je hebt niet goed geleefd. Daarom ik me kon voeren naar het orif per nasi. Alama abe ukutiki. No wama netak len mi yu ukutiki nei. Want ine len wan trasma en navel streng. Yung abire speki. Ine te kwa sma oru somar. Ine te kwa chapung. Ine te kwa nefi. Ine te kwa preti. Ine te notif na wasma somar.
alasani abiwang betekenis. Yuno demoro na panasi dire alasan di beden na oso fu yu egon na bigi kisi sa de mai meki. Yuno abi not more da pe esuku. De mai ondervraag yu. Fa yu libi. Sa yu du. I libi bunanga afrau. Afrau libi bunanga yu. A moment a man dede afrau te kwan transma mete na pernasi. Ano libi langa. A yor kafama o chiren. Het geldt ook voor die vrouw. If a vrouw dede a man te kwan vrouw zomaar. A yor ka ogo chirio. Van binnen lichamelijk en wendig word je al ziek. Geestelijk mentaal psychisch. Yo dede. Yor ka e pre na nga yukeba. Yor ka e pre na nga yukeba. Er is een protocol. If a man dede. Baskita na nga krosi e kong. Fu a man en famiri. Fu a vrouw en famiri. De potis don na baka oso da de leri krei. A fast fades ma etak na nga yuna pernasi. Dat mek meko na nga torif pernasi moro furuan. Pernasi na dape adro enaki. Dape a kampu de. Dape a dofode. Pernasi. De takanga yo. De tai krosi yi, de weer krosi yi, de leri kre. De troe watra. Bakadri de asma di de dampas asap taka de adede ski sabitak. Bakadri de watra, dampas asma de de. Yo nego somar dapetak, ye go lukufa de was de de. Je krijgt een opleiding. Schuine streep, een training. Jong op kine go was dede zomaar. Jong boy ne go was dede zomaar. Door tai krosigi, door weer krosigi. Daarom ik met akeen, den kunne pofu aan dede skin, dede seta dede skin en na dede kisi. Het hebben, dit hebben ook een betekenis. Maar mine do den sandati, mine ter den sandati. In na programma disi, zij kan doen aan den knopo. Tede de beza nanga anu, de finga, links en rechts. Yu mu sabi yu srefi. Te da wan pernasi. Orde. Respect. Eerbied. Desma abide en fasifa desma i libi. Alasan des mai onderzoek. En no foto sei. Wa are den asma dede so ma plotseling. U orde de so we inya we drink. En nee asan nee koso. Na precies fa asan de na Afrika. Na precies so asan de na den pernasi. De mai onderzoek alasani. Tedes maf pernasi dede jana Holland. No wane berja. Alamala e goza serang. Omdat den kumba te ber na serang. Desma foto se te den de jaso, den dede. Selden wan leik e gona serang. Omdat desma de sena le guasen of tjara le guasen na. Sabitak akumba te ber dape. No wans ma de libi na pernasi jana Holland of Europa. No wane ber ja. Wie soort pernasi, je mag hier niet. In Europa niet begraven worden. Yu kumba te no beria. Ano ja yu geboren. Yu geboren na pernasi. Dape de roko na nga de sanfi. Tedes ma e kot kot kot kot i ede. I fesi. I heris king. Da hebben ze geen krans nodig. Want de tek alas en ik ba vanafi ede tenai foto. Vanafi foto tenai ede. Ze hebben geen krans nodig. Des mana pernasi nero konanga kandra. De nero konanga kandra. De abi alasani keba. Nanga dat de roko. Kerbasi godo panyi kamisa. Apari. Mi respecti me baro di wel hopike takodi.

mirespeki nogmaals wil hopike bar odi te trawiki nanga wa mooi uitzende baka en metak mirespeki bigi grani bigi odi nanga bigi waardering. Oh ja, na twee weken, over twee weken zijn we er weer. Is goed, mirespeki. Bedankt. Groetjes.

na 15 juni terug. En je weet het wel, Salto gaat verhuizen.

0: het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
1: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
0: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. Twee weken geleden werd bekend dat twee vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese zee. Het staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
2: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze, het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
0: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.

2. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Ronne. Coronisaus, de Bas Ronne. Op zondag 28 juni in de line-up.

op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronne

culturen van Oudo. Lekker souvenir, onze dressie, kledersdrachten voor jong en oud, vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop yourkulturu.nl. Ook via www.yourkulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-88.

Helder, Slagroom, Bakkerij Bakkoe, Hoek IJzerstraat 79, Walstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganse Hoefmarkt, Bakkerij Bakkoe.

Wij staan op een kruispunt. Een tijd waarin wij onze cultuur, spiritualiteit en verbinding moeten beschermen. Daarom roept Stichting Granieuw op.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

En natuurlijk, beste sportvrienden, we hebben ook mijn collega Dennis in de uitzender. Dennis, goedenavond. Wat heb je verlopen? Ik laat even het woord aan jou voor mijn collega Dennis in de uitzender. Dennis, goedenavond. Wat heb je verlopen? Ik laat even het woord aan jou.

0: Het is iets persoonlijk voelt Elia tegen Bergwijn. Maar dat gaan we straks even af. Zal ik even... Nee, doe eerst de groeten.
1: Eén, goedenavond luisteraars. Brada Ramon, ik groet de luisteraars. Het is weer tijd voor een sportuurtje met heel veel sport. Natuurlijk, het WK nadert. Nog enkele weken, niet zoveel meer. Oranje heeft zich natuurlijk geplaatst. Suriname helaas niet. Maar de selectie is ook bekend van Oranje. De bondscoach Koeman heeft het bekendgemaakt. Er vallend een talent van AZ die er ook niet bij is. Nou, ik had hem graag erbij gewild. Dan kon je zijn ontwikkelingen zien. Dus zometeen gaan wij even zeg maar, door het stof heen bijten om naar de selectie te kijken. Want zoals je weet, voor bepaalde spelers is het laatste WK. Want gezien hun leeftijd zullen ze niet meer in actie komen. Ja, dus we gaan het over het Nederlands elftal hebben. De bondscoach over Elia.
0: We gaan nog niet zo hard lopen.
1: Nee, maar in elk geval...
0: Om te gaan praten over de spelers.
1: Nee, dat gaan wij later. We gaan eerst met het klein beetje nieuws beginnen. Ja, zodat bijvoorbeeld Ajax heeft zich geplaatst. Daarmee gaan we eerst beginnen. En daarna gaan we opbouwen. Dus blijft u luisteren.
0: Onthou één ding, Dennis. Ja? Er zijn veel Ajaxiden.
1: Ja, dus daarom juist, ik ben blij voor ze.
0: Oké.
1: Ja.
0: Laat maar even beginnen. Memphis Depay, die gaat mee naar het WK.
1: Ja.
0: Nou, dat vond ik aantrekkelijk.
1: Verrassend.
0: Betekent dat de blessure die deze man had, toch een beetje balans bracht of brengt in het Nederlandse elftal. Ik weet hoe die voetbal.
1: Ja.
0: Memphis is sinds eind maart slechts 20 minuten bij het Braziliaans clubje gevoetbald. Laat me zo zeggen, gevoetbald. Maar Koeman acht dat genoeg om hem op te roepen. Weet je?
1: Voor een invalbeurt sowieso.
0: Ja, voor een invalbeurt.
1: Daarmee gaat hij beginnen, invalbeurten. En daarmee kan hij misschien zijn ritme weer vinden.
0: Maar ik moet eerlijk zeggen, hij traint weer met de groep.
1: Ja.
0: En Timber hervat vandaag de groepstrainer bij Arsenal, schrijft de wijfels verder. Koeman is voornemens om hem op te roepen. Ik heb nog niet gekeken in de selectie. Daarom heb ik gezegd, ik wil nog niet zo hard.
1: Ik zag het voorbij komen even. Okay. In een hele snelle flits de namen. Natuurlijk kan je niet allemaal lezen, maar in een flits.
0: Het zijn dingen die ik voor proefje heb genomen. Ik wil de bellers even vragen om even te wachten om dit even af te maken. Officiële selectie moet 1 juni ingediend zijn bij de FIFA.
1: Ja, klopt.
0: Dus dat is nu op weg naar de FIFA, als ik het goed heb.
1: Ja.
0: Dus de kans bestaat dat Koeman ook met Timber de Vrij nog even aankijkt. Dus in overweging neemt. Een geblesseerde speler mag zelf tot een dag voor de wedstrijd vervangen worden. Dat maakt de kans zeer groot dat Timber, De Vrij erbij zullen zijn. Fijn ding, Katori.
1: Is niet slecht. Dus ik hoop het voor ze. Ze race tegen de klok.
0: Tegen de klok, ook.
1: Ja.
0: Dan heb ik nog goed nieuws. PSV-verdediger Serginho Dest laat zijn band met Suriname opnieuw nadrukkelijk zien.
1: Ja, wow.
0: Geweldig van deze speler. De Amerikaanse internationale opende gisteren in Paramaribo een eigen voetbalveldje waar jongeren vrij kunnen sporten en hun talent kunnen ontwikkelen. Vind ik geweldig van hem dat hij alwel zijn voorouders. Die kende ik wel. Die hebben aan de overkant van de Carler School vroeger...
1: Is hij Amerikaan?
0: Zijn vader is later naar Amerika gevlogen. En heeft daar Sergio...
1: Vanuit Suriname naar Amerika.
0: Ja, Amerika. Ja. Okay. En ze hebben daar aan de dochter Sofie Redmondstraat gewoond. En hij heeft naast Torarica het veldje geplaatst waar spelers vrijwillig kunnen gaan voetballen.
1: Wel, oké. Okay.

0: Dat waren even de kleine nieuwsjes. En dan kom ik even bij Koeman. Je weet het, in de problemen. Slechts 7 oranje spelers waren toen de tijd nog zeker voor het WK gebeuren. Oh. Dus Koeman kampt in de aanloop naar het WK met grote kopzorgen over fitheid en vorm van de selectie. Volgens clubwijzer meneer Mike Verwij en Jeroen Captain uit de media is er bij maar liefst 20 spelers uit de voorselectie sprake van onzekerheid, waardoor er momenteel praktisch slechts 7 namen zeker lijken van een plek in het eindtoernooi te vinden. Oké, dan maak ik nu even een sprong. En als we even kijken. Dat laat ik even over. Ook een van de beste spelers van PSV. Hij is bezig te trouwen. Melissa, bij wie volgt dat hij?
1: Nee.
0: Trouwkomstig bruidspaar verschil over de trouwlocatie. Waar waarschijnlijk huwelijksceremonie precies gaat plaatsvinden, is nog even afwachten. En daar praten we over snel. De PSV viert het feest bij voorkeur in een bekende feestzaal in Volendam.
1: Is dat Volendammer?
0: Ik denk het, want anders gaat hij niet naar Volendam. Nee, ik ben vergeten zijn naam te kopiëren. Broby. Volgens Wim Kief gaat de lofzang in Nederland over Brian Broby te ver. Dat is waren de woorden van Wim Kief. De spits van Oranje maakt dit seizoen een goede indruk in de Premier League in Zuid-Holland. Maar volgens de oudspits scoort hij niet genoeg. Maar dat maakt eigenlijk in principe niet zo uit. Weet je, als je maar doet wat de huidige trainer van jou verlangt, dan is er niks aan de hand. Ook al scoor je 1 of 2 per wedstrijd, maakt niet zoveel uit.
2: Het gaat om doelpunten. Dus, als jij zeg maar ook zelf een assist brengt, ben je belangrijk. Als spits.
0: Kijk, als voetballer ben je altijd belangrijk. Ja. Altijd. Ik moet even mijn logo zoeken. Nee, dit is het niet.
1: Kom je terug op Oranje nog?
0: Nee, vul het maar even op.
1: Wat opvallend is bij Dela's elftal.
0: Uh-huh.
1: Dat er maar 2 spelers uit de Eredivisie in de selectie zitten. 2 spelers maar.
0: Laat me je even helpen.
1: Weghorst en nog een andere. Voor de rest zijn het alleen maar spelers die buiten de Nederlandse competitie spelen.
0: Is dat zo?
1: Ja. 2 spelers maar uit de Nederlandse competitie. En wat mij ook opvalt de laatste jaren.
0: Mm-hmm.
1: Dat het Nederlands elftal geen donkere keeper meer heeft. Ook niet in de Nederlandse competities.
0: Nee, ook in het
1: buitenland niet. Ik weet het. Zijn de jongens niet meer geïnteresseerd? Willen ze allemaal spits zijn? Of willen ze allemaal rechtsbuiten zijn?
0: Er zijn 3 keepers.
1: Zijn er 3 keepers?
0: Verbrugge, Vlekken en Roefs.
1: Ja, klopt. Ja, maar ik heb het over donkere keepers.
0: Ja,
1: momenteel. Die zijn er momenteel niet. Ook niet in de groei volgens mij.
0: Kijk, je praat over Nederlanders in het Nederlands elftal. Of die in de Eredivisie.
1: Ja, zeg maar een donkere speler.
0: Weghorst.
1: Ja, Weghorst en nog een andere.
0: Koop Miners, kan dat?
1: Nee, volgens mij is het eentje van PSV.
0: Oké, laat me beginnen met de aanvallers. Ja. Weghorst, Malen, Depay, Gakpo, Broby, Lang en Summerfield en Kluivert.
1: Oh, verrassend.
0: Ja, Justin Kluivert. En die man die in het Nederlands, die jij bedoelt in het Nederlands elftal, die nieuwe, die in de Eredivisie voetbal, Tiel bedoel je?
1: Ja,
0: klopt. Ja? Kijk, op het middenveld hebben we Tiel, Reinders, Gravenberg, Timber of Timber, Koopminers, De Roon, Til en Wiever. Kan dat kloppen?
1: Ja.
0: En de, in de verdediger, verdediging hebben we Dumfries, Hekken, Van Dijk, Van de Ven, Ake, Timber en Hato. Dat zijn ongeveer de 20 spelers die 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26 spelers die genoemd zijn. Ja. Wat denkt u ook thuis hoe het elftal eruit zal zien? Want als ik dat een stukje heb van...
1: Sowieso gaat Weghorst geen basis zijn, denk ik. Meer een pinchipper.
0: Denk je?
1: Ja, ja.
0: Laten we even luisteren naar een fragment van Elia. Ja. En in gesprek...
1: In verband met het wegblijven van...
0: Depay.
1: Oh, ja.
0: Luister okay. Even mee.
3: Wat ik niet zo chill vond, of niet leuk... is dat die Bergwijs of zo gaat afgeschreven. Dat is iets persoonlijks, denk ik.
4: Je hebt 30 interlands gespeeld. Je weet hoe het werkt bij Oranje. Heb je zin in het WK?
3: Zin is groot. Maar kijk je er naar uit? Ja. Ik ben gewoon benieuwd hoe jongens het gaan doen. Hoe andere landen ervoor staan en hoe Nederland ervoor staat. Dit is de eerste jaar dat ik zeg van, ik ben een beetje gespannen hoe ze het gaan doen.
4: Waarom?
3: Omdat ze veel blessures hebben. Jongens die net...
0: Ik moet dit even onderbreken. Ik heb hem even op pauze, want ik heb een beller. Goedenavond.
5: Ja, meneer Dennis.
1: Goedenavond.
5: Jongen, die me is de man afkeeper. I mean, thank you.
1: Oh, ja. Yeah. Die me die niet. Ja, ja.
5: Maar if you were in a goal of a balla, je was long off, I see. A goal league.
1: Pa vreugde toch.
5: Dat jongen me afkeeper. Nou, ik heb wel. Maar... If I buy, am I money? Am I longer live on gold? Yes, I'm part of it. I'm part of it. Me en leg je uit of de overlever is de ronde.
1: Is het?
5: Ja, dan ben je tevreden, maar ja. Tweede ronde dan overleef.
1: Want Ruud Gullit schat het hoog, is dat maar binnen een poort met de man. Maar dat kan je mooi doorvaren.
5: Ja, af en toe niet, dus hij moet iets zeggen. Ik kan zeggen, of de overleef. Ik denk dat de overleven door de ronde. Ja. Maar, want in de eerlijk, als selectie zwak.
1: Ja.
5: De mannen hebben echt voetballers op dit moment. Zijkatalgie is buiten categorie. Ja. Dus maar, een man is gevaarlijk.
0: Maar is het niet zo dat Koeman ook radeloos is?
5: Nee, Koeman, iemand materiaal. Koeman natuurlijk radeloos, want Koeman ziet de bijen lang. Ik zie het toch? Amano taki. Maar tak eerlijk, Dennis. Wat er nu mee loopt. Als team, net als individueel. Als team, stel toch niet voor.
1: Nee, ik ga je eerlijk zeggen, ik vind het de kwaliteiten die Nederland momenteel heeft heel zwak.
5: Ja, precies.
1: Als ik bijvoorbeeld naar Barcelona kijk, naar die Spaanse competitie. Die, ja. Als je naar die spelers kijkt die daar rondlopen in Spanje. Je ziet vergeleken hun kwaliteit met deze aan Nederland. Is nog ver van hun, man.
5: Ja, dus en look on, je kon Koeman, Lang, Het zijn twee breekbeden, man of vierde man. Hé, hey, kom op, man. Een joke voor joke of gaan we iets ernstigs doen, serieus? Of je wil... Ja, if you are die, je wil denk 10 miljoen of 11 miljoen aan deze ronde. Oké. Maar dat je iets gaat bereiken. Maar aan mensen en artiesten gaan het schoppen. Natuurlijk moet je iets zeggen. Veel of cheese aan als je bent.
1: Ja. Want als ik naar het buitenland kijk, die spelers al op 16-jarige leeftijd, hoe fel en gretig die jongens zijn.
5: Ja.
1: Zeg maar. En dat ze zelf in het eerste elftal spelen. Dan is het hier in Nederland zoek.
5: En dat precies. 16-jarige
1: zie je geen speler hier in de Nederlandse competitie. Nee.
5: Look hoe moeilijk je uit. Me en Turkey. En even over Frankrijk. Verwinning. Spanje. Dan. De first uit Amerika, net Eddie ook, want die komen daar op oude mannen. Dus, en lang ik bij de man heb, ik net, maar Spanje,
1: ja.
5: Portugal,
1: ja, ja.
5: Frankrijk, Duitsland, heb ik ook.
1: Ja. Maar kijk, zelf Italië heeft het niet meer gered. En men moet daar gaan ingrijpen, want
5: ja.
1: Er is geen aanwas ook bij Italië. Je ziet het.
5: Nee.
1: Voetballend, nee. Ja.
5: Dus eer, ik hang op het lijstje verder.
1: Ja.
5: Maar als een otron tranen dalen, dan loopt dat ook in deze leven.
1: Dus het wordt geen lange feest een dag
5: hier? Nee, ik niet. Ik kan, maar zoals ik het nu analyseer, dan is de eerste ronde op zaak. Maar twee ronde nog, sir.
1: Oké, okay, dus dan blijft het bier liggen in de winkels na de eerste ronde. Nou ja, yeah, oké.
5: Okay. Maar, hoe zijn ze?
1: Maar
5: ik zit niet op het middenveld. Look, maar leg je uit. Mijn Arsenal.
1: Ja.
5: Maar niet het IU. Als je Arsenal, als het is gepresenteerd mee, dan... Dan Arsenal de Abagadma.
1: Ja, klopt zeker.
5: Voetballend, look hoe Amerifeld. Maar leg maar uit. Als je potty, maar naar Afford, Idek Saga, dan is Arsenal lam. Maar Paris Saint-Germain, die heeft de pille, maar de man habitat Amerifeld, Hakimi. Maar het is iets creëfie, toch? Ik bedoel, ja, als het nou, die moeten het hebben van die vrije schoppen.
1: Ja.
5: En de zaad, je kan elimineren. Mm-hmm. En dan koop je wel een opleidingbal, dan komt de Arsenal tekort.
1: Voetballen zeker.
5: Voetballen komen ze tekort.
1: Oké.
5: Okay. Ik geloof voor Paris Saint-Germain.
1: Ja.
5: De smalste is hier, Sandra.
1: Maar je bent blij dat de club uit Amsterdam zich toch heeft kunnen plaatsen voor een Europese...
5: Jongen, mijn man, op mijn hoofd is het traditieel, jongen. Geen meilasje uit, jongen. De man breedt in de man halen, comfort niet,
1: jongen. Ja, ja. Oké. Oké, dank je.
0: Hoor je me niet?
1: Ja.
0: Oh ja, gesprek is verbroken net. Oké. We gaan even kijken nog een keertje. Pap. En dan hebben wij hier nog... Nee. U gaat even moeten wachten, want... Dennis, je kan even aan het woord, want ik moet alles weer resetten.
1: Oh.
0: Of ik moet even een plaat zetten.
1: Zet even een plaat.
0: Nee, wacht even. We gaan even door met het gebeuren van... Meneer Elia.
1: Oh ja?
0: Oké. Okay. Hier was
3: wat ik niet zo chill vond of niet leuk, is dat die Bergwijs of zo had afgeschreven. Dat is iets persoonlijks, denk ik.
4: Je hebt 13 Nederland gespeeld. Je weet hoe het werkt bij Oranje. Heb je zin in het WK?
3: Zin is groot. Maar kijk je ernaar uit? Ja. Ik ben gewoon benieuwd hoe jongens het gaan doen. Hoe andere landen ervoor staan en hoe Nederland ervoor staat. Dit is de eerste jaar dat ik zeg van, ik ben een beetje gespannen hoe ze het gaan doen.
4: Waarom?
3: Omdat ze veel blessures hebben. Jongens die net niet fit zijn. Jongens die niet een lekkere seizoen hebben gehad. Ze hebben van alles wel meegemaakt, denk ik, dit seizoen.
4: Is dat dan een stukje angst dat het misschien toch heel erg gaat tegenvallen dan, die spanning?
3: Bij mij persoonlijk. Maar ik weet niet, ik hoop niet bij het grote publiek. Ik hoop dat gewoon Nederland gewoon achter die jongens gaat staan. Ze moed instinct en dat ze massaal naar Amerika afreizen om die wedstrijden bij te staan.
4: Ja. Is dit Oranje in jouw ogen in staat om echt wat te gaan neerzetten in Amerika?
3: Nederland elftal is altijd in staat om iets neer te zetten op elke EK of WK, wat dan ook. En vooral dan de WK's. Want ik denk de laatste WK's hebben we tweede, derde.
4: En niet meedoen en toen kwartfinale.
3: Ja, kwartfinale.
4: Het is nog wel wisselend, hè?
3: Het is wisselend, maar als we er zijn, dan doen we wel iets. En we pakken wel grote tegenstanders. Altijd.
4: Er zijn geen grijze muis daar vaak, hè?
3: Precies. Ik zeg altijd, Nederland kan van iedereen winnen en Nederland kan van iedereen verliezen. Dat ligt alleen aan onszelf. Als we met ons hart spelen, dan komen we al heel ver. Want dan zijn we voetballend altijd beter dan de tegenstander.
4: Als je het hebt over die blessures die je denk terecht aanstipt, welke blessure moeten we eigenlijk ons meest zorgen om maken?
3: Memphis. Die is net voor het WK is die geblesseerd. Daarvoor was hij al geblesseerd. Dumfries is ook weer net terug, maar ik zie dat hij weer zijn ritme begint te pakken. Steven de Vrij. Ook lang geblesseerd geweest, weer terug. Nu speelt hij dan ook weer. Frenkie de Jong. Dat is wel heel cruciaal. Met Frenkie de Jong of zonder Frenkie de Jong. Xavi Simons valt weg.
4: Aan de lating.
3: Ja, tuurlijk. Hij was geen basisspeler of zo. Of iets, maar hij zou ook basisspeler kunnen zijn.
4: Yes. Al met al wel een kleine aderlating toch?
3: Ja, wel zeker. Je valt een hele grote kwaliteitsimpuls valt weg. En natuurlijk hoop je dat die jongens gewoon fit waren voor het toernooi. Hij heeft ook niet een lekkere seizoen gehad bij Tottenham. Een beetje struggelen, bewijzen van kijk wat ik kan. Het team zit niet helemaal goed in elkaar. Misschien 9 of 8 geblesseerde jongens die eigenlijk in de basis konden staan. Gewoon een seizoen dat alles tegen zit. En dat was bij Xavi dit seizoen.
4: Ja. Wat verwacht je van de poolfase? Zweden, Japan, Tunesië?
3: Zweden, stugge team. Japan ook een hele stugge team. Tunesië, ja, is gewoon een vechtploeg. Moet je voetballen, moet je sowieso van hen winnen. Maar je moet niemand onderschatten. Je moet sowieso altijd laten zien van dat jij beter bent. En in ieder geval tactisch. Kwaliteit. Ja, moet je het verschil wel kunnen maken.
4: Denk je dat we de pool gaan winnen?
3: Ik hoop het wel, want dan wordt het makkelijker als je in de volgende ronde komt. Niet dat je zegt dat het makkelijk wordt, maar je speelt tegen een iets mindere tegenstander dan als je eigenlijk als je tweede wordt. Of derde.
4: Ja,
3: maar
4: ja,
3: de derde gaat ook door de beste derde.
4: Ja, de acht beste derde. Ja, dus ja. Het moet eigenlijk wel heel gek lopen, zou je zeggen. Er is natuurlijk best veel te doen geweest, ook in aanloop naar het WK, om de positie van Koeman. Mensen zijn toch altijd... Er zijn er wel twijfels of zo. Het eventuele aanstelling van Peter Bos zou toegejuicht worden. Hoe zie jij dat?
3: Koeman is gewoon heel direct. Ik ken hem ook persoonlijk als trainer, heb ik hem meegemaakt bij Southampton. Hij is heel direct. En één ding wat ik niet zo... chill vond of niet leuk, is dat hij Bergwijn zo vroeg had afgeschreven. En dat is iets persoonlijks, denk ik. Want ik zie zat jongens in die league spelen die ook nog gewoon in het nationale elftal spelen van Portugal of van Brazilië of van wat dan ook. Dan wat zou het zo zijn dat jij als jonge jongen daar naartoe gaat? Naar Saoedi-Arabië. Dat is mijn persoonlijke mening. En dan vind ik het jammer dat hij hem zo heeft afgeschreven. En dan zo verdedigend opstelde. Niet zoals zo'n open mens hoe ik hem ken.
4: Beetje muurtjes omhoog, zeg maar.
3: Ja, gewoon ik ben de baas, ik bepaal. En terwijl je weet dat Bergwijn een van je beste spelers is, als jij hem gebruikt, hoe je hem hoort te gebruiken. En dat had ik niet, dat zag ik niet aankomen.
4: Had altijd bij deze selectie horen te zitten in jouw ogen?
3: 1000%.
4: Ja?
3: 1000%.
4: Want het is ook wat Wijnaldum aangaf, hè? Van kijk Portugal, kijk jongens uit Saudi-Arabië. De competitie zit in de lift, dat is een feit, denk ik. Worden spelers die daar spelen, inderdaad Bergwijn als groot voorbeeld, dan te weinig gebruikt in jouw ogen?
3: Voor Nederland wel, maar voor andere landen niet. En ik vind het gewoon, jammer. Het voelt bijna alsof het iets persoonlijks is of zo. En ik denk dat dat niet mag op dat gebied. Maar ja, ik ken hem als een hele fijne mens. Alleen bij
0: Dennis, kijk, dat is het gevoel van meneer Elia naar
2: de Bondscoot.
0: Bergwijn toe, naar de Bondscoot, dat het een persoonlijke kwestie is. Iedereen weet het zo'n beetje wat er aan de hand is. Maar we hebben een beller die eigenlijk ook iets wil analyseren over een sportgebeuren. Want ik heb heel veel sport, vriendschappelijke wedstrijden over landen met toekomst naar het WK. Dat zeg ik. Goedenavond, u bent erin.
6: Ja, goedenavond, heren. Ja,
2: goedenavond.
6: Ik wil even wat vragen, hè?
0: Ja.
6: Ik heb gelezen op teletext, de coach van Spanje, die heeft geen spelers van Real Madrid in de selectie voor het WK geplaatst. Waarom is dat?
0: Misschien kan Dennis even uiteenzetten geven.
2: Zo, ik zou het niet weten. Ik heb het niet meegekregen.
0: Nee, dat nieuws heb ik ook niet gelezen. Dus,
6: Want ik las het vorige week.
2: Oh.
6: Want ik dacht, er had een incident plaatsgevonden met die Braziliaanse speler. Ik weet niet of het daarover ging, hoor.
0: Ja.
6: Dat hij geen spelers van Real Madrid.
0: Oké, heeft u even twee tellen, want we hebben nog een beller. Ja. Misschien kan die dat verwoorden. Goedenavond, meneer Jan.
7: Ja, goedenavond. Nou, ik hoor jullie praten over Oranje. Als ik zo naar de namen kijk, de samenstelling, tenminste de namen die ik gelezen heb, dan denk ik dat dat spelers zijn die bijna veteranen kunnen zijn.
2: Nee, maar dat heeft men toch toegegeven dat het hun laatste WK is.
0: Met andere woorden, dan komen ze snel naar huis.
7: Nou, ik denk ietsje niet zo pessimistisch. De tweede ronde halen ze wel. En dat is het hoogste wat ze kunnen halen. Want Koeman, kijk, net wat die Elia zegt. Hij kijkt met de bril. Hij kijkt met de bril van Wilders. Als je voor een islamitische land speelt, dan ben je bij Koeman niet meer in zicht. Want er spelen een aantal spelers daar. Wijnaldum is ook daar.
2: Het probleem van Nederland is, meneer Jan, men kijkt neer op de competitie van die landen. Dat is het probleem.
0: Correctie.
2: Men kijkt erop neer.
0: Nee, correctie. Koeman is de hoofdverantwoordelijke. Eigenlijk.
2: Ja, Koeman is de hoofdverantwoordelijke. Maar
7: alsof dat competitie
2: veel beter is dan daar. Daar speelt het in. Geloof mij. Ondanks dat, ook al ga je kijken in het verleden, spelers die naar daar zijn gaan naar zulke landen, komen niet meer aan boord. Ook niet bij het Nederlands elftal, ook niet hier in de Nederlandse competitie. Als jij als speler van hier weggaat en je gaat daar naar die landen, als je dan zeg maar geen Van Persie heette of een De Jong, en je komt terug, dan ga je nog een kleine brik hier vinden in de Nederlandse competitie. Maar als jij niet die naam hebt, die grote naam, geloof me, je komt er niet meer.
7: Nou, ik vind dat Bergwijn en Wijnaldum, hoe heet hij weer?
2: Zijn topspelers, maar net wat ik aangeef. Men kijkt neer op de competitie alsof het daar gewoon minder is.
7: De competitie in Europese landen is niet geweldig hoog. Kijk maar naar Nederland. Er zijn maar twee spelers. Eén, een pinchhitter uit Ajax, hoe heet die? die pinchhitter bij Ajax.
1: Weghorst.
7: Weghorst. En eentje, een speler uit...
8: Ik ga neerleggen hoor.
7: En spelers uit...
0: Wat zegt u? Even twee tellen, meneer Jan. Wat zegt u?
8: Ik ga neerleggen, dan bel ik straks dan terug.
0: Oké, dank u. Oké.
8: Ja.
0: Ja, meneer Jan, gaat u verder.
7: Ja, spelers uit PSV en een pinchhitter hier... die 4 jaar geleden ook pinchhitter was bij Oranje. Die is er weer. Ja, goed. Kijk, Oranje, het hoogste wat ze kunnen halen misschien... de tweede of derde plaats. Maar verder komen ze niet... ze komen niet met een wereldbeker hier. Omdat het aan de doemdenken van hoe heet die, Koeman is. Koeman vergelijkt voetbal van nu met toen hij nog voetbalde. Maar die tijd is al lang voorbij. Spelers in andere landen. Aziatische landen, Amerikaanse, Zuid-Amerikaanse landen, moet je niet meer onderschatten. En Azië, Afrika, die Afrikaanse landen, je ziet hoe hoog daar op hoog niveau Afrika Cup gespeeld wordt. Oranje, ja, laat Koeman met zijn... aanstaande, hoe heet het, oude spelers, dit afsluiten. Deze generatie die hij gekozen heeft, die gaat met hem dit laatste toernooi meemaken. Want er moet een vernieuwing komen in Oranje. Als dat niet gebeurt... dan denk ik niet dat ze veel verder over 4 jaar zullen komen. En tot slot, Brocci heeft Robin Hood verslagen. Brocci is kampioen van SML.
0: Okay.
7: Suriname Major League.
0: Ja, ja.
7: Ze hebben met penalties gewonnen.
0: Oh, met penalties.
7: Prestatie van die jongens van Brocci. Ze komen uit Brocci, denk ik.
0: Okay.
7: Een gebied waar vroeger in voetbal niet meetelde.
0: Oké.
7: Okay. Nou,
0: mag ik u bedanken, meneer Jan?
7: Ja, tot slot. Succes verder.
0: Oké, okay, dank u.
7: We moeten met z'n allen kijken wat Curaçao gaat doen met Dick Advocaat.
0: Ja, maar die speelt morgen vriendschappelijk, maar dat hoort u zo meteen van mij. Ja?
7: Oké, hoi. Okay.
0: En dan wil ik ook vanavond een vriendschappelijke wedstrijd bekendmaken. Jamaica speelt om 8:30 tegen India. En dan zeg ik goedenavond, u bent erin.
8: Ja, goedenavond, daar ben ik weer.
0: Ja, geen probleem hoor. Sorry, mijn excuses hoor.
8: Oké, is niet.
0: Oké. Zegt u het maar.
8: Nou, ik wil... ik wacht er wel, want ik dacht dat ik die meneer zou vertellen over die...
0: Spanje. Ja, van Spanje.
8: Ja.
0: Ja, maar daar kunnen wij geen antwoord geven, want ik heb dat stukje niet gelezen.
8: Oké.
0: Okay. Ja,
8: ik las het op teletext.
0: Okay.
8: Maar maakt niet uit. Over de tennis, het graveltoernooi in Roland Garros is nu aan de gang.
0: Mm-hmm.
8: Heel spannende wedstrijden, hele jonge jongens, jonge mannen die spelen. Het zijn net een paar van de top 10 spelers die al uitgeschakeld zijn.
0: Mm-hmm.
8: Die veteraan, die Djokovic, die vanavond gespeeld. En hij is doorgekomen, hij heeft gespeeld tegen een Fransman ook, denk ik. En hij is er doorheen gekomen. Bij de dames,
0: mm-hmm.
8: Mijn favoriete speelster is ook doorgekomen... die gaat naar de derde ronde.
0: Gefeliciteerd.
8: Die Amerikaanse. Die heeft gespeeld vanmiddag of gisteren tegen ook een Amerikaanse. En daarvan is zij gewonnen.
0: Oké.
8: Okay. Dus dat gaat goed met haar.
0: Oké.
8: Okay. En basketbal, dat is ook zo spannend. Oklahoma City die heeft gespeeld tegen San Antonio Spurs.
0: Mm-hmm.
8: Eergisteren hebben ze verloren. Oklahoma.
0: Yeah.
8: En dat was die ene, die sterspeler van de Spurs.
0: Mm-hmm.
8: Die was zo blij. Want Oklahoma die had maar 93 punten.
0: Mm-hmm.
8: En hun hebben gewonnen geloof ik met 108 of 100. Ja, volgens mij 108 punten.
0: Okay.
8: Dus ze waren zo blij. En gisteravond heeft Oklahoma ook tegen hun gespeeld. En Oklahoma heeft van hun gewonnen met 123.
0: Ja.
8: Tegen, ik dacht, 93.
0: Oké.
8: Okay. Dus hun hebben verloren.
0: Mm-hmm.
8: Dus nu, Oklahoma moet nog één wedstrijd spelen. En dat is denk ik zaterdag.
0: Ja.
8: Als ze die wedstrijd gewonnen hebben, dan komen ze in de finale. En dan gaan ze spelen tegen de New York Knicks.
0: Oké. Okay. Goed.
8: Dat wordt spannend. Dus nou ja, ik blijf het kijken. En op de hoogte blijven. Maar ja, jullie zijn er een paar weken niet.
0: Mm-hmm.
8: Dus dat wordt spannend.
0: Okay.
8: Maar ja, ik hoor het wel.
0: Oké, okay. Mag ik u ook bedanken en ook feliciteren met uw favoriet die naar de tweede ronde is gegaan. Ja?
8: Ja, dank je.
0: Alsjeblieft, oké. Okay.
8: Bedankt.
0: Oké.
8: Okay. Ja hoor, doei okay. Doei.
0: En dan heb ik voor morgen, want ik heb nog 7 minuten. Voor morgen hebben we 2 vriendschappelijke wedstrijden. Egypte tegen Rusland om 2 uur in de dag. En Ierland tegen Qatar om 9:15. Vrijdag 29 mei hebben we ook 2 wedstrijden om 2 uur 's nachts. Andorra tegen Irak, Iran tegen Gambia en Zuid-Afrika speelt tegen Nicaragua om 6:00. En om 8:30 hebben we Bosnië tegen Macedonië. Dan gaan we naar vrijdag. Vrijdag heb ik de Champions League. Paris Saint-Germain speelt om 6:00. Tegen Arsenal, 30 mei. En een vriendschappelijke wedstrijd. Ik zeg morgen, maar dat is zaterdag. Schotland vriendschappelijk tegen Curaçao. En dan heb ik een wedstrijd in de Premier League. Gent tegen Genk. Gent met de Theo en Genk met de K. 31 mei om 6:30. Dan komen de vriendschappelijke wedstrijden. Ecuador speelt om 2:30 tegen Saudi-Arabië. Zuid-Korea om 3:00 tegen Trinidad of Tobago. En Mexico 4:00 in de ochtend tegen Australië. Japan tegen IJsland. Singapore tegen Mongolië. Laat me even kijken wie ik ook onder de knop heb. Goedenavond, ik heb nog 5 minuten voor u.
9: Dank u en goedenavond meneer Poepon en de heren daar in de studio.
0: Goedenavond.
9: De competitie, de Europese competitie is achter de rug op naar het WK voetballen. Hè?
0: Klopt, ja, klopt.
9: De Europese kampioenen zijn bekend.
0: Mm-hmm.
9: Ik noem er een paar. Nederland PSV. Onze zuiderburen Club Brugge. Duitsland Bayern München. Italië, daar is Inter. Frankrijk Paris Saint-Germain. Portugal FC Porto. En de Turkse competitie is Galatasaray. Okay. Daar kampioen.
0: Ja. Yeah.
9: Dus voor de liefhebbers. En een belangrijk nieuwtje is dat Lucas Jetten met Cambuur meegaat naar de Eredivisie.
0: Oh,
9: Lucas Jetten,
0: ja,
9: is bij jullie bekend,
0: klop,
9: hè?
0: Ja, klopt.
9: Voor de jong Ajax is hij uitgekomen. Hij gaat mee met Cambuur. En typisch, hè? Hij is een Zuid-Afrikaanse jongeman, hè. Zijn moeder, Jetten, die heeft jaren in Zuid-Afrika gewoond. Heeft die donkere speler Lucas Jetten daar geadopteerd en meegenomen naar Nederland.
0: Oh, okay.
9: En toen bleek dat die jongen inderdaad talent had voor het voetballen.
0: Okay.
9: En meneer, onze minister-president, Rob Jetten, Die jongeman, Lucas, is een neefje van hem.
0: Okay.
9: Waarvoor hij, zeg maar, een zeer gecharmeerd over is. Rob Jetten, onze minister-president. Okay. Hij zei ook, hè, dat hij altijd naar die wedstrijden gaat kijken als die jongen moet voetballen.
0: Hmm.
9: Dus zo zie je maar, hè, dat... Ja. Toch weet mij dus aan die blakamang.
0: Ja.
9: Om zwart-wit over te gaan, hè. Dus ik dacht, ik ga dat als item even naar voren brengen. Dus we moeten die jongen in de gaten houden. Lucas Jetten.
0: Lucas Jetten.
9: Komend seizoen voor Cambuur. En voor wat betreft Spanje.
0: Ja.
9: Dat er geen spelers van Real Madrid zijn opgenomen in het nationaal team. Dat heeft te maken met die malaise van Real Madrid.
0: Hmm.
9: Slechte prestatie, die jongens.
0: Oké.
9: Dat is een van de hoofdredenen geweest voor de bondscoach om geen spelers in zijn van Real Madrid in zijn elftal op te nemen.
0: Hmm.
9: Maar meer een grootste gedeelte van Barcelona.
0: Yeah.
9: Dus daar heeft het meer mee te maken. Dat zeg ik richting die mevrouw die daarover had gebeld. En tot slot, ik keek ook naar de keuze van Koeman. Dat is een programma geweest zojuist op NPO 1 van Eva.
0: Mm-hmm.
9: De keuze van Koeman. Zo zie je maar, hè, de beste stuurlui staat altijd aan wal. Kritiek op Ronald Koeman. Sjoerd van Ramsdonk, die is bij jullie ook bekend. Hij heeft een sportprogramma de late avond op de zondag. En Jeroen van Stekelenburg. Ik vind Ronald Koeman, hij is de hoofdverantwoordelijke voor de ploeg. En als hij de jongens die hij nu geselecteerd heeft mee gaat nemen voor de WK, dan is dat zijn keuze geweest.
0: En u heeft het toevallig over zondag. Er zijn er twee mooie wedstrijden, hè? Duitsland tegen Finland, Brazilië tegen Panama.
9: Dat zijn oefenwedstrijden?
0: Dat zijn oefenwedstrijden ter voorbereiding naar het WK.
9: WK, oké.
0: Okay. Ja.
9: Zal ik in de gaten houden. Bedankt voor de tip.
0: Oké.
9: Okay. Dat was zo'n beetje mijn inbreng in het sportgedeelte van vanavond.
0: Mag ik u bedanken, meneer Woeding? En het is bijna tijd, zeg ik.
9: Ja, heel graag gedaan, hoor.
0: Alsjeblieft.
9: Tot over 2 weken is wat het sportgebeuren betreft.
0: Ja, oké. We gaan ons best doen. Ja?
9: Prima, dankjewel.
0: Want we krijgen zo het WK-programma ook, hè?
9: Ja, jammer dat jullie dan er niet zijn. Maar niet op internet ook, hè?
0: Ja, ik ben bang dat de meeste mensen gewoon naar voetballen gaan kijken, weet u wel. Dus,
9: ja, maar de radio's, hè?
0: Ja, de radio's, ja, klopt, inderdaad.
9: Dat niet kunnen meenemen.
0: Ja, inderdaad.
9: Salto doet wat hij wil, tenminste Salto heeft het heft in handen.
0: Oké, thank you.
9: Dankjewel.
0: Doei, doei. Ja. En dat was ook het sportprogramma. Ja, Dennis, heb jij nog wat? Ik heb nog 6 seconden.
1: Nee, niet echt. Nee.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
11: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
10: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden. Mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een wegafsluiting in Noord-Holland. De N246 Beverwijk richting Westgrafdijk. Die is dicht tussen Krommenie en de aansluiting met de N414 door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
14: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
15: Radio Swammerdam. Hoezo?
16: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
17: Radio Swammerdam.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

28 juni. In de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Travers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten

Toro van Odo. Lekkies souvenir, ossedressie, kledersdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Jukulturu, jursakulturu.nl. Ook via www.jursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79.

Wij staan op een kruispunt. Een tijd waarin wij onze cultuur, spiritualiteit en verbinding moeten beschermen. Daarom roept Stichting Granieuw op.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Nu van Wals. Oom Dennis. Ja, oom Dennis. O drink wat mooi korubiri. En dat we gaan morgen varen, natuurlijk, hè?
1: Ja,
0: want
1: zeker.
0: Want alle prezi commissie daar botri.
2: Alla prezi premi waka. Commissie daar botri.
0: Sana jeme dat hier.
1: Prachtig nummer, ja, ja. Maar dat alle principe commissie.
0: Commissie dat
1: botri. Ja, ja, ja.
0: Dus dat wordt ook een vergadering de ina kukru.
1: Ook toe.
0: Alleen van jamoro zwitte, hè.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar input boon en ingrediënten was al zo'n jakapori toe.
1: Je hebt witte peper.
2: Commissie dat botri. Alla presi.
0: En natuurlijk gaan we proberen ook een hele mooie soul uurtje te maken.

0: En natuurlijk moet ik dit even onderbreken. Wij hebben een beller. Goedenavond.
1: Goedenavond, Pame.
0: Hey, meneer Overman, Favio.
1: Mide, boem, Pame.
0: Mide, mide.
1: Pap, de bigis, mabaya.
0: Yes, karakom.
1: Mooi.
0: De bigis, mabaya, meke boong. En eenmaal itagatori dat hij dat me want. Tak den bigiwang, die luku yamoreke na ondersteunen fasi, a yeye fasi, mi want tak den grantanyi en isabi ina libi makandra, i a boonsma nanga minder boonsma, ma de boonsa en luku yamoreke we tak den grantanyi, en we tak den grantanyi fu a bigi boskopu sa de minder boonsma, ma de boonsa en luku yamoreke we tak den grantanyi, en we tak den grantanyi fu a bigi boskopu sa de

0: Kanda, Romi takda itaki. A grond op zet boemen naar Libisma.
1: Nee, maar Lukuno, te ube libilek brara nangasa. Dan
0: ja.
1: U alamala bo abwambu libi.
0: Ja, klopt.
1: Maar
0: klopt.
1: Omdat die we.
0: Meneer, omdat meneer geen u. Zij moest kiezen. Da une libi schuit moro.
1: Nee, maar Lukuno, Amesken e onsta omdat Yusrevi nou a mek moeite fu si tak atrawa e mek moeite fu fenu am tipis bachau.
0: Dat ne bodu toch. Ma, mi bel, wat mi se, mi eri potu an singi.
1: Ja.
0: Yeah. Yuno man du not moro ne, wat de ma poteng baso na po. Ma singi.
1: A komensi.
0: Alla presi pe komiti. Alla presi. Pe omiti. Komiti mi na botri.
1: Ya, ma lukuno. A miti anonex. Ika miti ma impota seifor tori in apatu. Wati ino pota seifor tori in apatu. Dan anyang emes forum.
0: Ja, klopt, maar dit is unokot, odor, dit is wat ik hospite en collect voor de.
1: Nee, en daarom is de minangwam brara ben abwamching, ano mes communicatie, maar lek van minangwam meneer overman en taki, preso minangwam brara ben taki. Amant, abrara ben sormi, taki reno, ja, unsraf ting, angade wadar, mitak brara stop. Mollechi was aan uit in een strafting ube nyase sok saba ube pranik saba nanga shwitip tata maar nou die u ontwikkelt je zo kwa leri nou u ko ondrofeni fa bruine bouna du onstafu u kanya bruine bouna tide dus minu a yere a verleden me denki in a hede me libi volgens a hede pe welfaard de
0: ja. Maar Sammy wil leg uit. We zijn zo steeg. Maar Sammy wil leg uit. In een singe disi. Mm-hmm. Dit poti. Na wan misi. Na nga wan chingi. A misi kleur ben krim ching zo.
1: Ja.
0: En a meisje dis ben dungru. A ching meisje ben dungru. Dan Aben gona presi, aben waka baka doro. Ma amisi dibe ina ina kukuru, kloor ben krim, chinso a dibe bori.
1: Mm-hmm.
0: Da embe ka waka fes doro go ina kukuru. Ma dibe potap chimeishe na doro. Da karap chimeishe kompoti na kukuru. Bikai kloor ben dungru en wetwetis ma bende ma bende famiri tu.
1: Amana.
0: Ne arti poti, arti
1: yeah.
0: Poti.
1: Ok.
0: Ne ataiga pching, taki yere jaso mi pching. Ala presi pe imit mi, komit mi na botri.
1: Mm-hmm.
0: La intabili na botri afro obedien be surface en boom. Me kutake sa be surface en boom. Want mi be up to kennis, hè. Then to bend the two sama one clor duru. And atrasa and clor be lektip chinso. That ben gwena, a lektip clor one.
1: Yeah.
0: Ben gwena albina, emasra ben de skou tu okan beetje lektip clor. But tant lusi duru, tant lusi ben musu. Wakana bakadoro ko insei dan waka bakadoro gue baka mana tusa awan klor belek timora trawan
1: ya ma we forgeti aku
0: mana dat mi walaki epo just eight in a colonial state for up chi major nanga up a fraud is ma singa sing komiti da botri ma a commit mi na botri
1: a komiti
0: komiti mi ala principe pe waka
1: ya.
0: Ja, commit me na botri.
1: Oké. Maar.
0: Dat is wel lekker uit, daarom niet bel.
1: Oké, gratis, meneer Overman. Maar, meneer Overman, ik ben verteerd.

0: Pasani over awambe dunguro awambe weti tok.
1: Ja.
0: Maar begreep ook toe manasem sani we adem nanga unoso.
1: Ja toch. Met tijd niet.
0: Klop. Maar we moeten wijzer worden en anders gaan denken.
1: Ja, meneer Ramon, u kunt niks aan doen, want dat zie je dus ook wat. Maar mij lag eventjes vast
0: in. Nee, maar mijn breedte in een abtipis uitleg. Is abe mede overman. En mis abe tak altijd mo abatal le spekiki ala de biki wang. Vooral de biki wang die sabi abrikate salag abrikate.
1: Ja.
0: Ja, klap.
1: Ube ga betere eng.
0: Okay.
1: Meneer,
0: fijne uitzending. Dank u wel, dank u wel. Ja, dank u wel. Oké.
1: Ja, pa me.
0: Abu, thank you. Oké. Doei.

prachtig nummer. Geniet ervan. Ja. Speciaal verzoek.

0: Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee, omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
1: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
0: De Nederlandse defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
2: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
0: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klink jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
4: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
7: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Ronne. Coronie Saus, de Bas Ronne. Op zondag 28 juni in de line-up.

Tiramisu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Hey! Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam, Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679-6920 en 863.

Toru van Oudo. Lekkie souvenir, ossedressie, kledingsdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Yukulturu, yursakulturu.nl. Ook via www.yursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79.

Hoek IJzerstraat 79 Walstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganse Hoefmarkt, Bakkerij Bagoe.

Wij staan op een kruispunt. Een tijd waarin wij onze cultuur, spiritualiteit en verbinding moeten beschermen. Daarom roept Stichting Granieuw op.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: even onderbreken, want u hoort hem straks weer even terug. Want ik heb moeder onder de knobben. Hoe gaat het met uw moeder?
1: Ah, oh, rustig, rustig hoor. Oké, okay, ja, ja. Ik doe mijn best toe, hè. Gaat rustig, rustig.
0: Ja, ja.
1: Het is alleen zo warm hier binnen. Huh? Als je zo hoog woont, even hoog. En de zon schijnt.
0: Ja, ja.
1: Ik heb een hoekwoning, weet je, even. Yeah.
0: Okay.
1: En dan heb ik tot laat avond de zon in het. En een warm soort, hè.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ik ga verder met het programma. Goedenavond allemaal, goedenavond. Mooie uitzending nogmaals, Raman.
0: Dank u.
1: Jij doet ook je best natuurlijk. En het lukt ook natuurlijk. Met veel van onze Heer. Oké, okay, ga ik beginnen. Dag allemaal. Eerst met de lof van de Heer. Kom en zing de lof van de Heer. Iedereen die hem dient, die ook 's nachts in zijn huis is, hef uw handen omhoog in gebed en zing de lof van de Heer. In zijn heiligdom op de Zion, daar zal hij u zegenen. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. En ja, mijn maand, ook Maria maand. Nog enkele dagen, dan is het weer voorbij. En ik wil het ook afsluiten vanavond met het eerste gebed. Wees gegroet, koningin. Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid. Ons leven, onze vreugde en onze hoop. Wees gegroet. Tot u roepen wij ballingen, kinderen van Eva. Dat u smeken wij zuchten en wenen in dit dal van tranen. Daarom dan, onze voorspreester, sla op ons uw barmhartige ogen en toon ons naar deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goede tieren, o liefdevolle, o zoete maag Maria, bid voor ons, heilige moeder van God, omdat we de beloften van Christus waardig worden. En nu heb ik dan afsluitend gebed. De bloemen voor Maria. Ik wil u, Maria, begroeten met een denkbeeldig boeket. Eén voor één heb ik de bloemen in een mooie grote vaas gezet. Allereerst een grote zonnebloem voor de zonnige kant van het leven. Er is zoveel moois om ons heen en het wordt ons zomaar gegeven. Een witte roos gaat in de vaas. Er zitten doornen aan deze bloemen. Er zijn zorgen en ook tegenslagen. Dan is het haast niet meer te doen. Flink wat chrysanten gaan erbij. Die bloemen zijn altijd zo sterk. Net als u, Maria, sterke vrouw. Ik bid u om kracht in deze kerk. Tussen al die bloemen in de vaas mag het groen zeker niet ontbreken. Want groen is de kleur van hoop. Deze heeft u vooruit gekeken. Zonder woorden sta ik hier. Maar zeg met deze bloemen, Maria, bedankt voor al uw steun en dat ik uw moeder mag noemen. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlof ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu. En altijd in de eeuwen der eeuwen. Amen. En ik heb het niet hier gekozen. Maria, mijn hemelse moeder, zo rein en zo trouw en zo goed, aan u geef ik lijden en vreugde, en zeg u mijn wezen gegroet.

0: Dankje, Maria. En Ramon?
1: Dank, moeder.
0: Weer goedenavond.
1: Goedenavond. En
0: kom straks gezond en wel weer thuis.
1: Dank u.
0: En voor straks wel te rusten.
1: Ja, ja.
0: En tot de volgende week weer met Gods wil.
1: Nee, ik bel u wel op.
0: En heeft u vraag? U ook? Voor straks wel te rusten. U koopt straks wel. Meneer, papa Joe. U ook? Voor straks wel te rusten. Zoet ik een Suri, Dulce, zoon Henry en dochter. Tanja Maal, tante Maal, mevrouw Zeedorf. Volgens mij is ze nog deze in de troeven. En tante Loes, u ook. VVC Vreugde, Vriendschap en Vertrouwen. Archidee, mevrouw Ursula. Heer en mevrouw het raam. Veel liefde en kracht. Helen, meneer Jan, hoe gaat het met u? Mevrouw Carmen. En Marcel en Rinja. Ingrid, Edna en Noortje. Dag Shirley. Jij ook voor straks wel te rusten. Allemaal ook hoor. En dan heb ik dan Rabbi en Jurk en zijn moeder Dien. En de hele familie Edna. Tanga, jij ook. En alle luisteraars van Radio Jamaica en alle andere radiostudio. Goedjes. Allen gezond naar bed en gezond weer op. En dan de volgende week weer met Gods wil. Doe, Graman. Doei.
1: Ja, ja.
0: Laat je mooie liedertjes horen.
1: Ja, die komen.
0: Oké, dan.
1: Oké.
0: Dank u. En zeg je, Joshua. Joshua. Tot de volgende week weer met Gods wil. Doei. Allemaal. Week van

0: Ja, en het is bijna 10 minuten voor 1. Ja. En dat betekent dus dat ik u ga bedanken om te willen luisteren.
1: Ja.
0: En u weet het, of u heeft het ook al gehoord, dat wij 3 en 10 juni niet zullen of kunnen uitzenden in verband met de verhuizing van Salto. Verder wil ik alle ding boom bigispa die ehor bakagi radio Yamorike en de wansa echa boombo skopagi Yamorike bigi grantani en natuurlijk na sese lobby ecto lobby ja. Het is altijd mij genoegen hier aanwezig te zijn om u te dienen, de gemeenschap natuurlijk. En ik maak het niet, ik maak hier radio voor een bepaalde groep met Mekengi, aheer gemeenschap.

0: met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
1: One of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
0: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
2: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op de school, met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
0: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren overklagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Goedenavond, dames en heren luisteraars. Mijn naam is Tim Petrici. U luistert momenteel naar Media One Radio. Ja, zoals altijd zijn we vandaag terug in de uitzending. En ja, op deze 27ste van de maand mei 2026. En zoals altijd, mijn naam is Tim Petrici. En aan de andere kant van de lijn, rechtstreeks vanuit Paramaribo, hebben wij dus ja, Carlos Lindveld, die de zaken daar nauwlettend op de voet volgt. Carlos, ben je daar?
1: Ja, ik ben er. Goedemiddag. Vanuit een regenachtig Paramaribo. We hebben dus vandaag een nationale vrijdag. En dit heeft allemaal te maken dus met het offerfeest bij de Mohammedanen. Dat heet dus Eid al-Adha. En dat is dus een nationale vrijdag in Suriname. Trouwens, alle religieën in Suriname, die grote tenminste, die hebben dus toch wel heel wat nationale dagen, hoor. Dus, en dan zijn ze dan ook vrijdagen. Wel is het zo dat we in Suriname dat van Hemelvaartsdag, dat is dus het Pinksterweekend zoals we het kennen, dat is dan wel voor de scholen, maar het zijn geen vrijdagen meer hier voor de werkende klasse in Suriname. Dat is al enige tijd terug veranderd. En dan is het zo geweest dat die christengemeenschap die twee dagen dus heeft opgeofferd. En dan heb je dan zo gehad dat een paar andere dagen voor andere religieuze gemeenschappen dus erbij zijn gekomen. Zo heb je nu ook dat je de Javanisten hebben ook een dag erbij gekregen. Dat is dus weer een andere geloofsgroep. Vroeger werd, ik denk, Diwali had je al en het moet ook zijn Pagwa. Maar nu heb je ook Nauratren erbij. Dus vroeger werd Eid al-Adha ook niet gevierd. Maar nu wordt het dus nu ook gevierd in Suriname. Er is een, vandaag een vrije dag. De geloofsgenoten die hebben dus een feest ervan gemaakt. In die zin dat ze dus vroeger gingen ze naar het Onafhankelijkheidsplein. Maar nu gaan ze dus hier op Paramaribo Noord naar een filiaal van een moskee. Waar ze dus een groot open terrein hebben. En dat is dus dat van Nabawi. En daar gaat men dus er naartoe om zo een dank uit te brengen. En ze zijn echt verrast door de regen. Trouwens, de meteorologen hadden toch wel voorspeld dat het heel hard zou gaan regenen in Paramaribo deze dagen. En dat is dus toch ook zo geweest vandaag. Dus dat is de update voor vandaag. Ik groet vanuit Paramaribo. Later in het programma hebben we ook Clyde Ford. Hij is dus bezig te netwerken en is al een hele tijd timmert hij aan de weg met heel wat maatschappelijke organisaties. We kennen hem al van iemand die zich heel druk heeft ingezet om de agrarische poot weer goed op orde te krijgen. In die zin dat het wordt aangewakkerd om meer te gaan doen binnen de agrarische sector. Vooral binnen de Creoolse gemeenschap. En hij is dus bezig met het organiseren, ik zeg het zo, van een Afro-businessbeurs. Hij zal me later misschien moeten corrigeren of ik de naam fout heb. Maar ik weet wel zeker dat het gaat om Afro-businessbeurs. Dat is dus toch wel de mensen van de nazaten van de vandaag. Tot slaaf gemaakt en zeg maar zo. En dat die dus bezig zullen zijn. Hij zal met ze bezig zijn om toch wel ervoor te zorgen dat ze toch wel die catchy moment krijgen. Want veelal hoor je van ja, de Afro-gemeenschap die doet heel weinig met business. Maar dat is in de praktijk toch een beetje anders hier in Suriname.
0: Oké, okay,
1: ja,
0: interessant.
1: Dan kom ik terug naar jou. Ja, interessant, ja. Als ik nog door kan.
0: Yes.
1: De president die heeft een persconferentie belegd de afgelopen maandag. En je zou willen denken, misschien heeft dat te maken gehad met 1 jaar na de verkiezingen. Maar eigenlijk is dat momentum ook een beetje gebruikt om toch wel aan te geven dat de president deze week naar twee verschillende plekken gaat. Moet vandaag zijn vertrokken, ja. Ze gaat dus richting Brazilië en ook richting de Dominicaanse Republiek. Het ene aan de vartel te gebeuren. Want met Brazilië willen we toch wel een andere scheepvaartsroute hebben. Dat zal dus beter zijn voor de import van de producten vanuit het buitenland. Ja, Brazilië is dichterbij. En we kunnen dus toch wel de route een beetje verkorten. Straks leg ik dat ook even uit, want ik begreep het ook niet. Maar ik heb toen van een paar importeurs begrepen dat de goederen soms ook niet rechtstreeks naar Suriname komen, maar toch wel een cross maken hier en daar voordat ze naar Suriname komen. Terwijl ja, als de producten vanuit de Braziliaanse havens richting Paramaribo komen, dat het veel makkelijker is en veel goedkoper is. En dat dat toch wel wat verschil kan betekenen in de portemonnee van de Surinaamse consument. Dat is één. De Surinaamse rijst willen we echt gaan pushen in het achterland van Zuid-Amerika. Dus wat dat betreft hebben we Brazilië toch ook nodig om ons daarmee te helpen. En aan de andere kant, er is ook een behoefte aan een agrarische ondersteuning. Verder ook nog als het gaat om de grensbewaking. Zij hebben dus toch wel een bepaalde satellietverbinding die het mogelijk maakt voor hun. Dat ze toch wel kunnen zien wat er daar gebeurt in het noordelijk deel van hun grensgebied. En dat is dus het zuidelijk deel van ons. En het heet het SIPAM project. Het heeft een Portugese naam hoor. Maar het is een project waarbij de satellietverbindingen, de beelden daarvan, toch wel ook beschikbaar zijn voor Suriname. Zodat we ook kunnen weten wat er daar gebeurt. Dus dat heeft toch te maken met de grensbewaking. En dan praten we over de Dominicaanse Republiek. Dan is het zo dat we toch wel meer kunnen halen uit hun toeristische destinatie. Want zij hebben geen ecotourisme. Ze krijgen dus, we hebben het ook al vaker gehad in het programma, dat ze heel veel toeristen krijgen. En een deel van die toeristen zou toch wel misschien kunnen uitwijken, ook als een tweede bestemming naar Paramaribo. Dus dat moet verder worden bekeken. De president is vandaag vertrokken en ze wordt dus op 2 juni terugverwacht. Ja, wat heeft ze nog verder gezegd? Ze is ook ingegaan op 1 jaar na de verkiezingen. En we hebben dus de fragmenten ook voor u klaar, zodat u ook weet ja, wat er dus allemaal gebeurt in Suriname vanuit het beleid van de regering Simons Rusland en ja, hoe ze aankijkt tegen de verdere ontwikkelingen die Suriname nog moet meemaken. Ik denk dus toch, ja, ik weet niet wat jij daarvan zegt, Tim, dat we direct kunnen gaan naar de president of is er nog iets?
0: Nee, we kunnen eerst naar het audiofragment gaan dan.
1: Oké. Okay. Ja.
2: Die laatste vraag, dat is dus eigenlijk een van de redenen waarom ik minister TCT heb gevraagd voor te bereiden met zijn counterpart. Ik zou dat heel graag zien. Om directe zeeroute. Ik heb het ook doorgegeven aan president Lula. En hij was daar niet negatief tegenover. Dus die uitwerking moest gebeuren. Alleen het is een soort samenwerking, hè, tussen die overheden. Die misschien bepaalde regels en voorzieningen in orde moeten maken. En die private sector. Want mensen moeten er zijn die zaken uit Brazilië willen importeren. Dat is een van de dingen. En omgekeerd, wij kunnen rijst verkopen. Dus als die boot komt, kunnen wij rijst terugsturen. En dat is niet altijd een overheidsding. Dus het is een samenwerking. Vandaar dat we ook mensen hebben gevraagd, private sector mensen, om mee te gaan. Maar hoe dan ook zullen we er naartoe proberen te werken dat we rechtstreeks een verbinding krijgen. De oorlog. Ja, natuurlijk heeft de oorlog effect op Suriname. Het heeft effect op iedereen in de wereld. De reden waarom wij niet hetzelfde zijn als die Oost-Aziatische landen is omdat zij 90% van de olie rechtstreeks vandaar krijgen. Wij niet. We hebben een olieproductie, staatsolie produceert olie, een bepaald percentage van wat we nodig hebben. En wat er door zon en zo geïmporteerd wordt, dat is aan mij doorgegeven, komt meer uit de Verenigde Staten. Dus op korte termijn was het eerste effect wat we hebben gevoeld, laat me even denken toen ik terugkwam, ja, begin maart was het, was de verhoging van de prijzen. En in eerste instantie, die eerste verhoging hebben we laten doorgaan, dus het is aan het zit, was de verhoging van de prijzen. En in eerste instantie, die eerste verhoging hebben we laten doorgaan, dus het is aan

0: om te kijken of het mogelijk was om even een cap te zetten daarop. Dat heeft de overheid toen gedaan. Dus u betaalt nu voor diesel 53 aan de pomp. Maar volgens mij is het al bijna 90. Hoeveel? 70. Oh, 70. Dus u heeft een verschil nu aan de pomp van ongeveer 17 cent. De overheid vangt dat op. Maar daarmee verliezen we natuurlijk geld. Dus we praten, dacht ik, over meer dan 100 miljoen per maand. En dat is niet iets wat we tot in lengte van dagen gaan kunnen doen. Maar we willen toch wel op een goede, voorzichtige, doorzichtige manier de zaken aanpassen. De andere problemen die we verwachten en die hier en daar een beetje beginnen te komen, is in de hele wereld zijn prijzen van transport voor goederen gestegen. Dus na een tijdje gaat het doorwerken naar Suriname. Vandaar dat ik zo graag die korte route met Brazilië wil. Na een tijdje gaat het beginnen door te werken. En ik heb met de private sector gesproken, vooral die grote importbedrijven, gevraagd. Zodra u merkt dat men u meer vraagt in het buitenland, geef het door, zodat wij kunnen kijken hoe we dat eventueel gedeeltelijk kunnen opvangen. We hebben dus tot nu toe een groot deel van die inflatie voor de burgers opgevangen. We moeten een evenwicht houden. U heeft me ook horen zeggen, we moeten die economie in evenwicht houden. Want niemand heeft er iets aan als de koers begint te stijgen. Het is ons tot nu toe gelukt om die koers echt stabiel te houden. En we willen dat graag zo doorzetten. Want inflatiecorrectie is iets wat mogelijk is. Maar als de koers begint te lopen, dan zit een probleem. Dus dat is het beleid van de regering. We blijven met staatsolie kijken waar we die balans kunnen vinden. U heeft me ook horen zeggen, we moeten meer inkomsten hebben voor de staat. Zowel uit de belastingdienst, douane, maar ook uit de goudsector. Daar werken we ook aan. En ook dat is een stap voor stap proces.
1: Ja. Goed.
2: U zegt, de overheid, het is nog mogelijk geweest om de inflatie weg te vangen. Hoe heeft de overheid dat gedaan?
0: Door die prijsstijgingen niet door te laten gaan. In die diesel en zo. Dus als het was doorgegaan, dan zouden alle mensen hier die dingen vervoeren enzovoort, zouden die prijzen al behoorlijk omhoog zijn gegaan. Dus dat is een interventie van de regering. We zijn ons ervan bewust dat dat tijdelijk is. We hebben de ministers gevraagd, de verschillende ministers, onderwijs, TCT. Want we zijn bezig nu te kijken naar schoolvervoer, naar de subsidie op openbaar vervoer, hoe we ervoor kunnen zorgen dat aan de ene kant dat vervoer zal blijven rijden, maar aan de andere kant dat het wordt opgeschoond. Want we weten allemaal, denk ik, dat sommige bussen, boten en zo wel geld kregen, maar niet rijden of niet varen. En we zijn nu bezig met het systeem dat daar toch een eind aan moet komen. Want dan pas kunnen we zeggen van oké, we schuiven een beetje naar gerichte subsidie, hoe je het wil noemen, in plaats van algemene cap. Voorlopig hebben we met staatsolie kunnen afspreken dat op dit moment we die cap nog kunnen vasthouden.
1: We gaan afsluiten, de laatste vraag.
3: President, met betrekking tot de landbouwsector, ik heb nog echt enkele jaren geleden werd gesproken over kassensystemen implementeren binnen de landbouw. In hoeverre is Suriname daar of zijn de landbouwers daar dit te bewerkstelligen? En nog met betrekking tot het pesticide gebruik. In het krijg je duidelijk te zien, bijvoorbeeld er staat een hoge met ABCD, hoeveel pesticiden gebruiken of wat voor middelen gebruikt zijn in het product. Zullen we dat ook gaan krijgen op een bepaalde manier wanneer er controle is uitgevoerd? Dat er een sticker en een logo geplaatst wordt bij zo'n landbouwer of bij zo'n product, waarvan we kunnen weten van oké, dit zijn de middelen die gebruikt zijn binnen de landbouwsector om dit product te vervaardigen. Zal dat ook komen?
0: Twee dingen. De kassen, ja, we zijn bezig. We hebben ook, dacht ik, van China een behoorlijk aantal kassen gekregen. Die zijn in distributie. Maar het beheersen van zowel vocht, dus water, als droge periodes in kassen. En ook vaak ook verschillende vormen van insecten, schadelijke insecten. Dat is absoluut een plek waar we naartoe moeten gaan. Dus voor sommige dingen gaat dat niet kunnen, grote arealen. Maar

0: daar zijn we al mee begonnen. De studenten kregen dat ook. Maar het zou toen moeten toenemen. En we hebben van de Chinezen, die hebben in Saramaka een heel mooi project. Ik ben daar geweest, echt fantastisch. Dus te weinig mee gedaan. Maar we zullen kijken bij Embrapa en bij Brazilië of zij nog andere dingen hebben. Pesticiden. Systemen om aan te geven zijn in het algemeen iets is organic.
1: Ja.
0: Dan heeft het geen, met geen pesticiden gebruikt. Of niet. En als men wel heeft gebruikt, dan zijn er regels van hoeveel mag er maximaal in zo'n groente of vrucht zitten. En dat heb ik net aangegeven. We gaan niet elk ding meten en voor de mensen labelen. Er zijn grenzen. En als van jou over die grens is, dan gaan we het vernietigen. Daar wil ik naartoe. Dus dan praten we eigenlijk over 2027. Omdat ik vind dat er behoorlijke voorlichting en instructie eerst naar de landbouwers moet. Maar als we willen dat men zich houdt eraan, dan gaan er sancties moeten komen. En ja, nogmaals, je moet je houden aan het voorschrift. En wij gaan nu met nieuwe moderne apparatuur, dat is al gekomen in Suriname en LVV gaat het verder ook aanschaffen. Waarbij je heel vlug kan meten hoeveel van iets zit in een vrucht of in groente. Daar werken we naartoe, dat is nu in die voorbereiding. Maar laten alle landbouwers weten dat we toch wel gaan in de richting van echte maatregelen. Want niet alleen voor de export, ook voor onszelf. Wanneer je babygroenten geeft en vruchten weer een teffertje erin zit, toch? En jij zelf ook niet. Dus ja, we zijn daarmee bezig, maar nee, het zal niet met labeltjes zijn. Als iets verkocht wordt, moeten we als Surinamers gewoon weten van hé, 9 van de 10, dat ding is gemeten, het is onder een bepaald niveau, al is er bespoten. En natuurlijk gaan sommige mensen kunnen zeggen van mij is niet bespoten, dan mag je dat ook kopen. Maar ook al is het bespoten, moet het volgens de regels zijn.
2: Dank u wel, president. We gaan echt de twee laatste vragen doen. Jason eerst en dan gelijk Sam. En dan gaat de president daarop in en dan ronde het selecten we af.
3: Ja, president, u zegt om naar de
2: En dat is onze vraag. Oké, nou dat is het een gezamenlijke vraag.
3: Sorry. Hoe denk je terug als president, maar ook als voorzitter van die partij die dus in de verkiezingscampagne is geweest?
0: Ja, inderdaad. Het was me niet eens echt opgevallen.
2: Ja.
0: Het werk is veel en intensief. 25 mei was de dag waarop mijn partij ontdekte dat we 18 zetels hadden in plaats van 23. Over een jaar of twee kwam ik daar nog op terug, maar op dit moment is dat niet van belang. Nee, want er zijn wat dingen gebeurd. Maar we moesten dealen met wat we hebben. We hebben daar een brede coalitie proberen te vormen direct op dat moment. Na nogal wat ups en downs en zo is het gelukt. Maar dat was dus niet op 25 mei, maar in juli. Dus ja, de periode na zo'n verkiezing is altijd hectisch. Je offert je hele leven en je lichaam in die verkiezing iedereen. En de periode dus die daarna is gevolgd met de regeringsformatie en zo. Dat is ook een periode geweest. En uiteindelijk, ja, juli, augustus, dat je aantreedt en begint met het werk. Dat vandaag is inderdaad een jaar geleden van die verkiezing. En de jugo die daarbij hoorde. Maar ik denk dat we nu gewoon moeten werken. En zoals ik toen al heb gezegd, daarvoor en daarna, er moet een heleboel veranderen in Suriname. Zoals de mensen, de jongeren het hebben gezegd, het systeem moet changen. Maar ik heb gewerkt in de Nationale Assemblée, één orgaan van de staat. Het heeft me bijna 10 jaar gekost om van een bepaald punt te komen naar een ander punt waarbij het zaakje beter kon functioneren. We hopen dat met de digitalisering de verbetering van ons bestuurlijk systeem niet helemaal 10 jaar op zich hoeft te laten wachten, dat het eerder kan. En daarom begin ik dit jaar al ermee. Maar het is een job En we kennen ons land ingewikkeld, coalities ingewikkeld. Onze bevolking is ingewikkeld. Het land is geen eenvoudig land, het land is erg rijk en daarom is het ingewikkeld. Er zijn van allerlei belangen, interne belangen, externe belangen. We houden daar rekening mee, maar 25 mei, een jaar na de verkiezing, kan ik zeggen, we hebben wat stappen gezet. Het is ons gelukt om de koers die toen stegende was, rustig te maken. We zijn begonnen met wat andere manieren van werken, want hoewel ik soms heel wat dingen lees over raden van toezicht en zo, er zijn bijna 300 zoveel. Soms met 1, 2, 3, 4 is er misschien iets aan de hand en met de rest die functioneren. En we maken de volgende stappen om ze beter te laten functioneren. De analyse over de staatsbedrijven zijn we bezig te maken. We hebben middelen gevonden om de scholen die in elkaar vallen, de eerste ronde te gaan verbeteren. Dat is waar we nu mee bezig zijn. En zoals ik eigenlijk al had aangegeven, ik ga echt werken ernaar om stap voor stap zaken te verbeteren. Maar we kunnen geen modderpoel veranderen in een glas drinkwater in één stap. Dat is eenmaal de wereld. We gaan dus door blijven werken. Ik ga dit vasthouden. En het pad blijven volgen van steeds verbeteren. Ik wil graag deze periode waarin ik moet functioneren als periode maken waarin we meer naar fundamentele veranderingen gaan. En natuurlijk misschien een brug bouwen naar Guyana, dat mag. Maar dat is niet mijn primair doel. Mijn primair doel is een brug te bouwen.
1: Ja, luisteraars. Dat was een fragment van president Jennifer Keeling-Simons. En Carlos?
4: Ja, dat was die persconferentie afgelopen maandag. En kijk, de vorige week, of niet alleen de vorige week, we hebben er telkens weer over gesproken in ons programma. Ook ten aanzien van dat van de agrarische sector, waarbij de bespoten groenten, er zit te veel residu erin. En op een gegeven moment zegt de president van, nou, dit kan niet langer zo gaan. Want in 2027 wil ze zover zijn dat als je groente te veel pesticiden heeft, er is te veel gespoten, te veel residu, dan zal het dus moeten worden vernietigd. Want wij moeten toch ervoor zorgen dat de gezondheid van de burgers voorop wordt gehouden. Dat is hem. Dat zegt ook. Waar je een modderpoel hebt, kan je niet in één dag een zuiver glas water hebben. En ik denk dus dat daarmee toch wel wordt aangegeven dat het toch wel veel voeten in de aarde zal kosten om voor de regering, hoor. Om wat men zegt van een systeem moest kinky, om dat toch wel een te kunnen voltooien. Maar als ik zo naar de president luister, denk ik niet dat dat binnen 5 jaar tijd gerealiseerd zal zijn.
1: Je kent het verhaal nou eenmaal, wat mijn mening is omtrent deze zaken.
4: Yeah.
1: En kijk, als je met de status quo gaat werken, de manier van Ugwint Duasan. Als je op die manier gaat werken, dan heb je deze soort problemen. Ik heb een andere mening dat vele van de problemen wel degelijk heel snel opgelost kunnen worden. Maar het gaat om mindset. Kijk, net als als het gaat bij landbouw bijvoorbeeld. Het is niet alleen een kwestie van chemicaliën en export en allerlei andere obstakels. Het gaat om een hele mindshift die je moet maken. Landbouw komt traditioneel over. Wat je zou moeten doen is om die technologische mindset en die innoverende mindset erop los te laten. Het moet een way of living zijn. Van hoe kunnen we dit ding beter doen? Hoe kunnen we het beter doen? Welke technologie kunnen we gebruiken? Kunnen we AI gebruiken? Kunnen we satelliettechnologie gebruiken? En dat zeg ik, op dat gebied loopt Suriname relatief achter.
4: Ja.
1: En we hebben zoveel.
4: Als ik daarop even kan inhaken.
1: Ja.
4: Je hebt het nu over AI bijvoorbeeld. Een paar studenten hebben hun stem hierover ook laten horen. Daar heb ik het over die Wakai-pompen in Nikeri. Daar is er zoveel over te doen elke keer. Die pompen of ze functioneren niet, ze zijn defect. Ze moeten gerepareerd worden, renovatie, noem maar op. Pompen die er al zijn, sinds 1958 heb ik begrepen. Daar moet er aan gewerkt worden. Studenten zeggen nu van, maar luister nou. Maar met AI kunnen we dat heel ding daar oplossen.
1: Ja, maar zie je niet, maar ik zeg, luister, dat zeg ik. Kijk, ja. De mindset van vele studenten, omdat zij zich niet alleen baseren op de kennis die ze op school krijgen, maar omdat ze zelf gaan researchen, zelf online zijn en nu met AI. Want je moet het zo zien, AI heeft gecondenseerd, is getraind op alle kennis van de mensheid dat publiekelijk beschikbaar is. Dus wanneer die jongeren nu op AI gaan, kunnen ze 3D-modellen ontwikkelen. Ze kunnen zelf gaan researchen over hoe kan je dit proces verbeteren en al dat soort zaken. Dus, en als die jongeren het kunnen doen, waarom kunnen mensen die echte deskundigheid hebben op het gebied zulke zaken niet aanpassen? Maar anyway, het gaat meer om een mindshift die gestoeld moet zijn op hoe kunnen we innoveren? Innovatie, die innovation mindset, dat is belangrijk. Want zolang je die mindset hebt, ga je op elk gebied denken van hoe kunnen we dit beter doen? Welke technologieën kunnen we toepassen om dit beter te doen? Of efficiënter of goedkoper? Maar wat ik merk is dat de mensen die eigenlijk daarover te zeggen hebben, totaal niet capabel zijn. En dan krijg je ook slecht, de president en andere ministers krijgen ook slechte adviezen. Ja. Dus je weet, mijn hoofdpunt is, en we werken er zwaar naartoe, en ik denk dat de komende jaren er een stroomversnelling op dat gebied gaat zijn, tenminste als het aan mij ligt, met de projecten en dingen waarmee ik nu bezig ben. Ik wil dat Suriname moet gaan focussen op technologie implementation in de landbouwsector. Robotiseren. Carlos, jij kan het beamen. Hoeveel jaren geleden heb ik jou al verteld over robotiseren van de landbouw? Maar dan geloof ik niet per se dat we alleen machines uit het buitenland moeten kopen. Ik wil dat we ons specialiseren om die machines te maken in Suriname. Met ondersteuning natuurlijk van China, met ondersteuning van Nederland. En met ondersteuning van onze Sranamangs. Want wij onderschatten onze Sranamangs zodanig, laat me dat niet zeggen. De overheid en sommige intellectuelen onderschatten de Surinaamse jeugd, de Surinaamse, de Surinamers onderschatten ze. En zij denken altijd dat ja, de Witma of de Trama Morocco niet. Ik heb een hele andere mening. Jij weet hoe ik denk. Ik zeg je, Surinamers zijn super, super pinter. Alleen, als die challenger niet is om het maximale uit jezelf te halen, dan gaan ze het niet halen. Want die Surinamer gaat mee in vele gevallen wanneer die opportunities niet zijn. En niemand, iedereen kijkt de andere richting op. Maar de mij brokkosaka snel van oké, la liber. Maar goed, dus het is een mindshift eigenlijk. En dat is het hele ding.
4: Mm-hmm. Ja, ik denk dat we hiermee eigenlijk ook onze gast hebben getriggerd. Dat is dus Clyde Ford. Omdat we zelf ook weten dat hij ook bezig is geweest binnen de agrarische sector hier. Dus ik denk dus dat het onderwerp hem toch ook kunnen aanspreekt. Ik ga hem dan groeten. Clyde Ford, goedemiddag. Goedenavond.
5: Ja, goedemiddag. Van de City Sranan. Fijgo.
4: Unde. Ik heb al aan het begin aangegeven dat we je hebben uitgenodigd in het programma om te praten over de Afro Business
5: Beurs. Ubuntu Business Beurs.
4: Maar dat van die agrarische sector. Ik denk dat het je ook even triggert om toch wel misschien een reactie te geven.
5: Absoluut. Dus mijn Arjuno en mijn Prasetaki.
4: Want het is ook jouw ding.
5: Net voer voor de kippen. Kijk, de president heeft inderdaad een statement gemaakt. En het is iets waar wij al decennia naar vragen: dat er verantwoord landbouw wordt gedaan in Suriname. En Tim zegt het inderdaad ook, ik weet aan hora cultuur vast aan Akinkinokom. En er zijn wat mogelijkheden, er zijn technieken om die verandering zo snel mogelijk op gaan te brengen. Want Suriname is geen eiland meer. We hebben denk ik ook heel veel contacten met landen die zich verdiepen in die agrarische sector. Dus we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. We zouden gewoon kunnen, misschien niet eens afkijken, maar vragen voor ondersteuning, zodat het proces sneller op gang komt. Ik zit inderdaad ook met de vraag waarom het zo lang duurt. Maar aan de andere kant denk ik dat er een cultuur is ontstaan dat in stand wordt gehouden. Zeker, en dan wil ik geen vingers wijzen, maar zeker als het gaat om de landbouwers die er gewoon misbruik maken van de situatie. Ik denk dat het onbewust is, maar bewust willen ze die verandering niet brengen. Omdat ze daarmee hun brood op tafel zetten. En ze maken zich in principe niet druk met de samenleving als ze maar hun geld kunnen verdienen. En ik stel dat hard omdat ik zelf ook bij LVV ben. En ik ben geweest met die minister van LVV naar een paar gebieden. Ik was ook belast met de voorlichting tijdens het bewind van minister Palmisser. En geloof me, Carlos, je staat daar, je hoort die dingen en je... En ik vraag me af, maar waarom hebben mensen die intentie om pesticiden te gebruiken alleen omdat ze snelle productie willen en zich eigenlijk niet druk maken over de gezondheid van de mens? Dus voor hun is het alleen dat geld en niet de gezondheid en niet al die andere dingen die van belang zijn. Dus kijk, het moet gewoon eerst zitten als mens dat je dat gewoon vergeet, niet eens aan denkt. En dan wil ik de president wel ondersteunen dat als er in 2027 een aanvang wordt gemaakt, dat gewoon, het is hard hoor, maar toch gewoon alles moeten vernietigen. Bro, als jij geen rekening wil houden met de gezondheid, wat voor ons belangrijk is, want als we geen gezonde samenleving hebben, kunnen we ook geen gezonde ontwikkeling hebben. Dus ik sta 100.000% achter de president, vernietig die hele Jan Boel. En trek die vergunningen in, want niet alleen vernietigen. De persoon moet het aanvoelen van, ik kan niet zo doorgaan, want anders ben ik klaar. Dus dat zijn gewoon harde maatregelen die moeten plaatsvinden. En twee, technologie, net wat Tim zei, er zijn dingen die we binnen 1x24 uur kunnen. Ik kom zelf ook uit die ICT-wereld, ben afgestudeerd. Bro, we kunnen die dingen doen. Maar er zijn factoren, er zijn instanties die bewust niet meer willen gaan. We blijven op de oude toer doorgaan. En daardoor krijgen we die ontwikkeling. Misschien, ik weet niet of we het nog gaan meemaken, jij en ik. Maar ik hoop van harte en positief natuurlijk ingesteld dat het zal komen in Wagdendeer. Het moet komen.
4: Ja, Tim, heb je nog een vraag hierover?
1: Ja, nee, kijk. Een ander ding dat zou moeten gebeuren als je dit wil versnellen, je moet een stukje social engineering aan de dag leggen. Laten we zeggen, de overheid bijvoorbeeld, je komt met een, of misschien niet de overheid, maar misschien is er een stichting die opgericht wordt, die dan awareness gaat doen met voedseltechnologen en andere soort mensen. Maar in de zin van dus dat je mensen aware maakt in de samenleving van let op wat je eet. Want gif bijvoorbeeld dat in je lichaam kan gaan zitten, kan op lange termijn problemen opleveren en zo. Dus maak mensen meer bewust, waardoor zij zelf gaan kijken van, hey, nou, wacht hier, dan gaat het publiek vragen beginnen te stellen.
5: Tim, ik zeg je, wij hebben dat gedaan met de Stichting Positive Movement in 2017. We begonnen met het landelijk ondersteunende project, waarbij de mensen bewust hebben gemaakt van, hey, liever put jezelf, want al die groenten die je gaat kopen zijn bespoten groenten. En geloof me, een groot deel is gestart. Maar je hebt ook weer een deel dat niet geeft aan dat ze geen tijd hebben om te gaan planten, want ze moeten 2, 3 en 4 banen hebben. Dus er zijn wel wat indicatoren waarbij je zegt van, ja, inderdaad, misschien moeten we ook naar die landbouwer gaan kijken. Niet alleen naar die samenleving, die burger die consumeert, maar ook naar die landbouwer die bewust gemaakt moet worden van, bro, je bent niet alleen bezig voor jezelf, je bent bezig een samenleving te voeden. En daarbij speelt ook een rol dat je rekening houdt. Want denk je, Tim, denk je dat die landbouwer die zijn eigen groente eet, of de groente eet die hij besloten heeft? Nee, Hij plant apart. Ik kan je dat zeggen hard, want ik ben geweest naar die landbouwers. Ze hebben apart een tuin.
1: Ja, nee,
5: maar wat ze produceren in grote getallen voor de gemeenschap en wat ze exporteren, is allemaal besloten.
1: Ja. Nee, maar
5: 100%.
1: Ik praat vanuit een... ik praat vanuit het feit dat je dus en-en moet doen. Je maakt het volk bewust, maar aan de andere kant moet je dus die producenten hard gaan straffen. Landbouw, als zij dus,
5: klopt.
1: Begrijp je? En dan heb je draagvlak bij het volk, want dan is het volk ook absoluut bewust. Begrijp je?
5: Nee, absoluut. Maar daarmee waren we al begonnen met tijdens partnerschap een periode. Dat ik zelf die voorlichting heb getrokken als coördinator. Maar het is niet doorgezet. Je krijgt wisseling van de wacht. Elke regering komt weer met zijn dingen. En gelukkig, mevrouw Simons heeft zelf, toen was ze voorzitter van de Nationale Assemblée, zij heeft zelf ons ondersteund met dit project. En ze heeft de opening gedaan in Para in 2017. En in 2018 hebben we ook nog een congres georganiseerd met de landbouwers. Met alle de groepen die belast zijn, zowel de consument als die overheid, als de producent, hebben we een congres al een beurs gehouden onder de Stichting Positive Movement, waarbij we dit soort dingen allemaal hebben besproken. Maar denk je, we zitten er nu, hoeveel jaren verder, 7 jaar of 8 jaar verder, denk je dat die mensen daar met druk zijn gaan maken? Er is geen controle meer gevoerd. En dat zegt mevrouw Simon, in 2017 gaan we daar hard moeten optreden. Sorry, we gaan geen rekening meer met mensen houden, want we hebben het 10 keren gezegd en gevraagd. En ik weet nog, ik ben met minister Pamissen geweest naar Saramaka, waar de afdeling onderzoek. Bro, we hebben samples gehad. Dat was niet normaal. We hebben zelf, die producent hebben we zelf naar de... We hebben aangifte tegen die man gedaan. Want het is gewoon buiten...
1: Klaar, ben je nog daar? Ik zie dat er misschien een internetprobleem vanuit die kant is. Even kijken hoor. Oh, ja. Want hij is er nog, maar het geluid is weggevallen.
4: Ja.
1: Maar even kunnen we daarover praten. Carlos, je hoort me, je ziet het. Kijk, er zijn genoeg mensen die initiatief nemen en die niet alleen...
5: Hoor je me nu?
1: Ai.
4: Ja.
1: Ja, je was even uitgevallen.
5: Ja, ik kreeg een call van de voorzitter van DNA, maar ik heb hem een app gestuurd. Ik bel hem zo terug.
1: Yes.
5: Ja, dus net wat ik zeg, we hebben de aanzet gedaan, maar geloof me, er is geen continuïteit van beleid. En dat kilt ons in dit land, in Suriname. Mensen zijn zich niet zo, weet je, dat politiek ding, sorry hoor, maar... Daarom is een de in-depth in politiek. Meer denk ik aan nationaal belang. En ik sta achter natuurlijk mensen die zich van bewust zijn van hun rol. Maar daar moet je de politiek mee hebben. En als je de politiek niet hebt, bro, je kan 10.000 ideeën hebben. Of met 10.000 voorstellen komen. Als het niet wordt gedragen door de politiek, ga je zo verloren. Dus... We moeten met z'n allen ernaar gaan kijken. En ik ga echt ook wel weer aandacht vragen. Overigens, mijn president Takiba ze gaat echt iets doen met de landbouw. En mijn ondersteuning is zo.
1: Ja, maar even een sideline. Kijk, het feit dat de politiek zoveel macht en invloed heeft... is ook een systeem dat is gekweekt door de jaren heen. Want in andere landen, als je kijkt hoe het werkt... draait het bedrijfsleven draait de werkgelegenheid en al dat soort zaken. In Suriname wordt alles gedumpt op de regering... en waarvan de meeste mensen daar ambtenaren zijn... of niet echt mensen die echt vanuit het bedrijfsleven komen. En dan heb je een aantal mensen, een gedeelte is incompetent... een ander gedeelte heeft diverse belangen... waardoor je ziet dat die synergie niet plaatsvindt. Maar ik heb in het verleden ook met organisaties als VSB... en allerlei bedrijfslevenorganisaties gesproken. En zij zitten ook op de regering te wachten. Dus daar vraag ik me af van het bedrijfsleven zelf... de organisaties die macht hebben... die een bepaalde druk zouden kunnen uitoefenen... zitten ook op de regering te wachten. Dus het is een systeem dat wij door de jaren heen hebben gekweekt. Het bedrijfsleven zelf, als zij zelf niet... innovatie-minded zijn, innovatiegericht zijn van... hey, we moeten met nieuwe dingen komen, nieuwe ideeën komen. En niet alleen op de overheid zitten te wachten... voor overheidscontracten en al dat soort zaken. Maar zelf businessmodellen beginnen te denken, te bedenken, dan blijf je op dit, dan blijf je zo, ja, hoe moet ik het zeggen? Je blijft op deze manier doorgaan.
5: Je blijft in een circuit. Nee, ja. Ik ben absoluut met je eens. Maar daarom zeg ik, we zijn met z'n allen verantwoordelijk voor die verandering. En ik kijk soms naar dingen, en ik ben ook wat voorzichtig, want zeg maar, dat ze rekenen je vaak af met op je woorden. Maar ik kijk naar dingen en dan denk ik, soms heb je gelegenheidsmomenten. Want waarom zou een bepaalde groep een bepaalde ideologie moeten ondersteunen, maar niet in het Vlaams belang? Meer kijken naar zichzelf. Maar terwijl,
1: klopt.
5: Ik heb het net al over gehad, als je continuïteit hebt van beleid, als iedereen alle neus in één richting wezen, als we het serieus nemen met onze gezondheidssector, als we houden van onze eigen mensen, want dat is belangrijk. Want meer tijden, maar niet tegen jouw landbouw, want is inderloop. En dat is gewoon, je moet die mensen gewoon kunnen confronteren met die dingen. Want bro, ik zie me al om groenten te gaan planten. Alleen omdat ik aan geld denk, dat mogen we prana doen, dat we spuiten, alleen dat ik die snel productie. En dat ik café nu moet niet meer rijden, met die veel landen naar de sociale, mijn Spanje kon er morgen. Ik bedoel, dat hoor je niet in dit land dus. Dat ben ik aan tegen, dat go leave it up Mars. Ja. Is dat niet toch? Want je meent het niet met het volk. Je meent het gewoon alleen met je zak en je eigen familie. En dit soort mensen zijn mensen die wel de gelegenheid geven, wat subsidiëren die mensen om voor ons te produceren en de met hier langzaam. Laten we die dingen zeggen hoe ze zijn. Ja. En dat is het stukje waar we ook die verhalen echt steeds hebben opgewezen van. Kijk, vaak willen we het overlaten aan anderen, maar we moeten bij onszelf gaan starten om te zeggen, ik moet ervoor zorgen dat ik gezond ben. If me begin prani, wa mate imi wa lisi wa mte lan bawa in wa mite tak ya. If alaman begin prani, dan mina roko moro, mi tak daram we begin lef de man. Tak, if de man wanya hoson, da de man mus tegi you to, ma you ne teke serio. It's want you, de man esi teye prani langa teye spoiti. You et ara gruntu ki de man, asane, sama lo boy gruntu to, ta sa ploy ploy. De man tak mina wana gruntu disi man, terwel, yes a gruntu dan. In young. And now once I bring you, and once I bring you, now once I spoil
1: you.
5: And that's what hit the mensen. And who can it control? Even, let me just say, who can it control when the groente bespoten is, set me water a day van tevoren. You see, Allah only na loch to see. And that is what we mensen hebben geleerd. As you will meet as groente bespoten is, put it in water. You see, that's what you say, Allah is weer na loch to see. Dus, nogmaals, je kan 1000 vertellen, je kan 1000 ideeën hebben, maar het is begin bij die bewustwording. Als mensen zich niet van bewust zijn, en dan praat ik over alle lagen, iedereen die betrokken is bij die landbouw, ga je nergens komen. En weet je wat moeilijk is? Mensen die al 100 jaar in het systeem zitten, je weet geen grafietje in dit ding.
1: Ja, maar dus, om even terug te komen op wat je zei van als iedereen zelf begint te planten, dan mino, de boeren nou op rokomoro. Maar we moeten eerlijk zijn dat binnen alle lagen van de samenleving men zo denkt. Ik weet nog zeker dat je kan herinneren hoe bij Douang, San en ik had wat uitspraken gemaakt over onderwijs. En volgens mij, jij kwam terug dat iemand je had gezegd van ja, maar dan als we dit gaan invoeren in onderwijs, dat de onderwijzers nou op. Ze gaan, en ik had zelf ook van een directeur onderwijs gehoord, want ik was een tijd bezig met betrekking op het curriculum. En een onderwijsdirecteur zei me, boy Tim, je was aan vie. O implementeer, boy. De onderwijzer is zo boos, want de studenten zijn smart, moro, de man. Dus dat zie je, het gebeurt niet alleen bij landbouw, het gebeurt overal. Een verkeerde mindset. Verkeerde mindset. Ik en de rest kan stikken.
5: Precies.
1: Terwijl Suriname een land is dat heel snel tot ontwikkeling zou kunnen komen. Als men de juiste mindset heeft en denkt aan publieks belang voor hun eigen belang.
5: Weet je wat nog erger is? We kunnen zelf die voedselschuur kunnen zijn.
1: Zeker.
5: Maar we zijn niet in staat. Ik heb zelf contact gehad met ministers van Curaçao en Barbados. Ben ik geweest met het ministerie van LGV. En die man zegt gewoon tegen ons, ik heb jullie mensen gevraagd om een container te sturen, of containers te sturen met groenten naar ons land. En dan zijn Dus kijk, als ze zouden bundelen, zouden ze in staat zijn om het te doen. Bro, ik zeg je 100%. Maar men weigert pertinent om te bundelen, om een container te... Men wil het alleen doen. Men is bang voor concurrentie. Terwijl we zoveel zouden kunnen doen. Zoveel zouden kunnen verdienen. Ik praat daar over business doen, hè, in qua landbouw. Maar gewoon omdat we een boendro hebben een probleem. En die minister zegt tegen me... Ik kan me niet voorstellen dat Surinamers niet willen bundelen om andere landen te kunnen voorzien van landbouwproducten. Ze willen niet.
1: Ja.
5: Iedereen wil het voor zichzelf doen.
1: Klopt.
5: Maar spouw een containers, Revi. Mm-hmm. Maar hij weigert om met anderen te werken om het te doen. Hoe gaan we dan vooruit gaan?
1: Ja.
4: Maar waarover je het hebt, om toch daarop te blijven. Ik heb het ook meegemaakt. Een tijdje terug was ik dus ging ik richting Nikeri en ik ging dan die rijstsector even analyseren. Want die prijzen waren echt toch een beetje aan de hoge kant. En wat bleek? Ja. Elke rijstboer die heeft een 4 hectare of zo. Die heeft een poklijn bij zich. Dus elke boer heeft een poklijn. En op een gegeven moment denk je, maar wacht even. Maar als die mensen in coöperatief verband zouden werken, zouden ze veel rendement eruit halen.
5: Absoluut.
4: Iedereen heeft een eigen machinepark, noem maar op. En eigenlijk is het, hoe zeg je het weer? De productiekosten worden op die manier hoger toch? Dus,
5: en ze zoeken constant naar subsidie.
4: Ja, en ze zoeken constant naar subsidie. Maar over die hele keten merk je dat we niet willen samenwerken om dat grotere doel te bereiken. Dus dat is wel opgevallen. Het is even een insteek. Ja.
5: Nee, ik geloof helemaal. En ik heb het niet van horen zeggen. Ik ben dicht bij geweest. En ik heb me hoofd een aantal keren geschud in die meetings. Ik zeg aan de minister, dit houden wij in stand, want ik zou eisen als ik kan niet zeggen als ik, maar ik ben bijvoorbeeld zeggen, ik ben minister voor LVV, brief me brada, als jij niet wil samenwerken en als je niet houdt aan de regels, bro, schrijf ik je af, want dan hoor je niet thuis, want ik heb een verantwoordelijkheid als LVV om landbouw, om voedsel, gezond voedsel aan de man te brengen en voor die samenleving of misschien voor de wereld zelf. En dan ga je me, ik kan niet zeggen dictator noemen, maar je gaat echt niet met me kunnen samenwerken. Bro, ik ken je niet.
1: Ja,
5: klopt. Je moet dingen afdwingen. Ik ken je niet en ik kan je ook niet ondersteunen, zolang je niet houdt aan die regels. Sorry, volgende pagina. Klaar.
1: Ja, maar even dus.
5: En dan kan je me zeggen, ja.
1: Ja, maar even dus, heb jij een beeld of een idee waarom er constant ook voor... Ja, ik zal niet zeggen dat het slappe ministers zijn. Maar ik bedoel, je hebt eigenlijk bijna een soort gangster nodig. Om het maar cru te zeggen. Dus
5: het is een politiek ding, Tim.
1: Ja.
5: Nee, het heeft niet te maken met die ministers. Het is een politiek ding. Omdat dat in stand wordt gehouden sinds jaren. Want ik geloof me, Parmesan was één cookie. Mm-hmm. Ik niet omdat ik met hem samen gewerkt, maar ik heb elke vergadering met hem bijgewoond. Hij is geen cookie geweest. Dan is het na Kaptaf, wat er is. Maar... Het is een politiek ding dat speelt. Die mannen spelen politiek met de politiek en de politiek kan daarop niet meer, kan niet bewegen. De politiek zit vast. Want het zijn deze gasten die die politiek ook financieren.
1: Dus dat niet
5: het zijn deze gasten die ervoor zorgen voor, weet je dat mensen kunnen, is dat niet? Dus hoe kom je los van deze gasten als ze je vast hebben aan je ballen en jij maar achter ze moet aanlopen? Want de mensen die gewoon dat produceren, alleen is zolang je nog die subsidie.
1: Klopt.
5: Bro, die mannen hebben niet eens die subsidie nodig.
1: Ja.
5: Ik zeg je, ze hebben het niet nodig, maar die mannen hebben een gat gevonden en ze maken er misbruik van. En het gaat niet meer veranderen, omdat daar zijn die grote jongens, die grote guys, die politiek financieren. En hoe kom je daar vanaf? Het gaat niet. Het gaat niet opgelost worden, geloof me.
1: Ja, maar even. Maar eigenlijk kunnen we het probleem eigenlijk reduceren tot... of tenminste, compacter maken. In plaats van te zeggen van... ja, die boeren of die of dat zijn het probleem... kan je gewoon zeggen... de mensen die de politiek financieren... hebben zelf corporate belangen. Toch? Dat noemt men corporatism. Ze hebben hun eigen businessbelangen en dan kopen ze de politiek om hun eigenlijk de kans te geven om te laten doen wat zij willen. Dus dat hele probleem is natuurlijk die financiers. Of laat me het anders zeggen. Het hele probleem is dus de manier hoe de politiek over het algemeen werkt. En het is niet, we moeten eerlijk zijn, het is niet alleen Suriname die dat zo werkt. Suriname werkt meer.
6: Nee.
1: Amerika bijvoorbeeld.
6: Werkt bijna precies zo. Ja. Het zijn de grote boys. Maar, de big boys die de economie bepalen. Dus ja.
1: Maar. En ik zeg dat er. Want ik, daar ben ik deel ik de mening. Heb ik een beetje andere mening van hoe komen we er vanaf. Kijk, we praten over een bepaalde groep financieel sterke mensen. Eigenlijk, de meest voor de hand liggende optie zou zijn dat er andere financieel sterke mensen die via andere manieren, of het nou buitenland zijn of technologie of via andere sectoren, geld hebben verdiend. Dat die mensen, dus de mensen die een hoger moreel gehalte hebben en hard hebben voor het land om het land te ontwikkelen, dat die mensen nu de nieuwe financiers beginnen te worden in plaats van de traditionele mensen. Begrijp je? Want dat ding is, er zijn meer mensen die geld hebben, maar het gaat erom de mensen die de politiek willen financieren voor hun eigen belang. Dat is een kleine groep. Het is niet dat zij alleen de mensen zijn die geld hebben. Dus ik denk dat er andere groepen moeten ontstaan nu, want als je begrijpt hoe de politiek werkt, dan kan je zeggen, de slechte mensen kunnen de politiek kopen of de mensen die het met het land menen, die de politiek kunnen kopen. Wel, dan heb ik liever dat de mensen die het met het land menen, dat zij de politiek kopen en het in de rechte goede banen sturen. Begrijp je? Dus ik ben die mening toegedaan dat er gewoon nieuwe financiers moeten opduiken, nieuwe financiers gecreëerd moeten
7: worden. Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
2: Maar als deze gasten overnemen, hebben we een nog groter probleem.
3: Nou, maar wat stop.
2: Geloof me, Tim. No, bro, die mannen willen niet 24 uur. En ik zeg niet dat Stress Mommy niet goed is, maar hoe ga je het investeren? Wat ga je ermee doen?
3: Klopt.
2: Want als het doet, je wil Stress Mommy hebben omdat je wil shinen, je wil een grote auto rijden, dan is dat niet goed. Als je Stress Mommy wil maken om weer dat die Stress Mommy blijft maken en dat daarmee productie wordt ondersteund, en educatie wordt ondersteund en het land wordt ontwikkeld, dan zeg ik, let's do it. Maar ik ga niet een deel ondersteunen waar fast money wordt gemaakt en het land en de kinderen en al het, die economie wordt allemaal vernietigd. Daar ga je me niet vinden voor.
3: Maar okay.
2: Dus we moeten ook wel goed kijken wanneer we die dingen zeggen en wanneer we die dingen willen doen.
3: Maar even om terug te komen op wat jij zegt. Natuurlijk, kijk, de jongeren. Die hebben, en vooral in Suriname, want hier verschilt het nog in die zin van, laten we zeggen bij die wetmangs en dingen. Het is een beetje anders. Omdat deze, bijvoorbeeld hier in Europa, de society is anders opgebouwd. Je hebt nog veel jongeren die gewoon denken aan, oké, ik wil een leuke baan, ik ben afgestuurd, ik wil een leuke baan. Oké. In Suriname wil iedereen binnen een dag miljonair zijn. Oké. Ik weet vanuit, laat me het zo zeggen, de Surinamer is in zijn hoofd de Amerikaan en geen Europeaan. Dus daarom, we zijn Nederlands opgevoed. Maar in ons hoofd zijn we Amerikanen, want we kijken naar Amerikaanse media. Dus wat dat betreft, hoe eerder dit drapen, wat betreft de American Dream. En daar willen we de Suriname Dream. Wat mijn punt is aangezien het feit dat ik weet dat die jongeren zo denken en zo gaan blijven denken, moet je juist je industrieën daarop afstemmen. Kijk, juist met de dingen van bijvoorbeeld de ontwikkelingen van de moderne technologie, AI en al dat soort zaken. Aangezien misaptak de man, de manier hoe men zich opstelt en ze willen snel rijk worden, vecht ik juist om sectoren die supersnelle groeisectoren in het land te brengen. En ik heb al evidence waar ik heb gezien. Mogi een voorbeeld. Je kan niet traditionele education van zoveel jaren op mensen gooien die snel rijk willen worden. Mensen die tussen aanhalingstekens super gemotiveerd zijn om ze te maken. Tak, hey, nou, mim, ik moet niet snel, mim, doe ze niet. Wat ik doe, ik heb kans gezien. Ik heb een heleboel mensen in Suriname die voor me werken. Die per me trainen, de man schrijft tegen me, tak, boy. Binnen 3 maanden hebben we meer geleerd dan onze hele education op school. Begrijp je? En die mensen zijn ook super productief. Omdat ik ze met de nieuwste technologie, de nieuwste, hoe moet ik het zeggen, mental models. Dus de manier van hoe je jezelf dingen aanleert. Dus wanneer de samenleving, dus education en het bedrijfsleven en de opportunities niet zijn afgestemd op wat die jongeren willen, ga je dit probleem altijd krijgen. En daarom ben ik groot voorstander van start-ups, technologie sector. Omdat die jongeren zijn in een heel ander tijdperk geboren dan business as usual van 50 jaar geleden. Zij gaan, en je gaat ze nooit kunnen transformeren om te denken als die ouderen voor ons. Technology is the future. Surinamers zijn super pinter. Ik heb het gezien. Ik zeg je, miap, rokoma naar Nederland, miap, rokoma naar Suriname. Ik zeg je, ik werk eerder met de mensen in Suriname. Ze leren sneller. Ze zijn veel. Ik kies de man eenmaal. De man is genius. Dus mi etegu, want Suriname, ik kan per vierkante meter in Suriname. Sneller dan per vierkante kilometer in Suriname kan ik sneller een genius vinden dan hier. En mensen hier worden boos met Takasandat. Maar ik zeg je. Als ik 10.000 moet investeren in een persoon in Europa en ik investeer 10.000 euro in een persoon in Suriname, uiteindelijk gaat die persoon uit Suriname slimmer zijn, sneller kunnen werken, productiever zijn en al dat soort zaken. Dus Daarom zeg ik, wij moeten onszelf ook niet onder ons review. We moeten gewoon meegaan met de tijd en zeggen van oké, het onderwijs, business opportunities en al die soort zaken moeten afgestemd zijn op hoe die jongeren move. Anders ga je altijd een probleem krijgen. En dan wat gaat er gebeuren? Daarom stappen ze naar de politiek, omdat ze hun ei niet kwijt kunnen. Isabi toch? Dan stappen ze naar de politiek, dat is my god, de corrupt politicus. En dan ga je dat probleem krijgen. Omdat die opportunities, hetzelfde probleem gebeurt hier. Je hebt veel mensen in de criminaliteit. Maar wanneer ze traint om businessmensen te worden, zijn ze supergoeie businessmensen. Waarom? Omdat die mannen zijn geniuses, maar ze kunnen hun ei niet kwijt, dat is my longo in de criminaliteit. Want ze willen snel geld, groot geld. Begrijp je? Dus dat is mijn visie daarop. En gelukkig, in mijn geval, werk ik er ook aan. We hebben een paar hele grote initiatieven die binnenkort ook gelanceerd worden. Waar we vele, vele opportunities gaan brengen voor Suriname. We werken er hard aan. Maar Carlos weet ook van bepaalde van die zaken. Gewoon, je ziet, net als wat jij zegt, Clyde. Nou, maar eigenlijk... Bepaalde mensen, de mannen zijn niet eens geïnteresseerd eigenlijk. De man, de bezig aan Trasan. Het heeft geen prioriteit voor die mannen. Tak, ik kon ontwikkelen, kon er zo snel als mogelijk. Kono mek desma kon, moro, gedemotiveerd. Laten we die opportunities voor die mensen creëren. Zelf wanneer je het gratis aanbiedt. De man, prioriteit, de man, Spanjong.
4: Ja. Dus, we hebben Clyde Ford. Uitgenodigd om te participeren aan het programma vandaag. We hebben ook zo gesproken over de agrarische sector. En eigenlijk heeft hij dus ook aangegeven wat zijn verband is met de agrarische sector. Maar we hebben hem eigenlijk uitgenodigd om te praten over die beurs dat aanstaat.
2: Afro-Ubuntu beurs.
4: De Afro-Ubuntu beurs. Ja. Dus we gaan het nu daarover hebben. En eigenlijk, je hebt ook een beetje uitgelegd daarnet over een Panza Groep. En dus toen zei ik van nou, hij begint te katoen nou. Want het is toch wel belangrijk voor ook de Nederlandse gemeenschap om te weten waarom je eigenlijk, waarom deze beurs eigenlijk wordt georganiseerd.
2: Dankjewel voor de gelegenheid, Tim en Carlos. Omdat kijk, als er één ding is waarvoor ik me sterk maak, en dat is hoe we onze samenleving op de juiste manier kunnen informeren. En daar speelt media een bijzondere rol. En dat vergeten waarschijnlijk een aantal mediabedrijven. Want zoals je belde mij, tijden met elkaar ondersteunen het proces. Omdat, als je aan een kinkje komt, dan zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor die verandering. En dan moet je openstaan om ook die ruimte in te bouwen. En dat moet dan niet alleen altijd zijn entertainment, maar ik denk educatie en informatie zijn de basisspelers. De basisspelers om ontwikkeling op gang te brengen. If you not educate en informeer je samenleving, gaan mensen, meneer Witbert, er zijn domme mensen, ik weet niet dat er domme mensen zijn, maar gaan mensen achterblijven of achtergehouden worden van informatie. En dat is waar ik naartoe wil gaan om met name onze doelgroep, en dan heb ik het over de Afro-Salamans, over de hele wereld, want alles heeft grond op hoe Afro dit. Wij hebben onszelf misschien hoor, ik ben ook een beetje voorzichtig met woorden tegenwoordig, maar we hebben onszelf in een achtergestelde positie geplaatst. Omdat ik weet, en voor sinds nu begin heb ik geen verstand, en ik loop onderzoek, ik ben ook niet zomaar onderzoeksjournalist, maar ik studeer afhankelijk dat ook toe. Dat is hoe, als je de geschiedenis goed nagaat, het zijn het altijd de Afro-mensen geweest die een voorhoede rol hadden wanneer het ging om de economie, in de economie in de wereld. En dan wil ik specifiek gaan naar Suriname. Alleen die bedrijven hebben de fossie. Na blakke man, we hebben. En wat de massa we doen productie, de massa we met schoen, de schoenenmakers. Karkom. De massa we zorgen voor Krosik, ze we zorgen voor Nyang, ze we zorgen voor Karkom. Na blakke man, we de abbeleiding of de initiatiefnemer. En dat traumatiking en de ontwikkeling van Morofara. maar ontwerp, een idee. We zijn zo creatief. En goed daar een vermoord op team. Dat we beginnen echt naar laatste laf samenleving. Te Amerikiri, je zou gewoon fassie voor Njaira, bro. Te na money, je zou gewoon fassie voor Goffin en money. En if aan het tasgeld, dan je bent naar je kruisie of je bent pot zuurgoed. Santap zo asing is if naar eitje, ijsblok, karkom. Surinamers en zeker de Afro-Surinamers zijn inventief, ze zijn creatief. Ze weten hoe ze geld moeten maken of kunnen maken. Maar wat hebben we gezien in de afgelopen periode? Dat al die bedrijven weg zijn gegaan, op een paar na hoor, nog een paar grote bedrijven.

we moeten teruggaan naar de basis waar we onze kinderen leren dat ze moeten ondernemen en niet de handen moeten openhouden of afhankelijk moeten zijn van systemen, overheden, politiek. We moeten die dingen, en daarom is de Stichting Afro Group of Business opgezet, om onze ondernemers bewust te maken dat we 1. Samen dat ding moeten doen. 2. We elkaar, als we bundelen, zijn, vormen een kracht, een force. En dan gaan we, zijn we in staat om met anderen te gaan werken. Want wat is het? Mensen vinden het leuk als ze Tim alleen kunnen benaderen. Want dan weten ze van, ze kunnen Tim. Ja, ik zeg niet dat Tim zo makkelijk is, want is dat Tim. Maar met daar wel een voorbeeld. Maar if de man kan tik Tim, en de man gaat Tim loopt money. Dus if me go naar Tim, Tim otak ja direct. Maar Tim otak nou, kom contact naar de brada, me ifo, koluku, efasa, noroko. Die uno gemeenschap. Nee, de man zoekt individuele en voekan, enkel voekan horen uit elkaar. Terwijl te ook bondro, we leven wat moro bigi aan bijdragen. Sa, ka ab invloed en ook welk wat olievlek in een her samenleving dat alle de blakke man sitaki af Afro-Suriname so sitaki in. No, maar afas fa asan die zijn wakker, die zo afvallen ondo, voor kan horen ons leven. Want we moeten niet in die positie blijven van overleven. Nee, we moeten daar maar afstappen. We moeten in een positie zijn waar we elke dag mede ervoor zorgen dat elk van ons vooruit gaat. En niet alleen aan onszelf denken. Want we moeten de trabbevolkingsgroep. Maar we moeten dat ook, we moeten ook afstappen om te kijken hoe anderen het doen. We moeten het zelf doen. We mogen van ze leren, maar we moeten het zelf doen om te bundelen. We moeten samenwerken, want we staan niet open om samen te werken. We moeten vertrouwen weer opbouwen, want er is een smet waarbij men zegt, we gaan mannen dus voor vertrouwen, we gaan mannen dus serieus, we gaan mannen discipline. Bro, we moeten dat soort dingen willen we gaan afstraffen. En daarom hebben we gezegd, wij beginnen met de Stichting Afro Group of Business. We zijn 4 jaar terug begonnen. Ik kan je zeggen, het is niet eenvoudig. Het is niet eenvoudig. Maar het is, er is wel een voldoening wanneer je ziet na 4 jaren dat we in staat zijn om dit weekend de eerste grote Afro Ubuntu Business Beurs te organiseren. Om die zichtbaarheid van al die zwarte.

0: Jullie zijn nu ook al 4 jaren bezig. Bundelen is een probleem in Suriname. Maar hoe is het gegaan in dit traject en wat heb je zelf ervaren?
1: ik lach en ik, want mijn voorzitter zal luisteren nu. Of hij luistert nu. Ik ga je zeggen, het is niet eenvoudig geweest. We hebben vallen en opstaan gehad. We hebben mensen zien komen en gaan. We hebben mensen gezien die zijn gekomen met een bepaalde agenda. We hebben mensen gehad die zijn gekomen om ons uit elkaar te drijven. Ik ben zelf een keer eruit gestapt. En ze hebben gezegd, nee, Fort, je moet er weer bij zijn. Want jij bent onze motivator. En ik zeg, weet je, we kunnen ons tijd, als we ons tijd geven aan goede dingen, moeten we serieus zijn. En ik wil bij serieuze organisaties horen. Dus ik heb gezegd, alleen als we dat beseffen, gaan we veel verder komen. Dus het is niet, ik zeg het gewoon open en eerlijk. Trouwens, je kent mij, meneer Kibikibi Sani, dus mijn werk gaat niet met dat aan. Maar het is niet eenvoudig, bro. Een vertrouwen opwekken, een vertrouwen weer terugbrengen onder ons. Het is, ik doe met geen leiders weg, maar het is niet eenvoudig. Weet je, je praat met mensen, je maakt mensen bewust, maar iedereen zit al in een soort fase van ik en dan mee naar mee moest doen naar mee. Maar hoe je praat naar wie? Wij. Laten we het samen doen. Hoe kunnen we het samen doen? Hoe kunnen we elkaar ondersteunen? En niet alleen aan jezelf denken. En vaak bij mij kost niet van, ja, je bent de hele dag met sociale dingen bezig. Denk je wel aan jezelf. Ik zeg, als ik die tijd voor mezelf niet had, zou ik die tijd niet kunnen hebben voor de samenleving. Ik maak juist tijd voor alles vrij. En ik ben mij van bewust dat ik ook 24 uur heb, zoals jij. En dat ik gemotiveerd en alleen maar aan positiviteit denk. Dus daarom ben ik in staat om dat te kunnen doen. Maar ik wil het niet alleen doen. Ik wil het samen doen. En het gaat. Het gaat niet snel, maar het gaat wel. En daarom zeg ik, we mogen God danken dat we vandaag een mijlpaal hebben bereikt. Dat we onze eerste grote beurs kunnen houden. Alleen, geloof me, we hebben geen financiële sponsoringen gevraagd. Norman reageert. Niet eens die eigen mensen die op ons leken zijn, hebben ons gezegd, nu spelen we ondersteuners. De mannen kijken allemaal de kat uit de boom om te kijken van, Koolku heeft de moment doen zonder money. Maar daar komen we weer op effectiviteit, creativiteit. Hoe ga je ermee om? Kan je de mensen bewust maken van, hey, dit is wat ons te wachten staat. Hoe kunnen we het doen? Soms willen we te groot doen, maar misschien moeten we laag beginnen en dan groeien. Want dan leer je de processen van waarmee je rekening moet houden wanneer je dingen wil gaan doen voor die samenleving. Want iedereen kijkt. Iedereen gaat kijken. Iedereen komt ook kijken. Er zijn mensen die zeggen, ik kom kijken. Ik kom speciaal kijken hoe jullie het gaan organiseren. En wat jullie in uw mars hebben. Dat is wat ik al gehoord heb. Ja. Maar we hebben gezegd, we gaan het doen op ons niveau. En het is niet dat het een laag niveau is. Maar we hebben gezegd, we willen iedereen erbij. Zowel grote als kleine bedrijven. We willen die samenleving laten zien. Wat we hebben, wat we kunnen, wat we samen moeten doen. En we hebben daar tussendoor, tijdens die beurs gaan we trainingen verzorgen, workshops. Mensen komen een statement maken. We hebben met een leegade bereik gevonden. Die gaat praten over ondernemerschap en afro. We hebben Tatjana Loche, die is ook bezig met ondernemingen. Ik zei net de voorzitter DNA, zoek ook Belmi. Die wil ons ook komen ondersteunen met, informatie. Dus we zijn bezig om de minister van Economische Zaken, ik bevestig dat hij komt om ons ook te ondersteunen. We zijn bezig. Maar we willen niet het accent verleggen, want is dat pas aan dit. Want los van solliciteren, organiseren ze in dit scherp. Als aan een troon politiek praatje, als aan naar business. Hey, how black men can do business in Suriname? How we can support each other? Weet je, welke mogelijkheden zijn er die voor ons van belang zijn? Met wie moeten we samenwerken? Met wie moeten we clusteren? Moeten we misschien niet gaan naar een eigen bankinstelling of een financieringinstelling? Daar kom. Want als er zijn voorbeelden, Tal, Carlos en Tim, die we horen, want we zitten in die community. We hebben een community app opgezet waarbij we 280 mensen, ondernemers hebben in die groep. En als je die verhalen hoort van mensen die naar de bank gaan,

0: programma gekregen, geen financiering. Waarom? Dan wil je gaan kijken dat die andere wel het kreeg, maar jij kreeg het niet. Wat zou de reden zijn dat jij het niet kreeg? Dus we hebben gezegd, hier in de bankinstellingen, elkaar Godo, elkaar Finabank, elkaar DSB, elkaar VCB, elkaar konnen dus gewoon leggen uit. Zat hem af mee, dat geen financiering, dat van een fascista, ik geld die alle tranen. Want zij de deel die is een keur af. Hoe was die de insteek, zodat u kan bereiden, maar voor dat tegen. Daarom heb ik dat ook toe. Boondroom, want de aspecte afro-group of business, dan kan de man komen en dan scoren we nu, dat tegen de doel financiering, dat ik is dat ik kan gaan, ik zeg 100%, of ik is succesvol. Maar ook de twee kiezen, zou je moeten gaan om naar money. Want in een kiezen dat ik de boss wil, ik van de mij, denk dat ik dat we doen. Nee, zou je ook doen duurzaam, dat aan money zijn in leven, ik kan je één op tijd bakken, maar twee, dat aan met meer money voor jou. Ik heb hem niet dat ook. Dus dat zijn, dat met een, de know-how staat om die dan de branden staat wie, voor afro-ondernemers, de ones dat dit was, aber ervaring, of deel de ervaring aan de ones dat ik kon doen. En dat is wat we nodig hebben in die community, als we die groei willen, als we die ontwikkeling willen voor onze samenleving, voor met name in het bijzonder voor onze doelgroep. Dus iedereen is welkom, maar het accent is, kijk, want er zijn ook mensen gehad die zeggen van ja, maar volk aan mij naar Dogra, mijn opa naar Blakka Mama, mijn Ingi, of mijn dat, zolang je op haar roots, je deel voor haar roots, je welkom. Je mag die participeren, omdat we sluiten ons maar uit. We sluiten niemand uit. Maar het accent is wel Afro-ondernemers, united, creativiteit en groei. Dat zijn de drie pijlers waarop we focussen nu. United, creativiteit en groei. Als we dat kunnen bewerkstelligen, kunnen we mensen motiveren en inspireren om niet op te geven en niet in een positie te komen van slachtoffer of overleven, maar dat er duurzaam wordt nagedacht over 10, 20, 30 jaar. En wat ik heel mooi vond, is wat Pansa verleden vertelde. Pansa zegt, Clyde, ik ga je zeggen, ik had niks met het ondernemen te maken. Ik wilde eigenlijk ook niet, maar ik ben door mijn vader met de paplepel gedwongen om het te doen. En kijk, vandaag sta ik, dus zijn vader is er niet meer, maar hij draagt het nu over aan zijn kinderen. En dat is wat we willen hebben. Want we zijn niet gekomen om steen te worden. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat we de basis hebben gelegd. Dat onze kinderen en kindskinderen door kunnen gaan met die productie. Als we op tijd beginnen om ze te motiveren, om ze te interesseren in die business. We moeten ze niet alleen verwennen met geld en met goederen en met liefde. We moeten ze ook bewust maken dat dat geld van ergens komt. En dat wij hard hebben gewerkt. En dat jij alleen het kan overnemen en overdragen naar jouw generatie. Dan heb je een goede basis gelegd.
1: Ja, Clyde, toch hoor ik het hier en daar dat vooral ondernemers aangeven dat er toch wel een beetje anders wordt omgegaan met de afro-ondernemer. Ze krijgen niet de gelijke kansen, zelfde kansen. Er wordt een beetje anders omgegaan. Soms valt het woord ook een beetje als discriminatie en zo. Wat valt er daarover te zeggen?
0: Ja, net wat ik zeg, inderdaad, die geluiden hebben we ontvangen. Eigenlijk soms voel ik dat ook aan. Ik voel het ook aan. En het is jammer, omdat, net wat ik zeg, als het beeld eenmaal geschapen is, en het vertrouwen onderling, en als er geen bundeling is, dan kan men ook doen wat men wil met die groep. Terwijl wanneer er bundeling is en de mensen weten van, hé, heeft de man met wat grap naar een groep, ja, of naar een ondernemer voor een groep, die mag ook kiezen aan het dak. Dan mag ook een rukkie moeten rekenen naar ons. Maar als onze bundeling wil laten over ons heen gaan, gewoon makkelijk, nee, dan gaat het niet veranderen. Dus die geluiden zijn er en wij werken eraan nogmaals om onze mensen, net wat ik net heb verteld, om onze mensen aware te maken van wat is jouw rol en hoe kan je ervoor zorgen dat je succesvol blijft en dat je geen afwijzingen krijgt. Education, bro. Train jezelf. Je bent nooit te oud om te leren. Ga naar mensen die ervaring hebben. Vraag, blijf vragen. Want Wasansa Unologica was Unologactie, de Shinsolutie. Om te weer openstaan, open zijn voor elkaar, naar elkaar toe. Merk voor jezelf ook open zijn. Vraag, het neemt niks van je weg om hulp te vragen, om ondersteuning te vragen, om door te gaan. En er zijn genoeg mensen die daartoe bereid zijn om je te helpen. Pansa heeft mij aanbevolen om een bijdrage te leveren om de opkomende ondernemers te ondersteunen. Horen we af en toe een motivational talk, horen we een workshop. Want we weten dat het niet makkelijk is. Vooral in een land in Suriname waar de economie al... Ik wil een stapje maken. Ben jij president of minister, minister voor Financiën Taki? We zijn niet ready voor oil and gas. We zijn niet ready voor oil and gas, want we weten niet wat ons te wachten staat. Wat op ons gaat afkomen. Ik weet niet hoe jullie daarover nadenken. Maar ik vraag me af... Hoe zal het zijn, hoe zal het eruit zien over twee jaren? Wanneer we zoveel geld gaan krijgen. Hoe gaan we ermee om? Wat gaan we ermee doen? Wanneer en mij dat bouwen, Tronscheik? Tronscheik aan de net. Laat me kijken, Tronscheik. Maar voor Doornscheik, nou, want dat is dan niet. En voor Hoor-Isteren, wil ik wat scheik. Voor Naptan, wil ik wat scheik. Tot in lente vandaag. Dat is een belangrijk PC. Vijf jaar wachten. En dat is wat wij onze Afro-ondernemers nu bewust willen maken. Connecten. Met de Givalide. We proberen voor ook samen naar alle groepen staan daar. In Nederland hebben we Creative Connection van meneer Ricardo Blake. We zijn bezig om ook in Amerika en in het Caribisch gebied al die groepen, Afro-groepen, die we kunnen vinden om te linken. Om een goede force te vormen, om die te connecten. En moet ik iemand zijn zakade, in een briefje, maar als aan is hij, nou een jij tori. Als jij een tranga, bro, moet ik iemand zijn elke keer. Als jij een tranga, in het leren. In het doen, want de dingen die we meemaken, die ons willen demotiveren. We zeggen, wat er ook gebeurt. Als we moeten kruipen, gaan we kruipen naar congres aan. Maar niemand gaat ons tegen kunnen houden. Geen kracht, geen geest. We geloven in dat de boeien de snap nou bakken. Akkadine naar locht toe, de duur naar kracht en naar genade. Dat ook aan doen zijn die ons schreef, nou ons man nog maar horen tegen. Als je ons nou financieel wil ondersteunen of niet, wij gaan het doen in een kracht van geloof en eigen kunnen. Want het is geen eenvoudige zaak. En eigenlijk brengt ons het terug naar de slavernij. Nee, zou je niet van verhaal van de slaven die fit die de serie voor kan tangen Libi. En de bentier de serie. Alleen voor kan yang, fin yang, enzovoorts. Of traumbeseer de serie. Al die dingen, we staan er niet bij stil. Maar allemaal de weg hadden, zo die stil is, dan tak je daarmee. A euro werd tak je daarmee. Ja, man, tak maar. Eigenlijk, minimaal, drie die zijn tak je. Want... Look, me no a ervaren aan slavernij. En me a wantra gedachten. Me no a man de positiviteit. Me neem ik staan horen me na bakka. Maar voor hij komt op wantra groep, wel vindt dat slavernij op invloed op de wibi. Terwijl me vindt dat je gedachten, je positiviteit, je wani. Nou a prinspaar is dan niet zo broken na zo'n zani. Dat in een hori vast nou een bepaalde cultuur of een bepaalde... Karkom, maar dat zeggen wij gaan dat tegen, maar jij bent anders. Jij hebt misschien een andere denkniveau of een andere stijl van positiviteit. Dat moet je niet verwachten van iedereen. En dat maakt mij tot rust, brengt mij terug tot denken van hij heeft ergens gelijk. Alleen, ik wil vooruit gaan en ik denk iedereen ook. En iedereen is gezond geboren. Ja, niet iedereen is gezond geboren. Sommige mensen niet. Maar iedereen heeft wel een wil en een kracht die ze tot uiting kunnen brengen. En hoe geef je dat tot uiting? Hoe breng je dat tot uiting? Dus soms zijn dit soort factoren, indicatoren belangrijk om te weten van hoe kun je mensen intrinsiek motiveren om het volle uit zichzelf te halen en niet afhankelijk te zijn, niet in een positie te gaan zitten van slachtoffer, niet steeds je handen openhouden, niet steeds anderen de schuld geven. Turn back to yourself, ga tot jezelf na, ga nadenken van waar ben ik, waar sta ik, wat wil ik, waar wil ik naartoe, met wie wil ik naartoe, wie heb ik nodig, dat zijn allemaal dingen die we nodig hebben. Gaan we dat verhaal van mensen discrimineren ons, mensen zien ons niet, gaan we dat wegwerken door te shinen, door naar buiten te komen, door te bundelen en te laten zien dat het niet zo is en dat onze eigen... En force. Maar kijk, als je je eigen force vormt, kun je ook binnen je eigen force een financiële instelling opzetten om te zeggen van, ik weet nog, ik had, was beveiligingsman van minister Gita Gangaram Pandey van LVV. En ik reed een keer met hem naar de Kerry. Mij ook niet meer vertellen aan het. Die dan met dat men. Maar fijn komt dat binnen die gemeenschap van jullie, iedereen bijna rechter wordt of advocaat enzovoort. En maar dat meer dan. We hebben onze familie afgesproken dat er een pot is voor elk kind in de familie die daaruit zijn studie moet betalen. En als hij advocaat is geworden, moet hij dat geld terugstoppen in die pot, zodat de andere kinderen die komen ook daarvan gebruik kunnen maken. Zo ondersteunen we elkaar. En weet je, dat vond ik zo'n mooi ding. Waarom hebben we dat niet bij ons? Waarom zijn we bang dat if we have the brother with the money, I'm bound, we zien hem nooit meer. Waarom komen die ideeën gelijk op, waarom moet ik hem niet overbeuren? Nee, waarom hebben we niet juist van, hé, we moeten het doen en we moeten ervoor zorgen dat het in stand wordt gehouden. Dus dat zijn dingen die we moeten gaan stimuleren binnen die gemeenschap. We moeten elkaars kinderen ondersteunen, zodat iedereen iets wordt in die maatschappij waar hij of zij zich geroepen voelt. Dat is waar we naartoe moeten gaan.
2: Maar Clyde, even een sideline. Want kijk, je zet de vinger natuurlijk op een aantal zere plekken. En je hebt gelijk. Mm-hmm. Maar wat het probleem is, want als hij het zegt, is dat mensen maar nog niet op begin vooral in Nederland. Want er zijn een heleboel mensen die een andere mening zijn toegedaan. Van ja, we worden achtergehouden omdat naar de maan en dit en dat. Maar wat ik wel erbij wil zeggen... En ik ga een paar statements maken en jouw mening daarover vragen, eventueel. Kijk, een van de dingen is dat... Want ik doe onderzoek over de Sanja en mis op het systeem er ook. Veel van die dingen, van die Chipoti-mentaliteit... dat eigenlijk ook van buitenaf op ons wordt gezet als lek blakkaman. We zien het op de tv. Er komen plotseling dingen als slavernij verleden. Hoewel, vanuit de kant van de mensen die ermee bezig zijn... begrijp ik het van we willen reparations en andere soort zaken. Maar wat wij niet doorhebben is dat veel van deze dingen... gepusht worden door die witmans. Want de kunst is eigenlijk, want de massap a powerful black man. Laat me dat ervan zeggen. De massap a intrinsieke powerful a black man. Ik ga je een voorbeeld geven. 70 jaar geleden, nou een black man bij de NBA. Basketbal. En kijk nou naar de Aheersandraai. Dus de massap tak inom giden black man een kans. Want if de maffin wa chin olo, de mou teka Aheersand abra omdat... Die superpowers zou een blakke man op natuurlijk. Like charisma, de man bepaalde zijn niet waardoor. If de man kokkies den schrijven op powers aan de man abi. Dan ook de man ook teka hersen abra. Dus zo denken zij. En ik heb het gezien. Toch? Dus veel van deze soort zaken worden in ons hoofd geprent om Chipoti te denken. Chipoti te zijn. Ja, iedereen werkt ons tegen. Niks, racisme, no one's aan, no luck, one at Ramazan. Die dingen worden in ons hoofd geplaatst. Gefinancierd door andere groepen die er baat bij hebben. Tak unu, tan, tap opressie waar we zijn. Wordt het niet tijd? Want dit hele ding ligt aan perceptie. Het is de perceptie die de blakke man en ook in het geheel de Surinamer zelf van zichzelf heeft. Omdat ik heb echte ervaring op het veld, waarom ik deze statements maak, bijvoorbeeld, dat ik zeg van dat mensen in Suriname, bijvoorbeeld voornamelijk de jongeren, meer potentie hebben bijvoorbeeld dan die jongeren in het buitenland, bijvoorbeeld in Nederland. Omdat if me train de man op de juiste manier, niet op de Whitman manier, maar op de juiste manier, ontwikkelen zich 10 keer sneller dan iemand hier, dan een jongere hier. Ik heb er ervaring mee, Pemenya Miniri. Daarom op den duur, Carlos weet het, hoeveel keer ik het heb gezegd. Bijna bepaalde jongeren en mensen hier in Nederland. Wie nog wat ik in dienst moro. Want ik ben al gewend op een heel ander tempo. Toch? Dus dat voornamelijk neem ik liever mensen in Suriname in dienst die op afstand voor me werken. Maar intern wat train de man, want ik weet dat dat scoren de man leer wat ze nodig hebben. Dus dit hele ding heeft te maken met de perceptie die een blakke man van zichzelf heeft. Waardoor de mannen denken dat, kijk, minanga yuna, wat probleem dat? Jij kan gewoon vers van witman gaan en jij hebt door van, nou, al weet ik dit niet, ik kan leren snel. Hé, hey, wacht, ik heb geen ingangen, maar misap van mijn creëren netwerk. Ik heb dat ook. Dus wij hebben dat probleem niet. Ja. Is het niet tijd dat we de media aangrijpen? Eigenlijk we moeten denken op basis van social engineering. Dus we moeten, hoe moet ik het zeggen? Je weet dat denk toch van als één schaap over, over het hek is, dan volgen de anderen. Ik heb gezien dat naar Blakaman punt. Zolang de man ziet wat mama doen, plotseling alle mama doen. Hoe? If de man don't werkelijk, dan zouden ze het niet kunnen doen. Maar te de man zie, dus mensen willen zien. Daarom heb ik ook gezegd, alle dingen die ik nu ga doen, grote dingen, we zijn in de voorbereiding met een heleboel grote dingen. Wat we gaan doen, en ik heb afspraken ook met de top, ik ga alles in een mediaformaat zetten. Dus we gaan de hele samenleving erbij meenemen, waar ze kunnen zien, behind the scenes. En daardoor de man aan op en toe wat er allemaal mogelijk is. En de mensen, a potentie zijn de man abi. Dan ga je zien plotseling een heel probleem los op. Want dat abribi direct de maal abribi in de schrift. Probleem is, mensen hebben geen belief in zichzelf. En ze denken, zolang we weten, if you tak wansan, is het niet goed. Maar van weten, kom aan takasem san, plotseling wij tekasan. Jouw mening daarover. Ben je nog daar? Hallo, Clyde. Zo, Carlos, ben je daar?
1: Ja, ik ben er nog.
2: Okay,
1: hoor je me?
2: Misschien is Clyde even uitgevallen. Nee, dus mijn vraag
0: ik
2: is...
0: Ik ben er.
2: Heb je mijn totale...
0: Nee, dat laatste heb ik niet gehoord.
2: Dus mijn vraag is... Ik denk dat het is een totale perceptieprobleem dat we hebben. En daaraan moeten we gaan werken en ook mensen laten zien. Dus daarom bijvoorbeeld, ik pak het nu aan waar ik alles... En hoe moet ik het zeggen? Publiekelijk gaat doen. Dus met de media en alle soort dingen. Waardoor het volk zelf kan volgen op de achtergrond. Behind the scenes kunnen ze zelf zien van wat er allemaal mogelijk is. En dat ze zich niet hoeven te blind. Dus, toch? Dus wat is jouw mening daarover?
0: Dus kijk, je haalt een paar punten aan waarbij ik maar eigenlijk ook heb afgevraagd waarom was steeds. Ik zei het net al, we houden ervan om een vinger te wijzen naar mensen houden ons achter. Mensen zorgen ervoor dat we geen ruimte krijgen, geen positie hebben, noem maar op. Terwijl ik denk, als we vanuit onze eigen kracht dit doorbreken, om te zeggen, niet steeds weer onszelf te verzwakken, om te zeggen dat nasma en me kun deso. Wij zorgen er eigenlijk zelf voor dat we niet vooruit komen. Omdat wij zetten die heavy op onszelf. Ik wil dat niet hebben. Ik heb het vaker gehoord dat mensen dat altijd van me. Hoe ben jij zo anders? Omdat ik mij niet leen. Ik leen me niet voor dat mensen me komen zeggen dat zonder hun ik nergens sta. Of nergens ben of nergens sta. Bro, ik sta waar ik wil. Ik eet wat ik wil. Ik doe wat ik wil. Dus ik ga mijzelf niet overgeven. En het is misschien makkelijk gezegd dan gedaan, maar het heeft allemaal te maken met die denken die je voor jezelf bouwt. Dus ik kap met die dingen, ik kap met die tradities, ik kap met die culturen om te zeggen van ik ga niet vooruit omdat mensen niet willen dat ik vooruit ga. Of omdat mensen zeggen dat ik niet in staat ben. Dat is ook een mindshift die we moeten maken, Tim. We moeten meer gaan demonstreren wat we in onze mars hebben, in plaats van dat we de andere dingen die anderen doen bevestigen. Dat we daar kracht aan geven. We moeten juist ervan afstappen. Dan gaan we op iets verder komen. En natuurlijk zijn er systemen. Ik onderstreep wat je zegt. Er zijn systemen waarvan je, waar, wat je moet doorbreken, die een sta in de weg kunnen zijn voor onze generatie, voor onze doelgroep. Maar dat kunnen we alleen doen wanneer we met z'n allen eraan gaan werken. Wanneer we met z'n allen beseffen dat dit niet werkt. En dat we op deze manier, of dat we deze richting op moeten gaan. Dan alleen ga je die verandering kunnen brengen. En net wat je zegt, Als een schaap over het dam gaat volgen de meer, ja, er moeten voorbeelden zijn. Mensen moeten zien dat het werkt. Mm-hmm. En dat kan je alleen doen, en inderdaad zeg je ook, met de media, met sociale groepen, met een bedrijfsleven, noem maar op, dat zij allemaal meevolgen en zien dat het iets goed is, dat werkt voor iedereen, dat goed is voor die samenleving, dat goed is voor, onze gemeenschap. Voor onze doelgroep. Dus, kom je niet aan het denken voor puro apraxeri dat die taxima en horen naar baka.
2: Ja.
0: Nou, sma en horen naar baka. We horen ze naar baka. Omdat we didn't sma, abrili tak sade do of sade taki atru. Nou, we snoren tak sade tak aan het door daden te stellen. Niet met woorden, want we moeten stoppen met veel praten. Wat we nu moeten doen is veel doen, bewijzen wat we hebben, wat we kunnen. En daarom is die beurs er. We kunnen laten zien wat we hebben. En het, we beginnen klein en dan gaan we groeien. We kunnen laten zien dat Tim de man is van, ik ken jou als man van education, maar ze ik denk ik constant van, ik kan me gaan noren en proeven. Bro, dat is wat we moeten gaan ondersteunen. En als jij doet op jouw radiostation, breng het, laten we het ook doen op de mijne. Laten we ook die andere radiostations en andere media zo ver krijgen om dit te maximaliseren, zodat het doordringt door die samenleving. Want zolang ze het blijven horen, zullen ze zien dat het iets is dat dus werkt en dat we moeten gaan ondersteunen. Maar als aan de temoa mee doen, dan temoa op een gemeenschap te uitbrengen, maar op de gemeenschappen. Dus dat om te doorbreken. Dan denk ik dat we een stapje verder. Verder om ons mooie organisatie moet gewoon like afro-groep of business. Want als er één ding is wat we hebben, ik zei wat ik voor mij al eerder gezegd, we roken samen, alles maar op de EG-eiland. Maar ik wil maar zorgen dat alle de eilanden trouwen een kondre of een wereldgemeenschap, brada, de man om als ze kinderen onder te elkaar door, te konden naar door naar Boonsani. Want zij heren, alles aan zij bijvoorbeeld naar Blakaman, maar toen de boezang deed. Dus nou, boezang niet gebeurd in de Blakaman gemeenschap. U dat hem dit ook?
2: Ja.
0: We lachen, maar dan was het serieus aan niet. En terwijl alle groepen het doen ook niet. Maar de meeste zijn ze komen naar Dorothy, naar de Blakaman het doen. Want naar de Blakaman, naar de Blakaskapu. Nee. En dat moeten we gaan wegwerken. Want er was een hinder niet ook toe. En de Smasabit, en altijd de fighting en afwisselen. We moeten ons tijd, ons kostbare tijd dat we hebben, dat gaat het moeten we nuttiger gaan gebruiken. Want bro, ik zit op zoveel social media kanalen, maar ik zou mijn tijd nu gaan besteden om negativiteit te promoten.
2: Ja, roddelen om
0: ik zou mijn tijd niet gaan besteden om te kijken wat Tim doet op social media. Ik wil mijn tijd besteden op social media om mensen bewust te maken van, ga planten, zodat je kan eten, gezond kan eten. Ga ondernemen, zodat je geld kan verdienen. Dat is wat ik wil doen op social media. Dat is waarvoor ik mijn tijd heb. En dan gaat iemand me weer zeggen, maar je klets, het is mijn tijd. Ik doe wanneer wat ik wil met mijn tijd. Ja, maar daarom blijven we ook achter. Daarom komen we niet vooruit en daarom krijgen we steeds een andere naam. Dat we lui zijn, we houden van plezier en eten en mode. En we hebben onze tijd om naar mensen te kijken. Terwijl we onze tijd, want diezelfde tijd die je op social media gebruikt, kan je ook inzetten op een positieve manier om ontwikkeling voor jou te brengen, maar voor je kinderen en ook voor die gemeenschap. Want wat zou het mooi zijn? Ja, de maatak daardoor met ogri na boom. Wat zodat u kan leren. Maar if u kan grijp abboom worden, zodat u kan gaan vissen, dat zou door veel verder kunnen zijn als zwarte gemeenschap.
2: Ja.
0: Dat is maar nog wat dat nou trappen. En dat ook nog een mentaliteit voor. We zijn slachtoffers. een slavernij heeft met ons gedaan. Ik voel het tot in mijn genen. Ja. Terwijl het, ik noem het losse redenen hoor, sorry met alle respect.
2: Ja.
0: Maar ik noem het een beetje, ja, mensen worden boos op me wanneer die dingen. Maar ik vind het echt, je zit in een positie waar je zelf niet los wil maken.
2: Ja.
0: Terwijl je zelf, jij hebt kracht over je eigen. En jij kan barrières doorbreken door te zeggen van, ja, het is er. Ik erken dat het er is, maar ik hou het niet in stand om mijzelf achter te houden. En mijn kinderen en mijn kindskinderen. Ik wil wel dat er naar gekeken wordt en dat we erover praten. Maar dat moet niet een stap in de weg voor mij zijn, voor mijn generatie. Dat we niet verder kunnen gaan en precies moeten omkeren en zeggen van, die wit man, ga je me kunnen helpen, want ik heb geleden daarna. Ik heb nog steeds pijn. Je hebt geen enkel pijn.
2: Ja.
0: Je voorouders hebben die pijn geleden. Jij wil die pijn helpen dragen.
2: Ja.
0: Maar je kunt wel ervoor zorgen dat je die pijn van je voorouders omzet in kracht. Om te tonen dat die kracht die je voorouders hebben gehad, dat jij die kracht hebt om alle andere dingen te doen die ontwikkeling kunnen brengen voor jouw gemeenschap. Dat is waar ik wil gaan.
2: Ja.
0: Met alle respect voor alle culturen en alle religieën en al die dingen die we hebben als Blakamans. Want wat dat betreft hebben we alles. We doen met alles mee. We hebben die winkie en dat winkie. Maar we hebben niet die eigen kracht om dingen te doorbreken en ons stempel te drukken om te tonen wat voor kracht we hebben om ontwikkeling te brengen voor onszelf en voor onze gemeenschap. Alleen die winkie ontbreken we nog. Dus misschien moeten we gaan werken naar die winkie.
2: Maar even, dus, maar is er ook niet het feit dat we ook, want ja, ze zeggen, men zegt van oké, Blakamane ondernemen. Ik ben die mening niet toegedaan, want er zijn een heleboel mensen die aan het ondernemen zijn, tussen aanhalingstekens. We hebben meer een hustlecultuur. Denken we niet te klein ook, meestal? Dus zelf wanneer we een kleine home business starten, en dan zie je dat mensen nog steeds te klein denken. Ze beginnen niet alvast te denken van oké, hoe kan ik dit zaakje binnen zoveel jaren veel groter?
0: Ik ben met je eens dat we een hustlecultuur hebben, maar dat komt ook, dat is door de jaren heen, denk ik, ontwikkeld. Omdat wat ik gezegd, we zijn als Afro-gemeenschap, zijn we creatief, we gebruiken ons tijd. Dus we zullen overleven, zegt men vaak, omdat hustle is iets dat we, hustle is niet negatief, hè. Laat me dat direct zeggen, hustle is niet negatief.
2: Nee, zeker.
0: Hustle is geld zoeken om jezelf in stand te kunnen houden en om verder te kunnen gaan. Want je hebt geld nodig op een of andere manier. En in plaats dat ik op voer een bedrijf hossen. En maar dat we moeten gaan groeien, dat we groter moeten gaan worden. We moeten ergens beginnen. We hebben een basis.
2: Mm-hmm.
0: En ik denk dat er een gap is, of een vehikel is dat ons inderdaad tegenhoudt om, of misschien niet tegenhoudt, dat we niet aangrijpen om groter te worden.
2: Ja.
0: En ik denk dat die stukje verantwoordelijkheid daarbij aan de dag gelegd moet worden. Van, wij kunnen wel veel meer, maar waarom houden we het op de oppervlakte?
2: Is ook een beetje structuur. Want kijk, het verschil tussen hosselen en ondernemen is dat je als ondernemer, echte ondernemer, dat je structuur gaat bouwen. Dat je weet van oké, finances, hoe hou ik alles bij, budgetteren, prijscalculatie, businessplan,
0: bro,
2: en dan ga je naar de next step.
0: Ik kan je zeggen, het is hetzelfde. Hosselen en ondernemen is hetzelfde, Tim. Alleen doen we het op andere mate. Iedereen doet het op zijn manier. Maar het is hetzelfde. Want je denkt toch niet dat iemand gaat hosselen die geen structuur heeft, die niet weet waarmee je bezig is, die niet weet wat geld is.
2: Ja.
0: Iedereen weet het.
2: Klopt, maar mijn punt dat ik maak is, het verschil is, het is moeilijk om een hustle business. Een hustle business hangt meestal van jij als persoon af, toch? Dus ik zeg niet dat het slecht is, maar mijn punt is, om te kunnen groeien, moet je op een langere termijn gaan denken en plannen. En dan, dus daarom zeg ik, denk gewoon niet te klein, want daarom zie je, er zijn een heleboel kleine Blakamang bedrijfjes. Maar ze groeien niet zoals het zou moeten. Iemand komt met ik geef maar een voorbeeld. Ik ken iemand, wat deed die persoon? Maakte soep of een of ander ding. Dat ding ging zodanig storm en de persoon had het zo druk dat de persoon er in principe voor koos van nee, ik ga het bedrijf sluiten, want ik kan al die orders niet aan. Dat wil zeggen, die persoon heeft niet verder gedacht van oké, wacht even. Als ik mijn soep zo maak, ik heb een bepaald recept dat ik kan doen. Uiteindelijk kan ik bepaalde dingen uitbesteden, waardoor ik kan groeien, ja. Waardoor ik meer dingen kan leveren. Begrijp je? Dus dan begin je groter te denken. Dus ik keur hosselen niet af. Mijn punt is, het verschil is dus die schaalbaarheid en dat je dus uiteindelijk naar een groot bedrijf toe kan gaan. En daarom... De manesje unulek, ziet men ons niet. Die grote bedrijven, de manesje, Hindustani, Sneezy, alles wat andere mensen. Maar ik zeg je, Blakkaman is even hard bezig met business en zulke dingen. Maar alleen, we blijven te klein, waardoor we te veel onder de radar blijven. En daardoor, dan krijgen we de perceptie, we zijn lui, we doen niks. Terwijl aan het true.
0: Ja, nee, dus ik snap wel het kantje opgaat, maar ik denk ook zo weer in termen van... En je moet ook niet iets gaan doen wat je niet kan.
2: Yeah.
0: Want anders ga je jezelf killen. En ik heb dat veel gezien, dat mensen groot wilden gaan, maar ze waren niet in staat. En hoe maak je jezelf in staat? Dat is misschien de vraag. Hoe kan je ervoor zorgen dat je groter gaat? Dan moet je gaan kijken naar partnerschappen, net wat je zegt, dingen uitbesteden enzovoort. Maar niet dat je gaat zeggen van, we blijven klein. Nee, sommige mensen, ligt van mijn idee, maar op die radiostation. Maar wat je klein catering, wat je kleding. Nu aan het rond. Wat een beetje een onderneming in Grontapuya. Maar ik ben een faciliteit dat ik het heb. Ik ben een vet. Ik bouw rustig op. Dan ben ik oriënteer. Dan ga ik zomaar kan connecten. Ik kan partnerschap voeren. Dat een onderneming is aan me. Dan ga ik voet omhoog varen. En daar zou je komen, ik ben een holdingmaatschappij. Ik heb dat ik kan faciliteren en ik kan zorgen dat ik infrastructuur boom en ze kan meegebruiken. Dus dat heb ik niet, ik denk dat ik aan ga. Maar ik heb een eerste ding en ik heb een voor ik ga. Ik heb leren voor te gaan, voor te maken zijn fout. Ik heb het ook, dus ik moet dat niet wel. Het moet in je zitten om te willen groeien, maar ook om samen te willen werken en om anders out of the box te denken. Als je in staat bent, moeten nogmaals, Weingaard heeft mij geleerd, we moeten mensen niet gaan onderschatten en zien dat vanzelf, maar we kunnen ze wel die intenties motiveren of helpen, nadenken of ideeën geven hoe ze het anders zouden kunnen doen. Maar misschien, we moeten mensen ook gaan accepteren hoe ze zijn, bro. Misschien wil iemand dat doen. Dat is waarvoor hij zich geroepen voelt. Want iedereen is even... heeft diezelfde capaciteit als jij en ik. Maar je denkt niet, Bradie. Maar hoe ver komen we met dat groot denken... als we het niet kunnen tot uiting kunnen brengen? Want we zien dat er dingen zijn die ons stuiten. Die ons tegenhouden. Hoe? De challenge is nu... hoe gaan we die dingen doorbreken... om door te kunnen gaan? Want dat moet ook geen strijd gaan worden voor ons. We moeten het goed doen. We moeten het met plezier doen. We moeten het liefde doen. We moeten groeien daarin. En dat kost tijd. Het is een proces. Het kost tijd. Maar ik weet wel, als ik het positief bekijk, dat ik een dag ga komen waar ik wil zijn. En dat is in de toekomst denken.
1: Ja.
0: Maar even terug nog misschien wat informatie over de beurs. We hebben alle sectoren. We hebben alle sectoren uitgenodigd voor het weekend. We hebben craft, we hebben productie, we hebben education, we hebben een karton. We hebben 60 bedrijven die meedoen. De beurs is zaterdag van 10 uur morgens tot 10 uur 's avonds. Congres al zondag van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. De toegang is vrij. Er is eten en drinken. Je kunt komen netwerken. Je kunt een workshop volgen. Bedrijven gaan hebben acties die ze gaan aanbieden. Dus kom naar de beurs. Kom ons ondersteunen. Kom kijken wat we allemaal doen. Sluit je aan bij de stichting Afro Group of Business. Als u contact met ons wil maken, kan het op 8644627. 8644627. Of een mail, stuur een mail naar AGOB. Dat is A-G-O-B. AGOB. taxforce@gmail.com. Nogmaals, agop.taxforce@gmail.com. Stuur informatie. Heeft u ideeën die u met ons wilt uitwisselen? Wij staan open. Ik heb een uitnodiging bijvoorbeeld van Creative Connection, die organiseert in vrijdag aanstaande een een business event aan de Kwartaalweg. Ze hebben ons uitgenodigd. Er is ook gevraagd dat wij als Stichting Afro Group of Business iets kort vertellen over onze organisatie. Wij gaan mevrouw Isaias en meneer Ricardo blijven ondersteunen in dat proces. En daar is het mooie, hè? Zij hebben een netwerk. Ze nodigen ons uit. Ze zien ons, ze horen ons. En zo moeten we met elkaar omgaan. Want zo gaan we elkaar motiveren, stimuleren, ondersteunen om verder te kunnen gaan. Want dat is wat mensen niet willen. En we moeten niet kijken wat mensen willen. We moeten kijken wat willen wij. En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we het mooier maken voor onszelf. Dat we naar elkaar toe groeien. Dat we elkaar nodig hebben. We hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig. Willen we groeien. Dus zij komen naar onze activiteit. Wij gaan naar onze activiteit. Ja. Ik heb al gezegd, het programma is divers. We hebben Authentiek, die jongens van Authentiek. We hebben Marianne Corrie Connect. We hebben de DJ's die zeggen we komen een bijdrage leveren. We hebben Gerrit Baron met zijn gedichten. Het is zo divers dat we gedurende terwijl we in haar beurs, je gaat naar de stand, je hebt ook je optredens, speeches, je hoort natuurlijk opening, maar ook seminaren. Ja.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.

0: Het station van de onbekend tot bekendmakingen. Hey, jij daar, jongeman of dame. Beschik je over durf en talent? Ben je ook op zoek naar een baan als journalist, correspondent, geluidstechnicus, editor, nieuwslezer, redactielid, omroeper, vormgever, DJ of verslaggever in de media? Oké dan. Begin net als vele anderen eerst met vrijwilligerswerk bij MART. Het communicatieinstituut van de Popiopis, persoonlijkheden en bekendmakingen. Al langer dan 38 jaar de kweekvijver voor jong en ouder mediatalent van Amsterdam. Onbekend tot de bekendmakingen. Bel met 020-6799-665. Of stuur een e-mail naar info@radiomart.nl. MART, een status apart. Interactieve communicatie. Uit het hart. Ding Kondraai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap,
0: belt u 24 uur per dag met 020-6799-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselande. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselande, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.